Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht tot wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm eigenlijk, tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M's.

0: Dus 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenoten als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt 2 wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het 3-daagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm, tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En voor te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Amerika moet kiezen of het de oorlog wil stoppen. Hij gaf een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. Op de vraag of de oorlog tussen Iran en de VS nog voor het einde van het jaar kan stoppen, antwoordde hij dat dat helemaal afhangt van de Verenigde Staten. Iran heeft nooit oorlog gewild, klonk het. Maar Pezeshkian zei er ook nog bij dat Iran zich zal verzetten tot het bittere eind en dat ze zich nooit zomaar zullen overgeven. In Niger zijn woensdag bijna 60 doden gevallen bij twee aanvallen op de ordediensten. Die werden uitgevoerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De eerste aanval vond plaats in het westen van het land. Daar werden zeker 38 soldaten gedood. De andere aanval vond plaats op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Niamey. Daar kwamen 19 agenten om. In Niger was er in 2023 een militaire staatsgreep en het blijft er onrustig door jihadistisch geweld. De komende uren nog wat wolken, een minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag en het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend opnieuw veel zon, zaterdag maximaal tot 21 graden. Zondag flink warmer, 26 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNL.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
1: We represent different systems, but the ties between...
0: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
0: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
0: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op 14nieuws.be. M&M's.

0: slecht.
1: Goedemorgen. Oh, amai, sorry.
2: Is dat wel, Sander?
1: Ja, slechte nacht gehad. De katten slapen niet door.
2: Oké. Gaat het lukken tegen 6 uur voor de M&M ochtendshow?
1: Huh? Wat?
2: Gaat daarmee aan de oorlog.
1: Opsta. Egal.
2: Ik zal de koffie al gaan halen.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, my lion, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49.

0: De kleuter die stikte is gestorven. Dinsdag verslikte een jongen van 3 zich op school in Antwerpen tijdens het middageten. Hulpverleners reanimeerden het kind een lange tijd nog ter plaatse. En daarna bracht de ambulance het kind in kritieke toestand naar het ziekenhuis. En daar is het kindje dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs van Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. In Roeselare in West-Vlaanderen is de vrouw van 61 van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man stierf in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus nu aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In onze gevangenissen staken ze opnieuw nu voor 24 uur. Begin deze maand deed het gevangenispersoneel dat dan eens voor 5 dagen lang, omdat de overheid volgens de vakbonden niet genoeg doet om de overvolle gevangenissen aan te pakken. Dat zegt de Liberale Vakbond.
1: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen, maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
0: Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die konden geen medailles pakken. En bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. Het wordt een zonnige en ook wel echt een zomerse dag vandaag. Veel zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna krijgen we misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en 26 graden dan. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden.
2: Op de benering rond Brussel is er in Zaventem stapvoetsverkeer op de aansluitingen naar de A201 richting luchthaven en de NAVO. Dat komt door een ongeval. MNN.

0: Jos, welke dag is het?
1: De beste dag van de week, vrijdag.
0: Absoluut, want op welke dag zetten wij het weekend in, Rudy?
1: Vrijdag!
0: Dus als we dat even kort samenvatten, Sonja?
2: Ja, het is vrijdag.
0: Voilà. Ik denk dat iedereen mee is.

0: en Don't Start Now.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Maar de dag is al wel gestart, vrees ik.
2: Oei.
0: Ja. Sorry, Dua. Goed gestart wel, moet ik zeggen. Allee, het is bedoeld...
2: Ah.
0: Ja, het is gewoon... Ik heb het vooruitzicht van die barbecue later vandaag en dat maakt mijn dag echt...
2: Je gaat echt barbecue?
0: Ja, ik heb mensen uitgenodigd.
2: Och.
0: Ja, ik ga ze niet inkopen doen. Ik hoor dat nog wat alles gaat zijn in de winkel en zo. Ik word echt heel blij van een barbecue die ik niet meer had verwacht, zo laat op het jaar of zo, snap je?
2: Jij en uw barbecue en het geluk dat jij eruit haalt, zou echt bestudeerd moeten worden. Insane. Heb je kunnen slapen van het excitement?
0: Ja, ik heb heel slecht geslapen.
2: Ah, dat is omdat je wakker lag met gedachten van, oh, barbecue.
0: Ja, misschien wel eigenlijk. Wacht, wat is mijn slaapscore hier? Het was hier 70. Het slechtste van de week al. Het staat eruit op tekentje.
2: 70, dat valt wel.
0: Ja, maar dat is gewoon niet van mijn gewoonte. Meestal zit ik zo wel boven de 70 of zo. Dus ja.
2: Ik zou de mijne, die van jou is gemeten met een horloge, die van mij zou ik qua gevoel ook 70 geven vandaag.
0: Ah ja, dat is easy, hè?
2: Dat is
0: hetzelfde pakken als uw collega. Nee, zomaar. We moeten ook eens checken bij onze andere collega hier, Josephine, die aan de telefoon zit. Wij noemen ze ook wel Jos. Hoeveel bedraagt jouw slaapscore?
3: Ik heb een 80.
2: Oh. Altijd beter dan
0: altijd
2: ons.
0: Beter
2: altijd.
0: Dan ons. Altijd de
2: maar ik gun het jou, hè, Jos.
3: Dank u.
0: Tuurlijk. No hard feelings.
2: Ja, nee. Op de fiets trouwens ben ik ook goed wakker geworden. Het was super aangenaam. Hetzelfde als gisteren eigenlijk, vond ik, qua temperatuur. En ik heb een vos gezien.
0: Oh!
2: Ja. Dat was speciaal.
0: Wat?
2: En normaal gezien zijn die heel...
0: Van hoe ver of hoe dicht of zo?
2: Normaal gezien zijn die heel schuw.
0: Ja?
2: En lopen die al weg als die nog maar mijn fiets horen afkomen. Ja? Maar bij deze vos, die bleef zo staan. En ik ben er op een meter van gepasseerd. En ik dacht van, moet ik bang zijn?
0: Nee.
2: Of moet ik kijken, moet ik die aaien?
0: Ik ben sinds Beestenbos is boos niet meer bang van vossen.
2: Oh.
0: Want de vos was de leukste daar.
2: Maar ik zou nu niet op straat uw hand aan een vosje gaan geven.
0: Oké. Maar jouw slaapscore, die mag je gerust ook even delen in de app van VRT Max. We zijn benieuwd

0: De pauze, Magnetic. 6:11, vrijdag, dat ook vooral. En Jurgen de Geest uit Hamme, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen vandaag?
1: Werken, zoals iedereen waarschijnlijk.
0: Ja, ja, en dan?
1: En vanavond een barbecue. Ah!
2: De
0: M&M
2: Ochtendshow.
0: Yes! Yes!
2: Allee, jong.
0: Had jij het nog verwacht, zo opeens dat we nog zo wat gingen nazomeren en dat het nog barbecue weer ging zijn?
1: Nee, het is op uw aanraden dat ik het gedaan heb.
0: Ik ga wel. Ik heb me voorgenomen om er vroeg aan te beginnen vanavond, rond 6:00 al. Omdat, weet je, het wordt wel sneller donker en zo. En je wilt toch nog zo dat barbecue-gevoel hebben van buiten eten. Dus wij beginnen lekker vroeg. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
1: Dat zal ook zoiets zijn, maar ja, ik heb een backup. Ik kan binnen eten.
0: Ah ja, nou, wij ook hoor. We hebben binnen ook een tafel staan.
2: En wat gaat er op de barbecue vliegen, Jurgen?
1: Vooral, ik denk, worstjes, hamburgers en ik hoop een ribbetje.
0: Mm. Ja, als ze het hebben, hè. Ik heb hetzelfde.
2: Mm. Maar, en waarom vanavond en niet morgen?
0: Ja, het is vrijdag.
1: Voor het weer, hè. Ik denk, morgenavond gaat het nogal frisjes worden, denk ik.
0: Ah, dat is waar. Ja, de betere avond vanavond. Ja, dat is waar. Zoiets had ik ook gehoord.
2: Ja, ja, dat is wel waar.
0: Dus, ja, maar, Jurgen, het leven is toch schoon, hè, zeg. Hè?
1: Zal wel zijn.
0: Ah, sausjes, hebben we dat al? Wat doet het erop van sausjes?
1: Ik vooral Andalus en Samurai.
0: Prachtig. Mens naar mijn hart. Jurgen, geniet van de barbecue, geniet van het weekend, geniet van het leven.
2: Hebben we de slaapscore al gedaan?
0: Ah ja, nee, ja, juist de aanleiding. Hoe was uw slaap?
1: Heel goed eigenlijk. Ja. 84, dacht ik.
0: Prachtig. Just, ja. We belden hem voor de slaapscore.
2: Op het moment dat jij barbecue hoort, dan ben jij echt vertrokken. Dat is niet normaal. Jeroen die heeft een beetje dezelfde slaapscore als jou, Jurgen. Die stuurt ook een 84 door. En Iron die doet het op gevoel, net zoals ik. En die zegt slaapscore 100. Normaal gezien ben ik echt geen ochtendmens. Maar ik heb deze week de ochtendshow ontdekt bij een vroege studentenjob dat ik nu aan het doen ben. Jullie show trekt me uit mijn bed. Als dat niet lief is.
0: Jurgen, doe het nog even gewoon voor het gevoel van de dag.
2: Opstaan.
1: En gaan.
2: Van diep.
0: Ja, oh, topdag toch? Jurgen, succes met alles.

0: wonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
13: promokoken.
14: Vanavond Belgische kost.
13: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
17: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Vandaag is ook uitgeroepen tot Dolly Parton Day, omdat de datum van vandaag 9 to 5 is. Ja. Dus 9 de maand september. Huh? En 25 de dag van vandaag. Dat is een mooie eerbetoon. Ja. M&M. Ja, dat is vooral de Amerikanen die zo de maanden en de dagen omdraaien. Hè?
1: Ja, ja.
0: Zoals 9-11 is 9 de maand, 11 de dag. Anyways, ja. Goedemorgen. Vandaag wordt een mooie zonnige dag, 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar 26 graden. Dat crazy. Ik las in de krant vanmorgen dat we volgende week zelfs 30 graden krijgen.
1: Ja,
0: dat is toch... Wat is dit?
1: Smeren, drinken. Allee, zet alles al klaar voor volgende week?
0: Ja, dit weekend is het ook uitkijken naar het WK wielrennen. Je kan zondag via VRT1 alles volgen en zien of Remco Evenepoel effectief die dubbele gouden medaille binnenhaalt of niet. Hij werd vorig weekend al wereldkampioen tijdrijden, ja. Maar wordt hij nu ook wereldkampioen op de weg? We gaan het zien. Nog op tv heb ik gisteren dan weer een opvallend moment gezien. Riad Bari was te gast in de afspraak. Ze hadden het over, je hebt het misschien al zien passeren, de gaybashing waar Jonathan Medaar mee te maken kreeg op het student kick-off. Hij is er op zijn vrijdag langsgekomen om toch even wat dingen duidelijk te maken.
2: En dan hoort je altijd die Pride-vlag. Waarom is dat nodig? Waarom is die Pride nodig? Ik hoop dat duidelijk is waarom dat dat nodig is. De dag dat jij slagen krijgt omdat je op vrouwen valt. De dag dat je slagen krijgt omdat je met je vriendin hand in hand op straat loopt. De dag dat dat allemaal gebeurt, ga ik als allereerste voor jullie allemaal een vlag uithangen. Een Pride organiseren en op straat komen. Maar dit is mijn trouwring al 6 jaar en er is nog geen enkele dag geweest dat ik mijn man een fucking hand heb kunnen geven op straat. Hè?
0: Ja, preach. Laat ons gewoon wel lief zijn voor elkaar. Ja. Liefde is liefde.
1: Ja, maar die video van Jonathan ook, die passeert zoveel volk. En dan denk ik, ja, al die andere mensen, die moeten dat toch ook zien dat dat gebeurt of zo.
0: Als je dat meemaakt, als je het ziet, ja. Zeg er iets van. Ja, het kan iemand zijn avond beter maken of zelfs ook veilig maken.
1: Ja, ja, exact. Het is vrijdag trouwens. Op vrijdag hoor je hier op M&M altijd DJ Laura Govaerts ook, met haar eigen radioshow op M&M. Je krijgt zo meteen al een klein voorproefje, want Laura krijgt hier Naka Kygo, de song waarmee zij vanmorgen kan opstaan en gaan.

mijn naam is Laura Govaerts en ik wil heel erg graag Gasolina van Daddy Yankee horen, want dat is een dik feest. En als ik dat hoor, dan spurt ik naar de dansvloer. En vanavond wordt er sowieso gefeest, want vrijdagavond om 9 uur is het M&M Party. 1 uur lang muziek aan elkaar gemixt door moi. Dus ik zou zeggen, dale. Ah nee, dat is Pitbull.

0: het jaar en dag de favoriete schijf van DJ Laura Govaerts. Onbegrijpelijk, als je mij vraagt.
1: Onbegrijpelijk?
0: Wat, Terry Yankee en Gasolina.
1: Er is zo'n schijf.
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, nou. Ieder zijn smaak en mening. En nee, dat mag er zijn ook, hè.
1: Jij vindt dit geen vibe. Wat is Sander?
0: Het is schijf die jou laat opstaan en gaan. Die is welkom in de app van VRT Max. Ik zal niet judgen.
1: Ik ging net zeggen. Is dat dan met of zonder judgment van jou achteraf?
0: Safe space. Safe space. 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwaterfactuur. Want dat ligt op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. En onze gevangenissen die staken opnieuw 24 uur lang. De vakbonden vinden nog altijd dat de overheid niet genoeg doet tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. En dan het weer. Het wordt een zonnige en erg warme dag vandaag, 24 graden. En morgen begint het weekend en dat begint ook zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar wel meestal droog. En nog iets warmer, 26 graden. En ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Bij Luik is de Quantentunnel op de E25 van Luxemburg afgesloten door werkzaamheden.
0: Opnieuw de Quantentunnel.
1: Ja, oh. Arme Quantentunnel.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk.

0: Bibi Rexha en Fatalist New Religion.
1: Opstaan en gaan.
0: Brian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hela.
3: Hello.
0: Jij voelt het vrijdaggevoel ook al, hè?
2: Oh, dat maar zeker.
0: Wat brengt het weekend?
2: Onder andere gaan fitnessen. Voor de rest heb ik nog niet veel plannen.
3: Oké. En in de fitness, wat staat er op de planning?
2: Het hangt een beetje van mijn coach af, maar vooral oefeningen van push en pull, denk ik.
3: Ja, je hebt een coach.
2: Ja.
3: Is er een PT, zoals Sander?
2: Ja, een PT.
3: Een personal trainer is of is het geen personal trainer?
2: Ja, personal trainer.
3: Ja, dat is een ding.
0: Brian, jij beseft dat je aan health maxing aan het doen bent daardoor? Het is een nieuw fenomeen waar ik het straks over wil hebben. We noemen alles maxing tegenwoordig. Wist je dat al?
2: Nee.
3: Is dat natuurlijk al muscle maxing?
0: Oh ja, eigenlijk wel. Ja, dat is waar. Ja, muscle maxing. Dat is waar. Je moet het specifieren eigenlijk.
3: Ja.
0: Straks een heel nieuw fenomeen waar ik het dus graag over wil hebben. Alles van het maxingen. Maar eerst, Brian, wat kunnen we voor jou draaien? Kwestie dat de dag nog beter wordt.
2: Ik word gaan van Pommel in tijd.
3: Oké.
2: Ik heb er al een paar liedjes.
0: Ah ja, maar goed. Kijk, hier is hem. Geniet ervan.

0: Party zeker, want het is de verjaardag van Will Smith.
1: Zeker. Hip, hip, hoera. Hij wordt 58 vandaag en deelt zijn verjaardag met een potentieel nog groter icoon. Hm? En dat is José de Kouwer.
0: Ah, van de koers.
1: Van de koers. I love José.
0: Ja.
1: Ik zou echt enkel en alleen al wielrennen kijken. Uren aan een stuk, gewoon om José zijn commentaar te horen erbij. Hij wordt 77, dus proficiat José. Maar ook luisteraar Lotte uit Leuven is jarig vandaag.
0: Maar is Lotte al wakker? Neemt ze juist op.
2: Hip, hip, hip.
1: Hoera.
0: Lotte, gelukkige verjaardag.
2: Ja. Dank u.
0: Sorry, extra speciale verjaardag, want jij wordt 25. En dat op de... Ja,
2: 25ste.
0: Dat is toch prachtig?
2: Ja, klopt.
1: Hoe ga je het vieren, je 25ste verjaardag?
2: Ik ga vandaag shoppen met vriendinnen in Eindhoven.
1: Leuk!
0: Oh.
1: Oh, dus echt een citytripje, dagtripje naar Eindhoven?
2: Ja, klopt.
1: Fijn. Wat wil je scoren vandaag? Welke soort winkels ga je binnengaan?
2: Oh, ik denk een beetje alle winkels en mezelf goed verwennen.
1: Ja, zeker doen.
0: Het ding is wel, de verjaardagskalenderswinkel, die mag je skippen. Want wij sturen er al sowieso eentje op. Een kakkalender zelfs.
2: Oh. Ja. Dank u.
0: Dus ga je dat onthouden, dat je die overslaat. Hè? Dat je niet in mijn dubbele verjaardagskalender zit. Hè? Voilà.
2: Nee, dat ga ik wel kunnen onthouden.
0: Dat zijn de tips, dat zijn de tips.
1: En hoeveel vriendinnen of vrienden pak je mee naar Eindhoven?
2: We gaan met 5, dus een volle auto.
1: Oh, leuk. En vanavond al terug of blijven jullie daar slapen?
2: Nee, vanavond komen we terug en dan gaan we gezellig met nog wat extra vriendinnen iets eten.
0: Maar man,
1: dat is zo leuk.
0: Topdag.
1: Ah, ik vind dat echt leuk, zo gewoon girltrips.
0: En goed weer, hè?
1: Goed weer ook.
0: Hey, ja, topdag gekozen, hoor.
1: Geniet ervan, Lotte, en nog een fijne verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Doei.
3: Binnenkort jarig? Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app. En win zo onze kakalender. Echt een schijfcadeau.

0: Jij moet daar iets mee gaan doen.
1: Ja, echt hè? Bad as a nieuwe loving each other, love it. De modewereld, die heeft voor mij geen geheimen, ook vandaag niet.
2: Oh nee.
1: De nieuwste modetrend, jongens, is maxing. Gen Z, de generatie jongeren geboren tussen ruwweg 1997 en 2012, gebruikt het woord gretig. Ik kijk naar jou, Iman.
0: Yep. Maxing. Maar het is niet echt een modeding.
1: Maar ik heb het gevoel van wel.
0: Maar nee, dat kan alles zijn.
1: Is
0: dat
1: over...
0: kan...
1: Iedereen is zo... Het woord is de mode, dat bedoel ik.
0: Allee, leg maar eens uit wat dat is dan.
1: Aha. De M&M Ochtendshow. Ik kan het gebruiken op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, optimaliseer je je slaap, dan doe je aan sleepmaxing.
0: Ja, waar in die uitleg hoor jij mode?
1: Nee, maar bedoel, het woord maxing is nu in de mode. Het is
0: zo.
1: Hey.
0: Het is een trend.
1: Maar waarschijnlijk, als je echt de mode gaat optimaliseren, dan doe je aan modemaxing. En dan kan het ook op die manier mode zijn. Optimaliseer je studeren, doe je aan studymaxing bijvoorbeeld. Hetzelfde met de gym, dat is dan gymmaxing, proteinmaxing. Je hebt zelfs friendshipmaxing, dus dat je zo echt je best doet voor je vriendschap om zo optimaal mogelijk te doen. Ik heb dus even wat dieper gedoken. De term zou uit de gamingwereld komen. Je had zo vroeger van die gamepersonages die je in bepaalde spelletjes wat kon aanpassen qua karakter en zo. En je had dan meestal, ik zeg maar iets, 300 punten die je moest verspreiden over zoveel karaktereigenschappen. En zo zijn er bijvoorbeeld mensen die de intelligentie van een mannetje op nul zetten, omdat ze dan meer bij de sterkte van het mannetje of zo kunnen doen. En dat was dan strength maxing.
0: Ah, ja.
1: En dan zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Dus dat je echt alles inzet om iets zo optimaal mogelijk te doen.
0: Ik dacht dat het zo ging, dat het kwam van zo de mannen op het internet die, hoe noem je die? Zo
1: ja.
0: De Andrew Tate van het internet?
1: De originele was blijkbaar looks maxing. En dat is zo hetgeen wat het eerst naar boven kwam. Je moet echt
0: zo heel alpha, heel veel testosteron. En nu is het zo een beetje een soort van parodie geworden. En kun je het bij alles zeggen. Stel dat ik bijvoorbeeld hier nu zou toekomen.
1: Ja.
0: En ik heb een super lekker ontbijtje bij. Maar het is echt zo over the top. Mm-hmm. Ik heb yoghurt bij, ik heb granola bij, ik heb pindakaas bij. Ik heb eetbare bloemen bij om erop te
1: breakfast doen. Maxing.
0: Dat is dat, breakfast maxing.
1: Hey!
0: Ja, goed, Sander.
1: Wat is eye-maxing? Want dat hoor ik ook altijd. Maar...
0: eye-maxing is het volle potentieel halen uit je ogen echt laten poppen.
1: Ah ja.
0: Dus bijvoorbeeld, ik heb groene ogen.
1: Uh-huh.
0: Het beste om mijn ogen te laten poppen is dan bijvoorbeeld iets van een paars te gebruiken. Qua oogschaduw rond mijn

0: De ogen, want dat is het tegenovergestelde van groen op het kleurenwiel. En dat zorgt ervoor dat mijn groene ogen meer uitkomen. Dat is IMAXing.
1: Heel oorspronkelijk dacht ik echt dat het iets met de cinema te maken had.
0: Van de IMAX.
1: Van de IMAX.
0: Dat is dan weer cinema-maxing.
1: Ah, ja. In het Maxing-artikel dat ik ook heb gelezen trouwens vanmorgen, interviewden ze ook een jongere psycholoog over het Maxing-gegeven. Dus ik doe even aan info-Maxing en ik geef haar conclusie mee. Dus, eigenlijk is het wel een mooie waarde om te hebben. Zo gezond mogelijk leven en een duidelijk slaappatroon ontwikkelen of zo. Maar bij elke positieve eigenschap zijn er ook valkuilen. Behulpzaam zijn is bijvoorbeeld mooi. Maar als je er te ver in gaat, kan het ook irritant worden. Net hetzelfde voor Maxing. Jongeren kunnen er bijvoorbeeld een onderlinge strijd van maken. Wie sport er het vaakst of wie heeft er het beste slaappatroon? Mensen hebben de neiging om heel zwart-wit te denken. Je leeft gezond of ongezond. Maar het is belangrijk om mild te blijven voor jezelf. En ook af en toe is een fout.
0: Allee, jongen. Weet je trouwens de term voor als je bijvoorbeeld het knapste bent van iedereen in de kamer?
1: Nee.
0: Mogging. Maar dat is voor een andere keer.
1: Maar, nee, dat kost juist mee. Allee.
0: In de wereld van het internet ben je nooit volledig mee, zat.
1: Mogging?
0: Mogging.
1: Mogging.
0: Mogging. Ja, met de G. Mogging.
1: Maar het klinkt niet sexy of zo.
0: Nee, maar ja. Zwat. We gaan een vibe-maxing doen. The beat of your heart. Yeah.

0: nieuwe Harry Styles. Hè. Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Zijn we daar nog steeds, ja?
2: Dit komt er na 7 uur aan
3: bij Sander en Maan.
0: Ik zal het niet meer zeggen. Nieuwe muziek is er van Laura Tesoro vandaag en van Taylor Swift. We gaan straks eens luisteren, zeker?
1: Zeker.
0: Oh, en binnen een half uur, wees gewaarschuwd, spelen we ook een laatste keer voor Disneyland Parijs tickets bij onze M&M hitquiz. Dus zorg dat je erbij bent.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
4: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien... En ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Hallo.
10: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
11: Ja, ik wil autotechniek studeren.
10: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
11: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
10: Ja.
11: En dan krijg ik misschien wel centjes.
10: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
13: Onze waterfactuur gaat mogelijk stijgen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien toch wel meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat vertelt VRT Nieuws journalist Bart Verhulst, die dat uit goede bron heeft vernomen.
14: Mogelijk gaat het om €40 tot €60 per jaar extra voor een gezin. Dat moet €80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
13: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000. Het kindje van 3 dat dinsdag op school in Antwerpen had verstikt tijdens het eten, is overleden. De jongen was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het kindje werd nog een lange tijd ter plaatse gereanimeerd, maar daarna is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in onze gevangenis. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over dat ze het met te weinig zijn en de werkdruk ook stijgt, maar ook over de overvolle cellen nog altijd, waardoor honderden gevangenen op de grond moeten slapen. Eerder deze maand staakte het gevangenispersoneel ook al eens 5 dagen en vandaag doen ze dat dus 24 uur lang opnieuw. De Liberale Vakbond zegt dat de gevangenen begrip hebben voor al die stakingen.
15: De gedetineerden lijden bij ons 1 op 2 dagen, op soms een keer een week aan die staking, maar wat merken wij, dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen, wij begrijpen het volledig.
13: De Israëlische premier Netanyahu heeft alle militaire acties van zijn land verdedigd op de VN-vergadering in New York. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards en de beschuldiging van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw, zegt hij.
16: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
13: Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëlische mensen te richten. Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die pakten geen medaille. En bij de belofte van de vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. En het weer vandaag wordt zonnig en zomers bij temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zondag, daarna misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en nog ietsje warmer tot 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan.
1: Die vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Brussel naar Luik is het een kwartier vertragen voorbij Heverlee. Daar is door een ongeval alleen de linker rijstrook open. En in Antwerpen moet je opletten voor een defecte vrachtwagen in de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
17: M&M.
18: De M&M Ochtendshow.
17: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: Een berichtje in de app van VRT Max van Colin Rogiers, die stuurt: goedemorgen.
19: Het is vrijdag.
0: Hij heeft gelijk ook. David Limpes die doet alweer aan vibe-maxing in onze VRT Max-app. Hij stuurt: goedemorgen. Straks een lekker vleesje op de barbecue en dan in de jacuzzi. Ja, goedemorgen.
1: Hij doet dat Friday-maxing.
17: Ja. Geen goedemorgen aan...
1: mensen met een slecht onderhouden tuin.

0: Know-It-All van Teddy Swims. Oh, 7 over 7, je mocht de wensen. Die van mij komt al uit.
1: Ah.
2: Barbecuen, hè.
1: Oh, pas op, hè. Pas op, als je je wens uitspreekt, dan komt het hem niet uit. Hè?
0: Nee, sorry, sir.
1: Pas op, hè.
0: Ik heb niks gezegd.
1: Goedemorgen, we gaan effectief een lekker warm weekend tegemoet. Ideaal voor een barbecue. Vanavond 24 graden, of vandaag beter gezegd, morgen 26 graden. Zondag 22 graden, maar ik las vanmorgen in de krant dat het volgende week tot 30 graden kan worden. Dat is zot. Nog iets om naar uit te kijken trouwens is het WK wielrennen. Zondag komen we te weten of Remco Evenepoel dubbel goud pakt. Vorige week werd hij voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij kan dus dit weekend ook nog eens wereldkampioen op de weg worden. Wout van Aert toen ook mee. Mathieu van der Poel ook. Dus het wordt sowieso een heel mooie match om te volgen. Vanavond ook trouwens een mooie match. Italië-België in de Nations League.
0: Oh, juist, hè.
1: Maar kijk je dat in je tuin of niet?
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen met een slecht onderhouden tuin.
4: De M&M Ochtendshow.
1: Ja. Ja, ik las een artikel vanmorgen waarin staat dat de tuin voor de Belg een belangrijke plek is om tot rust te komen. Nee. Mensen met een tuin in ons land hechten een belang van 7,8 op 10 aan hun tuin. Dus we vinden dat echt heel belangrijk. En voor meer dan 8 op 10 van de mensen heeft de tuin ook een positieve impact op het mentale welzijn.
0: Oh.
1: Behalve wanneer de tuin niet goed onderhouden is. Want dan zorgt het weer voor stress.
0: Ja.
1: Meer dan 6 op 10 zeggen dat zelfs een slecht onderhouden tuin weegt op hun mentale rust.
0: Oh wow, dus het is zowel een vorm van rust geven als ook gewoon
1: een vorm van stress.
0: Ja, stress geven.
1: Ja, ik heb een appartement, ik heb een terras, dus geen tuin. Dus ik krijg sowieso een goede morgen. Jij hebt een tuin, Sander?
0: Is het gewoon onderhouden? Een klein exemplaar. En sinds kort is hij weer goed onderhouden. En effectief, omdat ik dus stress voelde, ik loop iedere ochtend door mijn tuintje naar de garage waar mijn auto staat om langs te vertellen.
1: Ja, jouw tuintje zit zo tussen je huis en je garage.
0: Ja. En dus,
1: koertje.
0: Als ik daar dan overloop en ja, er ligt gewoon... Ja, soms...
1: Zeg een keer.
0: Soms snoei ik gewoon. Dan passeer ik daar en ik ga een beetje snoeien. En dan smijt ik dat op de grond. Maar dan is er zo'n stapel van groenafval aan het ontstaan. En dan moet ik daar iedere ochtend rondlopen. En dan denk ik iedere ochtend, juist, ik moet dat doen. En dan kom ik terug thuis en dan denk ik, ja, ik zal maar eens naar het containerpark gaan en zo. Maar dus, het zorgt wel effectief voor zo, ah, juist, dat ga ik me daarin doen. Ah, kak.
1: Of, zo'n eeuwige mentale checklist die wel blijft hangen.
0: En weet je wat dat ding ook is?
1: Zeg een keer. Wat is het ding?
0: Planten blijven groeien, hè.
1: Oh,
0: dat is
1: God.
0: Super ambetant.
1: Is dat?
0: Ja, maar je hebt dat dan in orde gelegd. En je denkt, alright, ga naar het containerpark, bam. En een week later is dat zo terug snoeien. Dat je denkt, jammer.
1: Je hebt daar zo één keer moeite in gestoken en dan is dat na een week al niet meer te zien.
0: Dus ik snap wel dat het stress geeft. Mezelf beter. Oh, doe me toch.
1: Was, dus in welke categorie zit jij? Zit jij in de categorie geen tuin of een goed onderhouden tuin? Want dan krijg je sowieso een goede morgen. Of heb jij een slecht onderhouden tuin? Dat mag je ook laten weten in de app van VRT Max. No shame. Je krijgt gewoon geen goede morgen.
0: Je kan ook foto's sturen in die app van VRT Max. Dus stel dat je zo eens wil opscheppen of het tegenovergestelde. Stuur gerust een foto mee, dan kunnen we zo wat keuren.
1: Ja, het is dat.
5: Working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Dus Cato van Online, mijn verloofde, heeft een interview gedaan met Jamie Miller, de zanger van onze M&M Big Hits. Ze hebben keihard geflirt.
1: Ja, ik heb het gezien maar online.
0: Keihard.
1: Ja.
0: En ik wil gewoon even zeggen, straks draaien we de Big Hit nog eens.
1: Oh, tof.
0: Helaas.
1: Allee, jong.
2: Ja. Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Jamie Miller. Nee. Mensen met...
0: Nee, ik vind het goed. Ik vind het goed.
1: Mensen met een slecht onderhouden tuin.
0: Ja. Ja.
1: Daar waren we.
0: Ja.
1: Ik vind wel... Goed, we zijn kei trots op onze tuin. Er zijn maar weinig mensen die, denk ik, durven uitkomen voor het feit dat hun tuin niet zo goed onderhouden is. Jelle bijvoorbeeld, die durft het wel. Die stuurt een slecht onderhouden tuin. Ja, oeps, schuldig. Geen goede morgen dus voor hem. Maar wel een goede morgen aan... Kimberly bijvoorbeeld, zie ik in de app van VRT Max, dat die stuurt, I love it om in mijn moestuintje te werken. Dat is echt mijn zenmoment.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo schattig. Christina die stuurt, een goeiemorgen voor mij. Onze tuin is super ordelijk. Het vijvertje dat we hebben zorgt altijd voor instant rust.
0: Oh, dat wil ik ook nog aanleggen.
1: Ah, ik zou ook zo graag een vijvertje hebben. Ines die stuurt, mijn vriend zijn gazon is heilig. Is altijd mooi onderhouden. Lea stuurt, ja, ik krijg ook een goeiemorgen, want ik heb geen tuin.
0: Oh, ja.
1: Wie wel een tuin heeft die goed onderhouden is, is Elke. Goeiemorgen.
3: Heel goedemorgen.
1: Hi. Het feit dat jouw tuin goed onderhouden is, dat is niet per se door jou, hè, Elke?
3: Nee, absoluut niet. Ik ben supporter van aan de zijlijn. Dat is een absolute verdienste van mijn man en onze beste vriend Snoopy, de maairobot.
1: Ik vind het fantastisch. Snoopy, de maairobot, heeft zelfs, heb je gestuurd in de app van VRT Max met een mooie foto, een eigen, ja, het is zo'n hondenhuisje.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt. Dat is een project van vader en dochter geweest. En die hebben een snoepiehuisje gemaakt. Ze kan die gaan schuilen en opladen.
1: Maar zeg maar, prachtig.
0: Ik zie zo de voorkant ook van je snoepie-maai-robot. Die ziet er kei Formule 1 uit. Maar die heeft zo precies zo'n snuit van een raceauto.
3: Ja, dat is ook zo met een camera en al. Dus dat kan in doorgehouden worden.
0: Oh my
1: god. Ja, het is prachtig. Hoe lang heb je die al, die maai-robot?
3: Goh, ik denk, die tuin is aangelegd 3 jaar geleden, dus dat zal ongeveer toen geweest zijn. Want het is een redelijk grote oppervlakte, dus
1: En het is aan te raden om zo eentje aan te schaffen, om zo het gras kort te houden.
3: Ja, want je rijdt elke dag, zelfs op feestdagen en zondagen. Ja, het is onze vriend wel moedig in de maan, maar hij moet elke dag uit zijn kop. Behalve als het regent.
1: Zelfs op feest en zondagen, vind ik goed.
3: Ja.
1: Katrien, jij zit ergens tussen beiden, hè, want je hebt wel een goed onderhouden tuin, maar er is iemand die het een beetje verpest bij jullie thuis.
0: Oh.
4: Ja, dat is waar. Onze hond.
1: Ja.
4: Onze hond graaft nogal graag een putje. En dat is een beetje tegen de... In het onderhouden van een mooie tuin, die werkt een beetje tegen.
1: En is het altijd in hetzelfde hoekje?
4: Goh, hij heeft verschillende hoekjes. Ja, hij heeft een hoekje of 3 of 4.
1: Ah, ja. Dus het is niet dat je zou kunnen zeggen, weet je, dat hoekje, we laten voor wat dat is. Nee. Hij graaft daar toch een put, hij gaat dan gewoon ergens anders.
4: Nee, dan gaat hij gewoon ergens anders gaan graven. Oei. Het is een Australische herder en ik denk dat hij soms aan de andere kant van de wereld wil.
1: Oh.
0: Ik wil terug naar huis. Als ik graaf, geraak ik er wel.
1: Ja, maar ik zie nog dieren passeren in de app van M&M. Die van Dieter bijvoorbeeld, die stuurt mijn poes onderhoud de tuin zalig, stuurt een foto van zijn tuin. En er staat een poes op. Hoe gedragen jouw katten zich?
0: Ja, nee, die kakken zo een keer af en toe.
1: Nee,
0: geen aanrader.
1: Geen aanrader,
0: nee.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ook geen aanrader om je lief naar Jamie Miller te sturen.
0: Ja, hier is hem. Serieus.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Oh. Dit is deze week... De M&M Big Hit.
1: De M&M Big Flirt.
5: Jamie Miller. Baby

0: Zanuutje.
1: Stommetje. Weet je wie dat pas muziek maakt? De Swedish House Mafia. Je mocht er zo meteen punten op geven.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Je informeren voor je gaat renoveren?
9: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
8: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
9: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
8: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
10: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Speel straks om 7:30 de M&M Hit Quiz bij Sander en Imaan.
12: En win tickets om naar Disneyland Parijs te gaan.

0: ook de zomerhit van alweer 2 zomers geleden. Hè. Het leven gaat zo snel. Sabrina.
1: M&M. Rate the song. De Swedish House Mafia en hun laatste single is een groeier en geen shower. Dat hebben we de laatste dagen al gemerkt hier in Rate the Song. Hoe vaker je hem hoort, hoe beter hij klinkt. Maar klopt die hypothese of is het maar toeval? Neem deel aan ons superwetenschappelijk onderzoek en laat weten wat je van de song Happiness is So Sad vindt via een punt op 10 in de app van VRT Max. Rate the Song.

0: als je het eigenlijk met een heel publiek doet.
1: Ja, dat is waar. Je plaats van gewoon met twee. Hey, oh.
0: Hey, oh, oh.
1: Wij mogen er ook zijn, hè. En de punten die je geeft op deze Happiness Is So Bad, de laatste nieuwe van de Swedish House Mafia, die mogen er ook zijn. Ik zeg, een beetje een vrijdaggevoel toch? Dat is zo wat misschien de hoge punten wat aanwakkert, maar ik kan mij vergissen.
2: M&M. Read the
0: song. Ja, niet in het geval van Kurt Allesens die stuurt. Goh, misschien is dat live beter, maar nu geef ik maar een 1 op 10. Ze hebben al beter gemaakt. Hm. Dan zie ik ook dat Emery gaat voor, het is hem niet helemaal, een 4 op 10. Hij die gaat ook maar voor een 2 op 10. Saai nummer, stuurt ze erbij. Hm. Melissa die stuurt dan weer, het onderzoek van daarnet, wat je zei, is 100% waar. I love it intussen. Ik geef het nu een 10 op 10 na een paar keer gehoord te hebben. Ook Benjamin geeft een 10 op 10, net zoals Mathieu. Eva uit Lommel, die gaat ook voor een 7 op 10. Er komt nog een punt binnen, zie ik. 4 op 10 van Kathleen, leuk deuntje. Een beetje te zweverig en eentonig voor mij. Ja. Maar als ik alles optel in de app van VRT Max, kom ik aan een 6,5 op 10.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is zo nog geslaagd. Het kan beter, maar het wil wel zeggen dat je Happiness Is So Sad van de Swedish House Mafia straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.
1: Intussen 1 over half 8. Yannick, jij hebt de hoofdpunten.
3: Vanaf volgend jaar betalen onze Vlamingen hier misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ook een appartement of een huis kopen van meer dan 500.000 euro gaat wellicht ook duurder worden. In Roeselaar, West-Vlaanderen, is een vrouw van 61 van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. De man stierf in zijn bed bij die brand. De vrouw werd nog gered door de brandweer. En onze gevangenissen staken opnieuw 24 uur lang. De vakbonden vinden nog altijd dat de overheid niet genoeg doet tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. En het weer vandaag wordt een zonnige en toch wel warme dag. 24 graden. Morgen is het weekend en dan begint het ook wel echt zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken overdag, maar wel meestal droog bij 26 graden dan ook. Ook zondag zon en wolken en 22 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Brussel naar Luik moet je 20 minuten vertragen voor bij Heverlee. Daar is door een ongeval alleen de linker rijstrook open. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E411. 10 minuten moet je daar aanschuiven bij Jezus Eik, want daar zijn door een aanrijding 2 rijstroken dicht. Op de E40 van Aken naar Luik een half uur aanschuiven van Sherat tot Fottem door werkzaamheden. Op de E25 van Luxemburg naar Luik is de Quentetunnel afgesloten, ook door werkzaamheden. Er staat een half uur file vanaf Tilf.
1: Ja, goed genoeg.
0: In Antwerpen moet je opletten voor een defecte vrachtwagen in de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
1: Ik heb nog nooit over Tilf gehoord eigenlijk.
0: Tilf, maar met twee F'en van achter.
1: Parijs heb ik wel al gehoord. En wil het toeval dat we spelen voor Disneyland Parijs tickets voor de laatste keer zometeen.
2: De M&M Hit Quiz.
1: Als je wil winnen, moet je 3 vragen juist beantwoorden bij onze quiz zo meteen. En als je wil meespelen, dan mag je nu een vragenthema voor jezelf uitkiezen. En dit zijn je opties van morgen.
0: Klokken. Brunettes. Amerikaanse steden.
2: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
5: In Nederland,
6: doeg.
5: Italië,
6: ciao.
5: Frankrijk,
6: salut.
5: Of gewoon hier in België.

0: Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein... Een... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Iedereen...

0: Thomas Gray en Rumors. En de rumors zijn true. Straks hoor je hier nieuwe muziek van TT. En Lau Lau. Het is de bijnaam van Laura Tesoro.
1: Is dat?
0: Baf. Pakt van hier. De M&M Hit Quiz. Ik probeer gewoon. We gaan spelen, eerst en vooral, met Olivia Flamand, 40 jaar uit Meissen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Olivia, het is eindelijk aan jou, zeg. We willen al heel de week meedoen, hè?
2: Ja, we proberen al de hele week.
1: Ja, je had eigenlijk ook eerst verkeerd geklikt, had ik gelezen in de app van VRT Max. Je was verkeerd aan het meedoen.
2: Het was mij niet zo duidelijk hoe ik mij moest inschrijven. Ik deed altijd mee aan de Doe Mee-knop op de app, maar dat was het dan niet. Maar dan eindelijk gevonden.
1: Nee, en voor wie doe je mee vandaag?
2: Voor mijn twee dochters hier, die naast mij liggen, die zitten, die nog nooit zo snel uit hun bed zijn gekropen als ze af zijn.
1: Oh, ik kan erbij. Ik zie het helemaal voor mij. Jullie naast elkaar. Dus ik gun het jullie ten volste. Ik hoop echt dat jullie winnen straks.
0: Ja, we spelen natuurlijk
2: ook,
0: voor Disneyland Parijs tickets. De laatste keer trouwens hier bij de M&M Hitquiz. Volgende week is terug gewoon voor concerten. Goed, ook leuk. Maar bon, de stress. Ik snap het. Je hebt vragen gekozen uit het thema klokken.
2: Ja, dat klopt.
0: En de eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren en veel succes.
3: De M&M Hitquiz.

0: het gehoord van de klok. We spelen de M&M Hitquiz met Olivia en de kids eigenlijk. Uit Meissen, het thema is klokken.
1: De M&M Hitquiz.
0: En denk jij het gehoord hebben, Olivia, het klokkending in dit lied?
2: Ja, ik denk het. Ik heb goed geluisterd.
0: Oké, heel goed, heel goed. Komt goed. Drie vragen juist beantwoorden en de tickets voor Disneyland Parijs zijn binnen. En de eerste vraag gaat dus over Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi, het lied dat je hier net hoorde. Maar de vraag is, hoe laat was het op de klok van Aaron in het lied?
2: Een kwart over vier, denk ik.
3: Je denkt dat je goed, Olivia.
0: Voilà.
3: 1 op 3 al binnen.
0: Voilà.
2: Okay. 1 op 3.
3: 1 op 3. Kom maar.
0: We zitten op schema, we zitten op schema. Tweede vraag. Ik kijk op mijn horloge en ik zie effectief, het is tijd voor de tweede vraag. Welke zangeres zong in 2010 de wijze woorden TikTok on the clock, but the party don't stop?
2: Dat is Kesha.
3: Goed, Olivia. Gaat de spanning er wel in?
0: Ja, maar dat is goed.
3: Oh, my.
0: Laatste en beslissende vraag. Nu wordt het pas echt spannend. Heb je deze juist? Ga jullie naar Disneyland, waar jullie toch al lang van dromen?
3: Ja, pak toch misschien elkaars hand maar even vast, hè. Voor het goede geluk.
2: We zijn hier aan het rondlopen rond het bed, maar we zijn hier.
0: Oké,
3: okay, kom.
0: Oké, okay, laatste
3: kom.
0: Vraag. De tijd dringt voor die laatste vraag ook, dus hier gaan. Herken de song die hier door een klokkenspel gecoverd wordt. Ik geef je nog een tip. Het is van een one-hit wonder die je vroeger nog gekend hebt.

0: Yeah. Vad säger?
1: Gucci, somebody I used to know.
0: Julian!
1: Ik
0: heb je nog nooit zwaar geknuffeld geweest, Marie. Oh, zo lief. Oh, heel veel plezier gewenst.
1: Nee, ja,
0: dank je.
1: Ze zijn een beetje
0: te verlegen. Oh, dat is niet erg.
2: Dat is oké. Knuffel elkaar maar een keer goed, want jullie gaan naar Disneyland Parijs. Oh, veel plezier daar.
1: Het was de moeite waard om het elke dag te proberen.
0: Ah,
2: dat horen we graag.
0: Groetjes aan Olaf.
1: Dankjewel. Ja, zal ik doen.
3: Luister volgende week, kies een thema en speel zelf ook de M&M

0: Post Malone, Chemical.
1: Goedemorgen. We zijn vrijdag 25 september, eentje met 24 graden, eentje met een nieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen die heel leuk was. We hebben Clouseau kunnen strikken tussen al hun zotte persmomenten en een koning Boudewijn voorbereidingen. Ze hebben heel veel leuke dingen en insiders verteld. Straks na 8 uur hoor je al zo een klein stukje van de podcast. Maar eerst, vrijdag wil ook zeggen, nieuwe muziek.
0: Juist.
2: Ontdek je hier op M&M.
1: En die nieuwe muziek komt vandaag van Laura Tesoro. Ze heeft een rustige song uitgebracht die ideaal is om op een trage ochtend zo een keer op te zetten. Het heet Hyde Park.

Hyde Park is dus dat park in Londen. Hm. En ook in de UK vinden we nieuwe muziek. Allee, het is te zeggen een remix eigenlijk, want Charlie XCX werd opgebeld door Team Madonna om de song van Madonna, Danceteria Afterhours, nog een tikkeltje beter te maken.

0: Ella.
1: Goed, hè? Deze zondagnacht zijn het trouwens de VMA's, de Video Music Awards. Zowel Madonna als Charlie XCX die gaan daar zijn. Ik heb online al gezien dat ze wel niet naast elkaar gaan zitten. Charlie hebben ze tussen Alex Warren en Shaboozy gezet.
2: Is dat niet zo dat die communiceren, zo de seats?
1: Ja, heel soms.
2: Wow.
1: Wanneer dat dus de seatings worden toegeëigend aan de artiesten,
2: ja?
1: Dan mogen sommige pers daar naartoe om daar zo filmpjes van te maken.
2: Oh.
1: En Variety heeft dus een filmpje van in de zaal al gepost, waardoor je kan zien wie dat er naast elkaar zit.
2: Okay.
1: Sienna Spyro bijvoorbeeld zit naast Somber. Heb ik daar ook gespot.
2: Oh, leuk.
1: Ja? Ja. Wat ik ook heb gespot, is de nieuwe muziek van Taylor Swift. Ja. Zij heeft haar album uitgebracht, The Life of a Showgirl, dat weten we al. Maar ze heeft nu een deluxe versie van het album uitgebracht.

0: kakt toch echt muziek?
1: Die kakt echt muziek, dat is ongelooflijk. The Life of a Showgirl, The Encore. 4 extra songs staan daarop, met daarop onder andere Patient Zero. En dit is hem. Precies de Hobbit.
2: Het is allemaal van je yeehaw alweer, hè? Zo die country vibe.

0: Patient Zero van op de encore versie van haar album The Life of a Showgirl. Je hebt dus Patient Zero en de andere drie songs heten Cleveland met een uitroepteken, dus Cleveland. Dan ook Pink Clouding en Babylon.
1: Wauw.
0: Zoals de film eigenlijk, Babylon.
1: Kato is een supergrote Swiftie. Mm-hmm. Maar echt extreem groot. En ik weet dat die vandaag, dus die heeft zo twee Australische girlies die alles van Taylor Swift analyseren. En in zo van die shows van zo 2 uur op YouTube. Mm-hmm. En dus vandaag weet ik dat ik er terug aan ben.
0: Jij gaat thuiskomen.
1: En dat gaat weer opstaan. Sorry, Australisch-Engelse. Oh my god. Het is zo... Ja, het vergt aandacht. Ik zal het zo
0: zeggen. Oké. Okay.
1: Maar ik ga ook barbecuen vandaag. Dus hoort en niet klagen.
2: Dit komt er na 8 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
1: Jongens, een best spannend telefoontje, dat komt er nog aan. Want we hebben sinds deze week een studente geadopteerd. Ze heet Emily en ze studeert in Leuven. Ze is deze week aan haar opleiding daar begonnen. En ja, gisterenavond was het in Leuven studentenwelkom. Mm-hmm. Waar ze trouwens verplicht van ons en van Celine van Uitsel naartoe moest gaan.
0: Ja, Celine van Uitsel zei, anders slecht geluk. Anders ga je niet slagen.
1: Ja, dat was toen tips gegeven gisteren. Ja. En dat was er dus ook in. Maar de vraag is dus, gaat hij straks wel opnemen? En gaat hij een kader hebben?
0: Maar gaat hij een stem hebben?
1: Letterlijk. We gaan het samen ontdekken, zo meteen in de show. En we hebben ook een hele grote primeur. Wij weten nu al... min of meer, wie de special guest zal zijn bij het Koning Boudewijnstadion concert van Clouseau. Straks alle details.
3: Vanavond op VRT1.
4: En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
3: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
1: Oké, tot dan.
2: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
8: I'm a little bit terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Iedereen in de zon.

0: kids op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
4: Wauw!
2: Van Vibra.
5: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Goedemorgen, het is 8 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Jannik Aerts.
10: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt, omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was dat de leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar merken ze weinig of tot bijna geen verschil, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
11: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
10: Het kind van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens het middageten is overleden. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij dus gisteren overleden. De school voorziet vandaag vooral psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen. Zo'n 40 tot 60 euro per jaar per gezin zou erbij komen. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven die €500.000. Er is vanmorgen een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen. 24 uur lang zal die duren. Het komt nog altijd door de hoge werkdruk, het personeelstekort in de gevangenissen en de overvolle cellen. Daardoor slapen er nog altijd honderden gevangenen op de grond. Het overleg daarover met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, leverde voorlopig nog niks op. En op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg gewonnen bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook nogal de tijdrit. De Belgen die pakte daar voorlopig bij de mannen geen medaille. Bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons, de vijfde medaille al voor ons land. Ze deed al lang mee voor het goud, maar kon zich wel neerleggen bij het brons.
12: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon twee sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
10: In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Het was een openingswedstrijd in hun groep. Vanavond spelen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder de 21 jaar die hebben dan gisteren weer hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 gewonnen. Met nog twee wedstrijden te spelen staan onze jonge Rode Duivels op kop in hun groep. Het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer wolken in de loop van de dag. Maar het is wel meestal droog bij 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden dan.
13: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
10: Je
3: die vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de N31 van Brugge naar Zeebrugge sta je door een eerder ongeval een kwartier in de file van de E40 tot Sint-Andries. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. En verderop is bij Zaventem net een ongeval gebeurd. Op de E40 van Aken naar Luik een half uur van Barchon tot Fottem door werkzaamheden. M&M.
9: Eindelijk vrijdag. Deze week duurde veel te lang. Het is niet

0: Ochtendshow. Heeft onze studenten Emily nog een stem of niet? Straks weten we het antwoord.
1: Hey, we hebben een podcast met Clouseau opgenomen. Straks hoor je een heel wholesome moment, een minder fijn moment en een mysterieus moment uit die 22 minuten stomme vragen.

0: Kappelkarau.
1: Becky G en Omega met Arranca. Je hebt daar misschien al gespot op TikTok, ons adoptiestudentje.
2: Toen we waren aangekomen in de studio had ik eigenlijk lichte stress, maar dat is helemaal goed gekomen. Ik had er echt de tijd van mijn leven samen met mijn Meter en Peter, Sander en Imaan.
1: Sinds maandag zijn wij inderdaad trotse Meter en Peter van deze Emily.
3: Ja, gisteravond was de studentenwelkom in Leuven. Mm. Iets waar onze geadopteerde student Emily ook naartoe is gegaan. Goedemorgen.
1: Oh, ze leeft! Ze heeft een stem!
4: Ik leef nog.
1: Ja.
3: Hoe is het met de stem?
4: Eigenlijk heel goed. Ik lag om 2 uur in mijn bed, dus ça va nog wel. Ja. Ik was dan wakker om 7:30 of zo, dus ik heb wel nog een beetje slaap gehad. Maar het is toch wel vermoeiend, want ik heb zelfs al om 9 uur les tot 4:30. Dus.
1: Maar ja, je gaat toch niet de enige zijn die het moeilijk gaat hebben vandaag in Leuven?
4: Nee, dat denk ik niet, want het was zo druk. Het was echt. Je kon daar nergens deftig lopen, omdat ja, je daar gewoon vol liep met studenten eigenlijk.
3: Maar hoe was het? Was het een beetje leuk?
4: Het was echt superleuk. Ook met. We hebben dan Nina Black gezien en Average Hop. En die waren echt zalig. Dat was echt super tof om te zien.
1: En heb je vrienden gemaakt?
4: Ik ben met vrienden van het middelbaar gegaan eigenlijk, omdat wij niet allemaal in Leuven studeren. Ja. Dus dat was zo nog een goede afsluiter van de zomer wel. En uiteindelijk zijn we dan ook wel een paar mensen van mijn richting tegengekomen waar ik dan ook wel even heb bijgestaan.
3: Ah, goed bondingsmoment. Ja. Ja. En qua alcohol, hoeveel is er gevloeid daar?
4: Echt niet zoveel. Ik heb het echt rustig aangehouden omdat ik wist dat ik vandaag om 9:00 naar de les moest. En het is zo, vandaag beginnen wij pas met de lessen. Mm-hmm. Dus we hebben vandaag onze eerste les en we beginnen direct met 3 uur wiskunde. Dus ik dacht, we gaan even kalm blijven.
3: Dat is flink. Dat is onze Emily.
1: Ja, dat is goed. Ja. Trots Peter en Meter hier.
3: Verantwoordelijkheidszin, dat is goed. Nu dat we zo een week verder zitten, je zit nu al een week op jouw kot. Mag ik eens zien hoe dat daar gesteld is? Je bent ook te zien via beeld in de app van
1: Veertien. Iets slordiger dan begin deze week, zie ik al. Maar dat is normaal, dus je leeft daar.
4: Super proper. Enkel mijn bed is nu wel niet opgemaakt, maar voor de rest is dat hier nog echt helemaal in orde.
3: Mag ik ook zeggen dat ik al sinds eergisteren een flesje water op jouw bed zie staan?
4: Ja, dat
1: was. Dat is toch goed, ze hydrateert?
3: Ja, dat is waar, ja, dat is waar.
1: Maar als je s'nachts dorst hebt, waarschijnlijk? Nadorst.
3: Nadorst.
4: Ja, dat vooral.
3: Om te blijven hydrateren, dat is waar. En wat ga je dit weekend doen? Zo? Voor het eerst terug naar huis, bij de ouders? Kijk je er naar uit?
4: Ik moet straks werken. Oh. Ik moet zondag ook werken.
1: Ja, maar de studentencenten moeten ook verdiend worden. Voilà, natuurlijk.
3: Belangrijk.
1: Misschien nog één ding checken. We hebben jou maandag, toen we jou hebben verwelkomd hier als Peter en Meterkind, een cadeautje gegeven. Het is te zeggen, ik heb dat meteen kunnen geven. Mijn noedels waar je een hele week op kon teren. Heb je het cadeautje van je meter al gekregen intussen? We zijn nu toch al een paar dagen verder.
4: Het is aangekomen, maar ze moeten het nog naar mij thuis versturen, denk ik. Of het is al verstuurd, maar het is nog niet aangekomen.
1: Ah, zo. Oké.
3: Okay. Nee, gewoon. Zeg, Sander, wat is dit nu?
1: Ja, nee, het is gewoon. Ik dacht, ja. Die heeft nog iets te goed van je.
3: Ja.
1: Is er weer een slaapmasker en een oordop.
3: En 50 paar oordoppen.
1: Was superhandig geweest gisteren op de avond van de studentenwelkom.
3: Maar is uw probleem?
1: Dat de meter het een beetje aan het laten afweten is.
3: Heb je al van de noedels gegeten, Emily?
4: Nee, nog niet. Ik ga eerlijk
3: zijn. Voilà.
1: Oké. Nina Black, gisteren was ze er ook bij. We gaan ze hier eens draaien. I don't know.

0: Bruno Mars en On My Soul. We doen een kleine denkoefening vanmorgen. We zoeken een naam. Een naam van iemand bekend, een muzikant. De naam van een band misschien, of de naam van een artiest. En in de naam zit P, puntje, puntje, puntje, puntje. L, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Ik weet niet hoeveel puntjes. Het is gewoon P, een P en een L dat hebben. Dus aan wie denk je dan? Het is een belangrijk onderzoek. Het heeft iets te maken met onze nieuwste podcastaflevering met Clouseau. En straks vertellen we jou er alles over.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: De Crepone Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op crepone.be/student.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom lekker kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
8: B-bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Zet 4 stippen op je hand.
10: 1 om te helpen.
11: 1 om erover te praten.
12: 1 om niemand uit te sluiten.
13: En 1 om op te komen.
14: Bel en Bo steunt Stipit. Met een limited edition collectie die je draagt met trots.
15: Toon je stippen.
16: Want samen zeggen we...
17: Pesten is niet oké. Okay.
18: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
19: Of op bel-bo.be/stipit.
20: Bel en Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
21: Bel en Bo.
22: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
23: Geef 8 hamburgers.
24: Alsjeblieft.
25: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Eergisteren was er groot nieuws. Nieuws zo groot dat het net in het Koning Boudewijnstadion past. En de hoofdrolspelers van dat nieuws hoorden je juist. En hebben wij ook kunnen strikken.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
2: Koen en Chris van Clouseau.
0: Ja. We hebben de broers bij ons gehad. Voor een plezante babbel van 22 minuten. En ik zeg plezant. Er waren ook minder plezante stukken.
3: Oh?
0: Ja, toen het ging over een lievelingsprogramma's op tv bijvoorbeeld.
3: Ah, ja.
2: Ik heb ook nooit één seconde van Thuis gezien.
3: Oei, oei.
2: Oh, nee, sorry, ja, ik kan er niet aan doen.
0: Dat is oké, zeg ik.
3: Heb je het al verwerkt intussen?
0: Ja, ben erover, denk ik. Nee, het was daarnaast echt wel plezant. En ook wholesome. Zeker bij deze vraag, die je misschien ook al online hebt zien passeren vanmorgen. Echt mooi.
3: Wat is het laatste dat jullie van de kinderen hebben geleerd?
2: Oeh, dat is een hele schone. Onze nono die zegt mij regelmatig... Papa, wanneer is de laatste keer dat je mij gezegd hebt dat je mij nog graag ziet? En dan zeg ik, maar nono, ik toon dat toch elke dag? Ja, ja, maar... Ik moet dat gewoon ook af en toe eens horen. En dan zeg ik, nono, ik hou echt heel veel van u. Oké, dan papa. Maar wacht er niet meer zo lang mee om dat volgende keer te zeggen.
4: Jij meent dat.
2: Mooi, hè? Ja, ja, zeker.
3: Maar dat is
2: gewoon,
3: zeker. Mooi.
2: Zeker. En ons Sita, die belt ook meer om meer zo. En dan laat hij mij ook wel voelen van... Hé, maat, oké, je hebt de truc. En ik ben heel fier op u. Maar... We are there, hè. En dat is goed, die kinderen wijzen u daarop. Ik vind dat mooi, zeker, absoluut. En dan had die week daar weer mee gehad dan, hè. Nee, totaal niet.
0: Ik vond dat heel goed. Het is schoon, hè. Schoon.
3: Heel lief, dat pakte me echt.
0: We hebben het uiteraard ook gehad over hun vers aangekondigde show dus in het Koning Boudewijnstadion. 4 augustus, dan is het zover. En toen we het erover hadden... Ja, ik was er zo'n beetje aan het vissen.
3: 4 augustus?
0: Ja.
3: Is dat 4 augustus?
0: Ja.
3: Is het niet 4 oktober?
0: Nee,
3: 4 augustus. Never mind. Continue. Sorry.
0: Nee. De twijfel opeens.
3: Nee, sorry.
0: Ja, ik was een beetje aan het vissen, dus naar zo'n primeurken eigenlijk. Maar ja, onze podcast heeft een concept, zijnde het staat op tijd. En dus als die 22 minuten gedaan zijn, dan gaat er een alarm af. En je voelt me al komen, de tijdsduur van onze podcast wou niet echt meewerken terwijl ik dus aan het vissen was. Luister even mee. Zeg, special guests.
2: Zeg.
0: Al over nagedacht.
2: Ja, we vroegen ons af. Wat doe jij? Nee. Oh. Dat is na spijtig.
0: Oh, ja. Dan
2: gingen we juist een primeur geven.
0: Allee.
2: Ah, nee.
0: Dus geeft ons twee letters die er ergens in. En dan gaan we erop schikken tot als het zover is.
2: Ah ja. P, puntje, puntje, puntje, puntje. L.
3: Ik zie Koen zo kijken van... En wie bedoelt je nu?
0: Zie, wanneer heb je iets om over te schikken? Leuk.
2: Kom jongen, ik heb 22 minuten de tijd gehad. Bye allemaal.
0: Ja. Meer hebben we niet gekregen. Ik had er juist al eens in de groep gegooid. Hè. Diana stuurt Pharrell Williams.
3: Ah ja, dat kan. Dat
0: daar zit erin.
3: Benen en Ellen. Aurelia uit Brugge die stuurt... Pommelien.
0: Ah ja, Pommelien
3: Thijs.
0: Ik heb dus ook nog wel zitten schieken en ik dacht... Pat Crimson en Loredana.
3: Ja, dat kan.
0: Ja, dat kwam ik zo. En voor de rest, ja... Je mag gerust ook eens meeraden als je het wel denkt te weten. En je kan de volledige podcast ook beluisteren, liever. Via VRT Max, onze podcast met Clouseau. En dus dat primeurken, maar we moeten het gewoon zelf nog even ontrafelen.

0: Camila Cabello. Er is iemand getrouwd gisteren. Niet in Havana, maar wel in Italië. En die trouw was opnieuw niet Sander Gillies. Maar wie wel, dat hoor je straks na het nieuws van 8:30. Jannik, wat zijn de hoofdpunten van vandaag?
1: Ja, Vlaamse scholieren die zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. 1 september vorig jaar, toen zijn alle smartphones en ook bijvoorbeeld smartwatches geband in het basis- en het middelbaar onderwijs. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Er zou zo'n 40 tot 60 euro per jaar per gezin bijkomen. En er is vanmorgen een nieuwe staking begonnen in onze gevangenissen, 24 uur lang. Het komt nog altijd door de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overvolle cellen. En het wordt een zonnige en warme dag vandaag, tot 24 graden. Morgen is het weekend en dat begint ook nog wel zonnig. In de loop van de dag misschien iets meer wolken, maar het blijft wel echt droog. En ook nog warmer, 26 graden. Ook zondag zon en wolken en dan krijgen we 22 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E19. Een kwartier vanaf Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertragen. Van Strombeek tot Zaventem, want daar is een aanrijding gebeurd. Maar dan, hè, het getrouwde koppel. Damiano David en Dove Cameron zijn gisteren in het huwelijksbootje gestapt. Ze waren alle twee in het wit gekleed en ze hebben het ja-woord gegeven in een supermooi pittoresk Italiaans dorpje in Toscana. Je moet die foto's eens opzoeken, het is prachtig.

0: de trouwfoto's. Staat hem met een sjaalke aan. Onze Damiano David, een sjaal van Giliva. Ik zit op de site, dat zijn sjaals van 700 euro, jongen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Wow, zot, jongen.
2: En het is niet echt een sjaal dat je warm houdt, hè?
0: Nee, nee.
2: Het is echt
0: zo...
2: gewoon een... Ja. Ja, gelijk of dat een priester aan heeft, zo'n beetje. Zo, gewoon een sjaaltje om over je schouders te hangen.
0: Ja, en wit. Dat is gevaarlijk voor vlekken, man.
2: Ja, het sjaaltje was groen.
0: Ah, wat is dat groen?
2: Ja, je ziet dat toch op de foto's?
0: Ah, is dat groen? Ah, ik zo, ah ja, zo wat bleek. Ja, oké, dat is waar. Excuus. Mijn kleureninschatting was volledig fout. Sorry, excuus.
2: Dat is oké, als je inschatting straks maar goed zit.
0: Ja. Er zijn altijd twee zekerheden hier op vrijdag. We hebben een nieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen. En we spelen ook ons accentenspel. Maar soms komen die twee gewoon heel mooi samen, zoals bij Cluzo.
2: Hoe is jullie West-Vlaams?
3: Goedie, ho.
2: Ja?
3: Maar ja, kijk, ik rally hier in niet met een West-Vlaamse kooi. Dan moet je alles verstaan, hè.
2: Links en rechts.
3: Links en rechts. En in het begin was dat heel moeilijk om te horen wat dat links of rechts was. Want in het echt West-Vlaams lijkt dat allemaal een beetje op elkaar.
4: De lui. Aan de lui links.
2: Aan de lui, ja.
0: Aan de lichte links, hè, toch?
2: Ja.
0: Zie, straks een ander accent wel dan West-Vlaams, want...
5: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse beat...
6: Is het een Antwerpenaar?
5: Of niet?
0: We bellen dus iemand die Antwerps zal klinken, maar is het een echte of niet? We moeten die zien te ontmaskeren. Stel dat jij een goede vraag hebt of zo die wij kunnen voorleggen. Eentje waarmee we die in een hoekje drijven.
2: Is er een woord dat een Antwerpenaar op een heel specifieke manier uitspreekt?
0: Ja, ja.
2: Anders dan al de rest in Vlaanderen? Laat het weten in de app van 14 Max.
0: En help ons.
5: Niall Horan stelt voor.
7: Dinner Party Live on Tour.

0: elke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI Expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: M&M.
8: Ja, het is vrijdag.

0: Alex Warren, Emerald Eyes. Het is vrijdag, dus we proberen terug een luisteraar te ontmaskeren hier.
1: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse beat...
2: Is het een Antwerpenaar?
1: Of niet?
0: De Antwerpenaar die we straks te horen krijgen, is dat een echte of is het allemaal heel goed nagedaan? We hebben anderhalve minuut om erachter te komen met goed gemikte vragen die jij nog steeds mag droppen ook in de app van VRT Max om ons te helpen. Maar er zijn al een paar goeie, hè?
2: Ja, ik kijk er al naar uit.
0: Oké, we vliegen er gewoon in dan?
2: Ja, is goed.
0: Oké, hallo, met wie?
3: Hallo, met de Nick.
2: Hey, dag, de Nick.
3: Goedemorgen,
2: wat ga je doen dit weekend?
3: Deze weekend, dat gaat redelijk rustig zijn, denk ik. De gasten die gaan shotten en die gaan wel naar de KSA en die gaan naar de Kero. Ja, dan zijn wij ook wat fraai, hè. Ja.
2: Okay. Dat is waar. Het is goed weer vandaag. Ik weet niet waarom ik dat begin na te doen. Stel dat je een barbecue zou placeren. Wat vliegt er dan op van jou?
3: Oh, zeker wusjes.
2: Wusjes.
3: Zeker wusjes. Ja. Lekker niet de billetjes en zo, maar ook gemarineerd, hè. Dat is lekker.
0: En wat drink je erbij? Als het zo een Antwerps bierke mag zijn, bijvoorbeeld.
3: Goh, dan moet ik een beetje uitmaken richting de Kempen. Maar mijn favoriet is een Pippel van Westmal. Dat is de Keuning. Dat is voor mij de Keuning en niet de Keuning.
0: Ah ja, oké.
3: Luisteraar... Dat zijn zo'n bolletje, dat is niet, hè. Okay, maar leveren een trippel.
2: Luisteraar Fee, die zegt dat ik moet vragen, wat is de ploeg van de stad?
3: De ploeg van de stad? Ah, come on, hè. Daar kan ik eigenlijk niet tussen kiezen, want ik moet niet toegeven, ik woon... Al een tijdje, een beetje buiten het stad en ik stem eigenlijk voor de Leefse. Ik vind ik eigenlijk mijn Leefse supporter. Dus dan mij mogen die retten en die van een Antwerp even goed winnen.
2: Oké. Luisteraar Jeff, die stuurt dat ik moet vragen, wat zeg je tegen een rolluik?
3: Een rolluik? Een blaffeteur. Dat zijn blaffeteuren.
0: Kun je zeggen, Zwaan staat niet, hè?
3: Allee, Zwaan staat niet, hè? Het is Sander, het was nou niet aan mop.
1: We zitten aan de tijdslimiet.
2: Is het een Antwerpenaar?
1: Of niet?
2: Oh. Wat een heerlijk accent eigenlijk.
0: Oh, maar wel... Is het niet wat te karikatuur? Dat heb ik zo'n beetje.
2: Ach, ik weet niet.
0: Is het niet zo wat uitvergroot om het zo...
2: Ik weet niet, hè.
0: Ik ga zeggen... Het is geen een Antwerpenaar.
2: Oh, ja. Dat... Ik ga de mening van China volgen in de app van VRT Max. En dat is dat mijn echte is. Ik zeg dat mijn echte Antwerpenaar is.
0: Allee.
1: Je babbelde met...
0: Nick? Spanning.
3: Ja, mijn echte, hè.
2: Mijn echte.
0: Amai. Maar en dan toch... Ja, van Lierse supporter eerder. Dat vond ik crazy.
3: Ja. Ja, het is, ja, ik ben eigenlijk heel mijn leven wel opgegroeid, een beetje buiten de stad door.
0: En opeens praat hem zo deftig.
3: Daar ook nog. Nu praat ik heel mooi. Ik kan ook mijn radiostem opzetten als u wil. Hé, hey, Sander Imaan, goedemorgen. Kan ik ook, hoor.
2: Ja. Maar ik vind die plat accent fantastisch.
3: Ja, Sander, ik moet wel de Sander gelijk geven. Ik heb natuurlijk juist ook met uw redactrice al wat afgesproken. Dat ik het wel extremer over zou doen. Zodat je misschien zou twijfelen van, dit is het toch. Allee, dat is over hem op
0: smijten. Ja. Zwaas, dan niet,
2: ik zag zo heel de tijd zo'n Axel Dazelaar voor mij als jij praat.
3: Oh. Ja.
0: Dat is een compliment, hè?
3: Ja, die zou dat perfect kunnen. Ja. Je zou dat perfect kunnen.
2: Allee, joh.
0: Ja, we zijn er met z'n allen toch ingetrapt, hoor. Er zijn er veel in de app van M&M die echt dachten dat je er geen was. Omdat het lag er zo wat op of zo. Maar dus het was erom gedaan. Straf, jong. Nick, merci om mee te doen.
3: Dat is heel graag gedaan. Dank jullie wel.
0: En goed weekend, hè.
3: Ja, denk ik voor jullie ook. Ja, we zijn rustig, hè. Je hebt het gehoord. Hè.
2: Ja, het is dat. Zeker. Van het zanneken. Ik kan dat echt niet.
0: Misschien moet je eens proberen met het accent van volgende week. Want wat gaan we dan doen? Ah, wel...
4: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel?
1: Is het een Oostner of niet?
0: Oh, ja. Oostner. Ja, dat is leuk.
2: Dat is het accent van Bokkie de Rapper.
0: Ja. Als iemand dat effectief goed kan...
2: Dat is een mooi accent.
0: Meld je aan in de app van VRT Max. Dus een echte Aalstenaar of iemand die het heel goed kan nadoen. Allebei is welkom en dan moeten wij zien te achterhalen wat dan het geval is van volgende week. Het geval, sorry.

0: Fresh Sky en Silent Treatment.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Onze Manu en Charlotte zijn terug om 3 uur. Present om je weekend in te zetten hier op M&M. Na hun, om 5 uur deze namiddag. Als ik, by the way, mijn barbecue aan het aansteken ben.
3: Als je nog 1 keer die een barbecue vermeldt, dan moet je mij uitnodigen, Sander. Want je zit er nu heel een tijd over te babbelen. En ik heb nog niet eens een hele kleine hint gekregen van zeg, als je wilt, mogen we afkomen naar je man.
0: Maar dus om 5 uur is er op M&M ook de terugkeer van Julie van den Steen.
4: Jawel.
0: De show van Julie is er vanavond tussen 5 en 7 uur hier op M&M. We hebben al gehoord dat het met een primeur is.
3: Ah?
0: Ja, en dan vroegen we zo, au zo. En meer mocht er niet gezegd worden. Maar het is vanaf nu ook altijd met een primeur.
3: Ah.
0: Ja, dus ja, afspraak tussen 5 en 7 uur vanavond.
3: Oké, en wat ga je dan aan het doen zijn tussen 5 en 7?
0: Genieten van de dag.
3: En wat komt er daarna?
0: Na de show van Julie is er natuurlijk Nina Black Friday hier op M&M. Nina Black, die trouwens ook nog op de Studentenwelkom in Leuven heeft gedraaid gisteren, was vet, zei onze studente Emily die erbij was. Dus haar show is er ook, Nina Black Friday, vanaf 7 uur.
3: Oké.
0: We hebben nu nog onze ex-big hit, 1 in LA, maar eerst nog Outcast.

0: En toen, na de duur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Jannik Aert.
11: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. De Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en bijvoorbeeld ook smartwatches verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm zijn bezig geweest buiten de schooluren. Ze zeggen ook nu dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het weinig effect te hebben en weinig verschil te maken, zegt het onderzoekster Marlies van de Kastelen.
12: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur naar van bovenaf opleggen, dat dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
11: Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, zegt dat het wel nog te vroeg is om al een grote verandering te zien. Volgens haar zeggen leerkrachten wel dat het smartphoneverbod voor meer rust zorgt in de klas. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit Groenje bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot 60 euro per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Joop Broens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
13: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. En dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
11: Medewerkers van het OC&W in Antwerpen die nog op huisbezoek gaan, die kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit 2 delen en als die uit elkaar wordt getrokken, dan klinkt er een luid signaal. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde die knop in de gemeenteraad.
14: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijke werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers.
11: In de VS heeft de Amerikaanse president Donald Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook zijn er veel grote bedrijfsleiders geweest, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nog nooit zo goed overeenkwamen als nu.
15: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
11: Xi Jinping zei dat de beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich ook moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op driedaags staatsbezoek in de VS en ze gaan het ook hebben over AI, Taiwan en ook de handelsrelaties. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24, 25 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog en dan 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
10: Alexandra Gazzina. Het is vrijdag, de zon is er en Avicii is er ook om het effect van...

Een ideaal gitaartje om mee wakker te worden. Met het zonnetje dat schijnt. Zalige combo. Het was een wondermooie oranje-roze zonsopgang daar straks toen ik daar hier reed. Een mooi begin van jouw vrijdag. Intussen staat de zon al vrij hoog. En ondanks dat het eerste weekend wordt van de herfst, kan de zomer precies nog geen afscheid nemen. Want het wordt lekker warm en zonnig vandaag. Ideaal weer om een klein katertje te verwerken misschien. Of een onbeslapen nacht. Ik niet, hè. Voor alle duidelijkheid, ik heb lekker geslapen. Jij op jouw werk waarschijnlijk ook niet. Maar ik kan mij voorstellen dat er vandaag een heleboel studenten wakker worden met een zwaar hoofd. Want gisteravond was er in Leuven de studentenwelkom. 15.000 studenten hebben daar het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet. Het was met M&M starten DJ's, bijvoorbeeld Ruby XX en Nina Black. Die hebben daar mee voor het feestje gezorgd. Omdat het kan een average rap, waren er ook met hun stamp. Het was met alles erop en eraan. Dus een zeer goede morgen mocht jij nu uit jouw bed rollen na een wilde nacht. Owl City zorgt voor een rustig moment van ontwaken met Fireflies. M&M.

0: Bursting at the seams.
1: Eminem.

0: www.ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: M&M.

Dance the Night. Dat is voor vanavond. M&M. Ja, of voor morgen, als je al wilde plannen hebt hè, voor het weekend. Want de zetel, dat is natuurlijk ook een plan. Eerst deze werkdag nog doorstaan. Ik hoorde het al in de gangen waaien vandaag. Het is goed dat het laatste is hè, van de week. Misschien is dat ook jouw gevoel, terwijl je van meeting naar meeting tjolt, presentaties aan het afwerken bent of ergens op een dak staat te werken of zo. I got you! Wij gaan die werkvrijdag samen doorstaan met nu een tripje richting de 90s. En een artiest die ons bijna exact 4 jaar geleden veel te vroeg verlaten heeft. Coolio met Gangsta's Paradise. M&M.

0: Zometeen komen Last Frequencies en Bastilok. Even goedemorgen zeggen.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Op de E403 van Brugge naar Doornik moet je in Aalbeke opletten voor een ongeval op de uitvoegstroken naar de E17. In Sint-Denijs-Westeren bij Gent zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze ter hoogte van de opritten van de E40. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. Dan op de binnenring rond Brussel ook uiteraard nog wat file. 10 minuten vertragen van Stroombeek tot Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij Zaventem door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op de kleine ring richting Zuid, 20 minuten van Koekelberg tot de Kunstwet. Dan op de Antwerpse ring richting Gent is voorbij Antwerpen-Zuid de linkerrijstrook dicht. Daar is schade aan het wegdek. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.

0: Rosé and Bruno Mars met Appetit. De tiener in jou gaat een gat in de lucht springen zometeen bij de eerste noot straks.
1: Hilary Duff komt naar ons land. Met de Lucky Me Tour.
2: Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel.
1: Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
2: Hilary Duff, live.
1: Samen met M&M.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

The boys from One Direction and Story of My Life. M&M. Stefanie uit Soersel stuurt yes. Het is vrijdag, goedemorgen. Inge uit de Senderlo, die gaat een ziekenhuisdagje tegemoet. Haar meniscus gaat worden weggehaald. Ik heb dat opgezocht. Dat is een stukje kraakbeen uit de knie. Heel veel succes daar en veel beterschap nu al.

0: Samuel van Hoeken uit Ronsen stuurt amai lang geleden die een eken. Dit was Right Now. Ik ben de hele tijd op mijn tong aan het bijten, want ik wil continu zeggen dat het weekend nu begint. Maar het is nog te vroeg, hè. Officieel begint het weekend hier bij M&M straks om 3:00 in de namiddag. Met Manu en Charlotte tijdens de vrijdag is van ons. Maar wat zou je zeggen van al een klein proevertje van het weekend in de vorm van een song? Met welk lied wil jij al proeven van jouw weekend nu? Stuur titel en artiest van die ene banger door in de app van VRT Max. En ik fix hem zo meteen voor jou.
1: M&M.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Ben je op zoek naar je eerste job?
5: Zo klaar voor.
4: Of is het tijd voor een carrière-switch?
5: Ja, zo klaar voor.
4: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
4: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Ga met M&M naar Verity.
8: Why can't your wife finish her book series?
9: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
10: You really want to know?
11: Geheime obsessie.
12: And a little bit terrified.
13: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
14: Check het M&M kanaal op VRT Max.
15: En wie weet ga jij naar Verity.
16: Vanaf 30 september in de bioscoop.
17: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
18: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
17: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
19: Recupel.
20: Wat was dat?
21: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
20: Flashy.
21: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
22: De Keunink.
23: De slimme kijk op ramen.
24: Slim? Wat is daar nu slim aan?
23: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
24: Huh?
23: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
24: Hmm.
23: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
24: Dat is inderdaad slim.
23: Ja, hè?
24: Laat nog eens horen.
22: De Keunink.
23: De slimme kijk op ramen.
25: Het is 10 uur. Goedemorgen.
26: VRT Nieuws.
25: Yannick Aerts.
27: Er is veel te doen rond een gaybashing-video. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Medaar. Die postte gisteren een filmpje op socials waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie en dat het ook bekijkt of het de werknemer kan straffen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot 60 euro per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Joop Broens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
28: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. Hè. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. En dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
27: Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zetten als voor het smartphoneverbod op school inging. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en smartwatches verboden in het lager en het middelbaar. Maar leerlingen zeggen dus dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm buiten de schooluren bezig zijn. De bedoeling van de maatregel was dus dat leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les, maar daar is weinig verschil te merken, dat zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
29: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats, maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
27: In Italië wordt in scholen het aantal leerlingen beperkt die geen Italiaans spreken. Zo zouden er per klas nog maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende mogen spreken. De ouders kunnen dan ook verplicht worden om lessen Italiaans te volgen. De nieuwe regels verbieden ook burka's in scholen. De Italiaanse premier Meloni wil met deze regels voorkomen dat er bijna alleen maar leerlingen in de klas zitten met een taalachterstand of een migratieachtergrond en zo de kansen voor alle leerlingen vergroten, zegt ze. Intussen is er veel kritiek op de plannen. De oppositie noemt het een heksenjacht op de kamp van kinderen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog bij 26 graden dan. Ook zondag droog, zonnig en met een paar wolken bij 22 graden.
25: M&M. Alexandra Gazzina. Zometeen gaan we terug in de tijd naar het jaar waarin de wereld ging vergaan. Dat is niet gebeurd. Eerst Jelly Roll met I'm Good.

0: phone.
1: Oei, oei, oei, wat lees ik hier in de app van VRT Max? Pascal uit Maaseik stuurt, dit weekend heeft een wrange bijsmaak. Dat is jammer om te horen. Hij stuurt, mijn verlof is om, jammer genoeg, terug beginnen werken. Zaterdag, morgen dus. En ik zou zeggen, ik wil Highway to Hell horen van AC/DC. Omdat ik dus terug moet beginnen werken. Dus terug naar de hel. Gelukkig komt Pascal daar zelf op terug. Hij zegt, het is gelukkig niet zo erg hoor. Doe maar iets vrolijker. Ik ben blij om dat te horen, want dan kunnen we gewoon voor het verzoekje van Nathalie Eggermond gaan uit Antwerpen. Goedemorgen Nathalie.
2: Goedemorgen.
1: Nathalie, jij wilt graag Another Drink horen van Marshmallow. Is er al een subtiele hint naar zeer wilde weekendplannen? Of,
2: Nee, totaal niet eigenlijk.
1: Okay. Wat brengt het weekend dan bij jou?
2: Wij gaan naar de camping.
1: Oeh, goed. En neem mij eens mee naar de sfeer op de camping. Wat doe je daar dan?
2: We zijn van plan om naar het strand te gaan.
1: Ah, het is mooi weer vandaag, hè? Dus een plonske zit er wel in vandaag, denk ik. Goed, zalig. Ja, ja. Maar Another Drink, welk drankje wordt daar dan open gedaan op de camping?
2: Een kavatje.
1: Een kavatje. Santé, hè? Nu al. Geniet van dat plonsje vandaag met het warme weer dat eraan komt. En van Marshmallow, jouw verzoekje. Fijne vrijdag, hè? Bye-bye, Nathalie.
2: Dank je.

Cat's Eye met Animal. En exact 10 dagen geleden stonden de meisjes van Cat's Eye in de AFAS Dome. Geschiedenis werd daar geschreven op muziekvlak. En straks hoor je Queen Bee op de radio met een iconische song die al heel lang meegaat. Eerst nog Shouse met Love Tonight.

0: Een jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. De Kneepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kneepolis.be/student. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: M&M.

Heb jij ooit al gehoord van Jens Amino? Dat is een door ChatGPT verzonnen alter ego voor Meteor. Die schrijft blijkbaar al een tijdje stiekem liedjes voor K3. Bijvoorbeeld Goden heeft hij meegeschreven, het nieuwe lied Superheld. En waarom onder een schuilnaam? Meteor was namelijk bang voor reacties van anderen. Maar dat is voor niks nodig. Ik vind het echt een flex om te schrijven voor K3. Dit is Meteor met Dit is wat mijn mama zei.

is dat fantastisch. Laat Stefanie weten in de app van VRT Max. Groot gelijk. In Sint-Denijs-Westrum bij Gent zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze ter hoogte van de oprit naar de E40. En op de snelwegen zijn er kleinere vertragingen.

0: vanavond op VRT1.
1: En er is maar één slecht mensen verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
0: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.

Vorig weekend kon je meezingen met On Gewoon in de Roma. Pommelien heeft daar 2 keer opgetreden voor Artsen zonder Grenzen. Terug met lang haar zou zomaar iets te maken kunnen hebben met de opnames van Knokke of de film. Die kondigde ze aan tijdens haar AFAS-Dome-shows al een tijdje geleden en is nu volop in opname. Dat zien we in Pommelien Thijs, haar laatste dumpjes op Instagram. Ze is vrij actief op Instagram trouwens, op haar socials. En ze lijkt ook iets te teasen. Want helemaal op het einde van een van haar dumpjes staat er op asfalt geschilderd wachten op. Puntje, puntje, puntje. En als Pommelien Thijs mysterieus aan het doen is, dan komt er waarschijnlijk wel iets aan. Want daarin is ze wel goed in Easter

Kygo met Take Me Back. Lekker zomers, net zoals het weer buiten. In de ochtend was het nog wat frisjes. Liet herfst nog wat van zich merken. Maar nu is er een blauwe hemel, warme zon. Beetje zoals in Texas. Al zal het daar nog wel net iets heter zijn, denk ik. Ella Langley zingt er nu over in haar grote laatste hit. Dit is Choosing Texas.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
7: Nog voor je kan denken...
8: Ik heb geluk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja.
11: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
15: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
16: Op, alles is op.
15: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Het is 11 uur. Goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
17: Jannik Aerts.
19: Tanken wordt opnieuw duurder. Ja, vanaf morgen betaal je weer meer voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximum €2,49. En benzine wordt dan weer 4 cent duurder tot €2,11 per liter. De tankstations die merken dat die hogere prijzen wel toch een impact hebben op het tanken zelf. Deze maand alleen al is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zeggen de brandstofhandelaars Pravco.
20: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer 1/5 minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
19: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem in Antwerpen. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en had haar verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Medaar. De influencer postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. En dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere vormen van discriminatie. En dat ook bekijkt of het de werknemer kan straffen.
8: van.
19: De ministers van de Vlaamse regering zitten nu samen over de begroting van volgend jaar. De gesprekken zullen wellicht nog het hele weekend duren. En ze zullen vooral kijken dus naar de inkomsten en de uitgaven. Er moet ook bespaard worden. Onder andere de waterfactuur verhogen ligt op de tafel. Maar CD&V is tegen. En ook vooruit minister Melissa de Prateren hoopt dat de verhoging niet nodig is.
9: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers. Dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen. Maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
19: Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel meestal droog. En het wordt zelfs nog ietsje warmer morgen, 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan. M&M.
17: Ik zie daar al het nieuwste nummer van Taylor Swift blinken in de playlist. Hoor je nog zeker voor 11:30.

zijn echt gekke tijden voor Berf. Hij is internationaal aan het gaan op meerdere vlakken. Eerst was er het Londenavontuur, want deze maand speelde Berre nog in een Londense bar. De Devonshire klinkt echt ultra-Brits. Nu zou je denken, ja, spelen in een bar is op zich niet zo speciaal. Nee, nee, het is echt een bar waar zotte sterren samenkomen. En daar heeft Berre gezongen voor niemand minder dan Quentin Tarantino. Die legendarische regisseur van onder andere Pulp Fiction. Ik denk dat Berre nog steeds aan het bekomen is van dat avontuur. En die internationale faam is only just beginning. Want binnenkort vertrekt Berre op internationale tournee. In Nederland, Duitsland, Tsjechië, in mijn thuisland, Polen zelfs, wat ik heel cool vind. En uiteraard kan je hem ook hier in België aan het werk zien. En live horen spelen. Er zijn nog tickets voor de tweede show in de Botaniek in Brussel trouwens, voor de late beslissers.

0: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
0: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
8: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.

0: Another met Talk to You. Taylor Swift heeft een verrassing om het weekend mee in te zetten. En vandaag heeft ze een nieuwe single gedropt. En niet alleen een single, ze bracht ook een vervolg uit voor haar album The Life of a Showgirl, bijna een jaar oud. Het heet The Life of a Showgirl, The Encore. Met 4 gloednieuwe nummers van Taylor Swift, die je vandaag overal kan checken. Patient Zero is daar de eerste single van en die hoor je nu op M&M Vers van de Pers.
1: Make life sing.
2: M&M.

5 met Keep On Moving. Op de E313 naar Antwerpen is het niet van Keep On Moving. Daar is het 25 minuten vertraging vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is er hinder door een defect voertuig. En elders zijn er kleinere vertragingen.

0: done?
1: Met Are You Done? M&M. Het is vrijdag, bijna tijd om de deur achter je dicht te klappen na het werk. Allee, ja, ik loop al een beetje op de feiten vooruit, het is 11:30. Maar bon, ja, nog een paar uurtjes en dan is het tijd. Bijna tijd is om af te sluiten en je weekend in te gaan. Voor het zover is, wil ik wel heel graag nog van je weten waar jij heel blij om bent dat je van je to-do-lijst hebt kunnen afvinken deze week. Misschien heb je deze week eindelijk een bepaalde mail gestuurd die je al veel te lang uitstelde. Of heb je een werktrip erop zitten en waarop het allemaal goed is gelukt, je verantwoordelijkheden. Misschien heb je eindelijk iets in orde gebracht dat al veel te lang aan het wachten is. Of je gras gemaaid of eindelijk je boeken gekocht voor aan de Unif. Wat heb jij kunnen afvinken van jouw to-do-list deze week? Laat het weten in de app van VRT Max. En dan gaan we samen met een lichter hoofd het weekend in. En vooral ook met deze zomerse banger. Ja, ik weet het, officieel is het herfst. Maar als je je hoofd uit het raam steekt, is het helemaal nog geen herfst. Het zonnetje schijnt volop. Crisscross Amsterdam. My oh my!

0: Lovey Babe.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Stardays. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: M&M. Make life
13: sing. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna met Diamonds. Het weekend ingaan met een lichter hoofd is een zalig gevoel. En om dat gevoel te bekomen is het ook altijd fijn om enkele broodnodige items van je to-do-lijst af te vinken van de week. Bij Ruben uit Herent is dat hij zijn nieuwe LED-strips eindelijk heeft opgehangen aan de deur. Ik krijg er ook een foto bij. Het ziet er heel fijn uit. Het zijn groene LED-strips rond de deur. Love it. Dan is er ook een berichtje van Patricia uit Brugge. Die heeft het nodige snoeiwerk gedaan. Ook belangrijk. En Kenneth Thomas uit Oudenaarde heeft iets zeer exciting gedaan. Hallo, dag Kenneth.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Welk item heb jij van je to-do-lijst geschrapt deze week?
1: Ik heb tickets gekocht om een reis te maken naar Japan.
0: Maar, hoe is dat? Hoe goed is deze? Hoe lang stond dat reisje al op de bucketlist?
1: Concreet, een jaar of twee, maar ja, de bedoeling is al veel langer.
0: Ja, maar dat is zo'n goed gevoel als je al zo lang met iets in je hoofd zit. En dan blijf je maar wachten met die beslissing te maken, maar dan zijn de tickets geboekt. En vanaf dat de tickets geboekt zijn, dan is het officieel. Wanneer ga je?
1: Volgend jaar, in de maand juli.
0: In juni, oké, nog even wachten.
1: Juli.
0: Oké, ja, nog even tijd dan om alle dingetjes te plannen. Is er al iets anders geboekt, behalve de vliegtuigtickets, of is het voorlopig bij de vliegtuigtickets gebleven?
1: Ja, momenteel enkel nog maar de vliegtuigtickets, maar we zijn wel volop bezig met de volledige planning te maken.
0: Alright. Dan wens ik jou daar heel veel succes en plezier mee. Geniet van Japan. En ja, als het dan zover is, het is binnen 11 maanden of zo, dat is nog even wachten.
1: Nee,
0: als zover is, nee, 10 maanden. Als zover is binnen 10 maanden, stuur dan eerst een berichtje in de app van M&M, hoe het daar is. Hè. Salut!
1: Kom in orde. Dankjewel.
0: M&M. Ah, goede vooruitzichten. Dat is altijd tof om je door de laatste werkdag van de week te helpen richting het weekend.

En zometeen ga je lunchen samen met Anke. Daarna zijn er Manu en Charlotte op je radio vanaf 3 uur. En ook Julie van den Steen is vandaag helemaal terug vanaf 5 uur. Have fun! Met

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
9: 14 uur.
8: Met Toon Janssens.
10: Tanken wordt opnieuw duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine als je gaat tanken. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal €2,49. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. Benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
11: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
10: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar dementerende moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat de vrouw schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. En op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
12: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
10: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
8: Een prachtige nazomerse vrijdag. We vieren het samen met de beste meezingers vandaag. The Outfield, Sienna Spyro. Eerst I Like It.

Pyro. Ik had je goede bezingers beloofd. Zometeen heb ik vooral jouw punten op 10 nog eens nodig. Eerst genieten van de zon vandaag met een goede throwback erbij. The Outfield.

0: gebeld.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
0: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: ready om jouw punten op 10 nog eens door te sturen.
1: M&M.
0: Rate the song. Ik hoop het van wel, want you love it or you hate it. Maar één ding staat vast. In Zweden maakt ze toch potverdikke goede dingen, hoor. Swedish House Mafia, die ken je uiteraard al van heel veel hits. De Zweedse DJ's Axwell, Ingrosso en Steve Angelo. Die vormen al jaar en dag een duo, een trio liever, met Swedish House Mafia. En ze hebben voor deze ook nog een andere Zweedse zangeres erbij gehaald. Licky Lee, die ken je nog van het liedje I Follow Rivers. Samen hebben ze Happiness is So Sad gemaakt. Jij mag het nog altijd raten in de app van VRT Max door jouw punten op 10 door te sturen. Wat vind je van deze song? Laat het gerust weten in de app van VRT Max. Rate this.

song, al die emoties. M&M. Read the song. En dat vertaalt zich ook in verschillende reacties hier in de VRT Max-app. Melissa Victoire zegt, ja hoor, een 10 op 10 voor mij. Ook Mark die geeft een 10 op 10, is helemaal fan van deze song. Bjorn die zegt, nee Anke, sorry, ik vind het niet zo goed. Ik vind het veel te soft voor Swedish House Mafia. Dus ik geef een 2 voor de moeite. Ook Fred, die is wel fan, die geeft nog steeds een 10 op 10. Daan die zegt, goh, een 4, het kan mij niet zo overtuigen. Een song om te relaxen en in slaap te vallen, zegt Stefanie. Maar toch nog een 5 op 10. Dat is er nog door, net. Kurt Tempels zegt nog steeds een 1 op 10. Is niet zo fan. Thibault die zegt dan wel weer een 9 op 10. Zoals je het zegt, ze maken in Zweden potverdekken goed grief. Zeker op een vrijdag komt dit echt zalig binnen. Dus ja, er zijn voor- en er zijn tegenstanders. Als ik het allemaal optel, hebben ze een 7 op 10. Dat is nog wel zeker geslaagd. En zijn ze zeker heel goed bezig, onze Swedish House Mafia.

tussen naar Antwerpen op de E313. Nog 20 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuutjes. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Voor de rest enkel kleine vertragingen. En nog op de E40 van Veurne naar Jabbeke is bij Nieuwpoort de linkerrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. M&M. Anke Goergen.

0: Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: Wordt het morgen? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: met M&M. Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
0: Ga met M&M naar Verity.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
4: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
5: And a little bit terrifying.
3: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Zo'n warme nazomerdag, dan mogen ze van mij ook heel vaak repeaten nog. Lien die is ondertussen een wandelingetje gaan maken met haar hond zo op de middag. Hey, dat is kei plezant. Wat ben jij aan het doen met deze zomerse temperatuur? Laat het gerust even weten, hè.

Farida Hamoudi, die zegt: ik heb een kersenvlaai gebakken, nu opeten bij een lekkere koffie. Amai, dat ziet er goed uit. Ik krijg er echt mega veel honger van, Farida. Zometeen nog eens Clouseau hier op je radio, die in de nieuwe aflevering zitten van 22 minuten stomme vragen en natuurlijk al een heel zotte week achter de rug hebben. Eerst

0: Town. Koen en Chris van Clouseau.
1: Hey, hoe cool is dat? Ze zijn hier gewoon geweest bij Sander en Imaan om de podcast mee op te nemen. Ze hebben dus 22 minuten lang vragen gesteld aan hen. Onder meer ook of ze naar de soap thuis kijken.
2: Ik heb ook nooit één seconde van thuis gezien.
1: Oei, oei.
2: Oh, nee, sorry, ja, ik kan er niet aan doen.
3: Dat is oké,
2: ja.
3: Dat is oké.
1: Dat is...
3: Dat is oké, zeg ik.
1: Ja, kijk, het lag een beetje gevoelig. Maar ze hebben het natuurlijk ook gehad over hun Koning Boudewijn stadionconcert volgend jaar op 4 augustus. De eerste Belgische band of artiest ooit die dat gaat doen. Supercool. En die tickets daarvoor die gaan volgende week woensdag in verkoop vanaf 10 uur. Dus zet zeker even een wekkertje als je erbij wil zijn. Er is Dua Lipa en Angèle. Before you came

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
1: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Je informeren voor je gaat renoveren?
3: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
2: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
3: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
2: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: tanken wordt alweer duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal €2,49. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. En benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
1: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord. En die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Op het assiseproces in Bruggen over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
2: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch te weten hoe het allemaal gebeurd is.
0: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog 2 andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet nog wel bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven, maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk. En dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden. M&M.
3: 25 september is een heel speciale dag geworden. Waarom? Dat vertel

vandaag is het 25 september. Maar dat is dus nu ook officieel uitgeroepen tot Dolly Parton Day in Californië. En ook wel wereldwijd. Het is een mooie dag om Dolly Parton te eren. Dus de gouverneur van Californië heeft 25 september uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Omwille van haar song 9 to 5. Want je schrijft dat dan in letters 9-2-5. En dat is de Amerikaanse schrijfwijze natuurlijk van de 25e dag van de 9e maand. Dus daarom, om ons lieve Dolly Parton te eren, die helaas ook overleden is onlangs, gaan we nog eens een van haar mega-hits draaien. Hè? Deze 9 to 5, speciaal op Dolly Parton Day. Kijk, laat het zonnetje maar binnen vandaag. Hè.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Iedereen.

Hypnotized. Het is zo'n beetje een verwarrende periode qua weer. Ja, want we zitten eigenlijk in het begin van de herfst, maar toch voelt het ook al nog heel zomers aan. Ook volgende week wordt het nog super warm. En ik zie zo'n beetje twee teams hier ook bij ons op de redactie. Ik heb bijvoorbeeld een kleedje aangedaan, maar er zijn ook echt nog best veel mensen hier met een dikke trui aan. Hoe ziet jouw outfit eraan? Ben jij nog altijd herfst of een klein beetje zomers?

Met Joren Fleming. Bijna 1:30 en op de Antwerpse ring richting Nederland is het toch al 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op die E313 nog 25 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En voor de rest zijn dat enkel kleine vertragingen. M&M. Goedemorgen.

Frequencies and Live It All. Ja, het is vandaag echt supermooi zomerweer. Volgende week ook nog. Dus de vraag is, wat heb jij aan op zondag? Talke de Rademaker die zegt, amai, zolang het zonnetje lekker schijnt, gewoon lekker terug in een kleedje. Emily Callon, die heeft echt een erfgoedstuk aan. Die heeft een Samson en Gert t-shirt aan met een jeans. Maar het is echt zo nog de oude Samson en Gert. Ik voel echt zo hard de nostalgie nu. Het is echt een superleuke outfit, Emily. En Maud, die zegt, de hele maand doe ik nog mijn zomerbroeken aan en een t-shirt met korte mouwen. Alleen 's ochtends doe ik nog een trui aan. Kijk, dat is wel slim. Ik zou alleszins die winterkleren nog ver weg laten liggen. Want volgende week wordt het nog 30 graden, jongens.

0: Sorry Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy krijgt van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen.

Taylor Swift vandaag een nieuwe deluxe album heeft uitgebracht van The Life of a Showgirl met 4 nieuwe nummers. En eentje daarvan is deze Patient Zero. Die klinkt zo.

luisteren. Ik heb het zelf ook nog niet gedaan, maar ik ga het straks zeker doen. M&M. Of anders gewoon lekker gezellig naar M&M blijven luisteren, want die Patient Zero zit hier ook nog wel een paar keer in de playlist. Nu Sabrina Carpenter.

Runaway. Dat zou ik niet doen, want er komt toch heel veel goede muziek aan. Zo meteen Kylie Minogue. Eerst Bas Serra, die binnenkort het voorprogramma mag gaan spelen voor Judith in de Oudaan op 7 oktober. Ziet hij super hard naar uit, vindt hij. Runaway zou ik niet doen, want er komt toch heel veel goede muziek aan. Zo meteen Kylie Minogue. Eerst Bas Serra, die binnenkort het voorprogramma mag gaan spelen voor Judith in de Oudaan op 7 oktober. Ziet hij super hard naar uit, vindt hij superleuk. Dit is All Because of You. Morning.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat
9: lief? En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: En eerlijk, goedemiddag, het is 2:00.
11: VRT Nieuws.
10: Met Tom Janssens.
12: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt de socialistische overheidsvakbond ACOD.
13: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in één geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen. Kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
12: Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de Verenigde Naties in New York gisteren zijn de Belgische vertegenwoordigers in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, ze nu ook de zaal mogen verlaten. Enkele andere Europese landen stapten vervolgens op. De Belgische vertegenwoordigers bleven zitten. Zij volgden het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat met iemand. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot wil niet reageren. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog 2 andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet wel nog bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met in de namiddag wat wolken en rond 20 graden. Zondag krijgen we veel opklaringen en dan tot 26 graden.
10: M&M. Uncle Coolie. Er is hier iemand terug op de M&M-vloer die veel te lang is weg geweest. Zometeen meer daarover. Nu Bruno Mars.
11: M&M.

ook euforie. M&M. Want Julie van de Steen is terug op M&M. Ja, ik heb ze net al gezien. Dirkie, haar hondje, is er precies niet bij. Allee, op die heb ik toch nog niet gezien. Maar ze liep hier toch alweer met de grootste smile binnen, hoor. Straks dan gaat ze dus opnieuw presenteren. De show van Julie van de Steen. En daarvoor heeft ze Fabian Hermans uitgenodigd als sidekick. Hoe leuk is dat? Ik ben heel benieuwd. Straks dus van 5 tot 7 hier op M&M. De show van Julie van de Steen. En ze is helemaal terug, hè, mannetjes.

0: sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100%. Met de pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
8: wow.
7: Van Vibra.
9: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
10: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
10: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra Weekend. Care wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
9: wauw!
7: Van Vibra. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: paradise with you.
1: Inge uit de Senderol die zegt: goedemiddag Anke, mijn zoon Liam die wordt vandaag geopereerd aan de meniscus en ze zijn nog steeds aan het wachten op nieuws. We zijn bij jullie vandaag in gedachten, lieve Inge, en we duimen mee dat alles goed komt. Net als voor Griet uit Gistel, want die had ook een operatie vandaag, maar die laat net weten dat het supergoed is gegaan. Kijk, dat komt alleen maar door alle positieve vibes van vandaag. Hè.
2: She got

Vinkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 bij Waaslandhaven-Oost. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Ook op de E17 vanaf Kruipbeke nog 10 minuten erbij. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.

sorry papi. Ik heb er zowel een berichtje van Julie Brakkenier als van Elke Vergouwen. Die zegt, wij zijn op teambuilding dit weekend. En ja, we zouden het heel graag eens even vertellen hier op de radio. Ah, wel, bij deze, ik wens jullie ontzettend...

0: Lucky Me Tour.
1: Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel.
0: Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
1: Hilary Duff, live.
0: Samen met M&M.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
0: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
1: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
4: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
5: And a little bit terrified.
1: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

Delicious. Vanavond heeft hij weer zijn eigen radioshow hier op M&M. Van 10 tot 11 uur 's avonds. Maar er is nog veel meer te ontdekken van onze top DJ's. Eerst Nina Black Friday hier tussen 7 en 9 met Nina Black en Laura Sluiten. Nadien is dat Laura Govaerts, die sinds dit seizoen ook haar eigen DJ-show in elkaar steekt. En vanaf 11 uur is er natuurlijk nog M&M Party met Erwin de Nul vanaf 11 uur. Zowel op vrijdag als op zaterdag. Dus dat zijn alle beste partyhitjes in de avond en nacht tijdens het weekend. Ja, en als deze ergens in een DJ-set voorbij komt, zal ik het volume altijd een beetje hoger draaien en meezingen. Ik hoop dat jij hetzelfde doet nu met ABBA.

Nog een keileuk berichtje hier van Bjorn van de Velde, die tuinverlichting aan het plaatsen met zijn twee stagiairs. En die twee stagiairs, dat zijn twee hondjes. Echt super cute. Maar Judith die gaat volgende week haar eerste album uitbrengen, Panic First. Heel benieuwd of er ook nog nieuwe songs gaan opstaan.

going home tonight. Ik hoop toch dat je wel thuis geraakt van het werk, hoor. Dat je niet meer te lang moet werken deze vrijdag. En dan heb ik misschien nog wel goed nieuws, want misschien kan je gewoon al beginnen aan het aperitiefmomentje. Zometeen een collectief aperitiefmoment met de liefste Manu en Charlotte, want de vrijdag, die is toch weer al van ons. Heel veel plezier zometeen vanaf 3 uur. Nu Lady Gaga nog met Pokerface.

0: Vanavond op VRT1.
1: En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
0: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja, kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
5: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
12: Oké.
13: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
17: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
16: Op de Universiteit van Luik hebben extreem linkse activisten een professor tijdens een college bekogeld met slagroomtaarten. De actie is opgeëist door de beweging Vlam. Die wil de banden aanklagen die de professor, Damien Ernst, zou hebben met de wapenindustrie. De beweging zegt ook dat de Luikse universiteit schuldig is aan samenzwering tussen wetenschappelijk onderzoek en de wapenindustrie. De rector van de Luikse universiteit heeft de actie al veroordeeld. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen. Dat zegt de burgemeester van de stad. De aanval gebeurde op klaarlichte dag en raakte een kantoorgebouw. Ook enkele auto's op parkeerplaatsen vlogen in brand. Daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 andere mensen raakten gewond. En ook vanochtend kwam een 14-jarige jongen om bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïnse aanval. Het weer vanmiddag. Zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond de 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
18: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
19: M&M. De vrijdag is van ons.
20: Is het zomer, is het herfst? Ik weet het niet meer.
14: Maar één ding is wel zeker. De vrijdag is van ons.
20: Oh,
5: M&M.

0: Vijf over drie en alors on danse. Je ziet het, ik ben het Frans ook wel machtig. Hè. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar je leukste radioshow op je vrijdagavond. Het is 24 graden vandaag en ik denk dat dat al reden genoeg is om je weekend in te zetten met zon.
1: Inderdaad, en vrijdag is het moment om de laptop toe te slaan, de auto in te springen. De vergaderingen die zouden vandaag eigenlijk niet moeten gaan over de groeimarges, maar gewoon over welke keet vanavond door jou onveilig gemaakt zal worden. Mannetje, hoe was jouw week?
0: Het was goed, het was veel. Ik heb veel gewerkt deze week, ik heb van alles gedaan.
1: Eigenlijk zeg jij dat elke week.
0: Ja, maar dat is ook... Ja, maar in tegenstelling tot jij...
1: Dat is niet waar.
0: Ben ik wel heel vaak aan het werk natuurlijk. Elke week. Het was leuk op de luchthaven. Fijn etentje gehad, een beetje van alles en nog wat. Dus ja, gezellig. Leuk. Hoe is het bij jou, Charlotte, geweest?
1: Wel, de studenten zijn terug in Leuven.
0: Ja.
1: Dus pittig. Weinig slaap gehad. En nee, niet vanzelf te feesten, maar van het eigenlijk te mogen meemaken rondom mij. Er is er zelfs een komen aanbellen aan mijn deur om 3 uur 's nachts, zeg.
0: Zeker, dan, maar ja, als je moet pipi doen, dan moet je aanbellen. Hè?
1: Ja, maar dat doe je nu toch niet bij de mensen thuis. Ik vond het echt getikt. Nu, ik ben ook sinds kort trouwens, mannetje, de eigenaar van een gymabonnement. Oh. Dus Fit Girl Life hier. Maar je maakt daar maar mee. Want even, zeg.
2: Tussen ons gezegd en gezwegen.
1: Dus... Ik ga dus naar de gym. Hè. En ik had daar een beetje stress voor, Manu. Want zo het kleedkamergegeven van de gym, daar is ook een sauna. Mm-hmm. Dus ik wist al van, ja, je moet dan zo je sportkleren uit doen, je bikini aandoen. En voor mij is dat nog altijd een drempel.
0: Maar jij gaat naar de sauna, niet naar de gym.
1: Ik ga naar allebei. Als ik eens een keer een oefening heb gedaan, dan ga ik in de sauna.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga wel veel in de sauna, dat is waar. Maar dus, dan moet je je daar omkleden. Hè? En ik vond dat spannend, omdat ik ben toch een beetje een preutse mie op dat vlak. Ik vond dat even een barrière waar ik mij moest overzetten. Van oké, ja, moet je je daar omkleden? Je weet niet wie die mensen zijn. We staan daar met z'n allen. Het is ook wel een best een drukke gym. Maar dus de eerste keer dat ik daar binnenkwam in die kleedkamer, is eigenlijk die gêne voor mij volledig weggevallen. En ik zal u zeggen waarom. Ik kom naar binnen. En daar... ligt eigenlijk op die bank een vrouw van tussen de 70 en 80, ga ik zeggen. Compleet naakt, benen open. Maar echt, man. Maar en ik stel u echt het ergste voor, en dat is het, want ik overdrijf niet. Dat was echt, die lag daar zo met haar benen open en dan op haar gsm zo aan tikken. Maar en dan zo die tiet, die hangt daar op de grond. En dan, ik zag gewoon recht van waar haar kinderen kwamen. Ik zag alles. En ik dacht, ja, dit... Allee, ça va ook wel weer. Zo, die vrouw, die had dat eigenlijk... Op dat moment dacht ik, de gêne is weg. Het is oké. Okay. Dus ik dacht van, allee, wat is dat hier? Dat was de eerste keer dat ik die kleedkamer binnenkwam. Dus toen vroeg ik me af, wat maken mensen nog mee in de gym?
0: Ja. Ik vind het een goede vraag wel. Ja, wat maak je allemaal... Ah, wat een zicht ook, om plots...
1: Ja, echt binnen te kijken bij iemand, hè, letterlijk.
0: Ja, ben binnen te kijken.
1: Maar ik vond dat zo...
0: Natuurlijk.
1: Ik dacht van, iedereen gaat daar zo van... Oh, zo in een hoekje zo staan om te kleden. Nee.
0: Zo...
1: Ja, nee, dat was echt gewoon... Die lag daar neer op die banken. Dat was zo'n speciaal zicht. Maar ook wel, ja... Gewoon freedom.
0: Ja, heel...
1: Maar ik dacht van, er moeten toch nog mensen zijn die in hun gym iets weird hebben meegemaakt.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik het even op mezelf mag betrekken, ik ga altijd al aangekleed.
1: Ja, maar...
0: Dus...
1: Ja, maar is er bij jou gym een sauna?
0: Nee.
1: Ah, ja, oké.
0: Nee, want ik ga naar een normale. Dus ik ga elke week bij een personal trainer, bij Max. Dan ga ik daar altijd, ik denk... Wat gênant is dat ik daar heb meegemaakt, is dat ik tijdens een leg press een scheet heb gelaten.
1: Oh, ik moet hier even lachen, want ik zie hier een reactie van Anja de Schepper die zegt, ik dacht dat Charlotte zei, ik heb sinds kort een gin-abonnement. Drank. Ik heb een abonnement op de gin. Oh, heel grappig.
0: Ja, wel, maar ik was al wat verbaasd. Een gin-abonnement, dat zou mij dan nog...
1: Een gym.
0: Zou ik nog begrijpen. Ja, de gym.
1: De gym. Maar dus laat zeker weten in de app van VRT Max wat jij in de gym... allemaal hebt meegemaakt.
0: Ja, we vieren het weekend met ook trouwens een nieuwe song van Taylor Swift.
1: Ah ja.
0: Ben je blij dat ze nieuwe muziek uitgebracht heeft?
1: Ontzettend. Maar ik wist dat ze ging komen aankloppen. Het is herfst. Dus ja. Ja, er zijn
0: de sfeer is weer dood, dus we kunnen weer.
1: Nee, maar die komt toch altijd in de herfst met een nieuw album. Dus ja.
0: Ja, ze heeft weer een hele zomer miserie meegemaakt. Dus
1: ik ga nu even proberen. Ik heb het lied eigenlijk nog niet gehoord. Voor mij is het de eerste keer dat we gaan het zo spelen. Patient Zero heet die. Ik ga het nu nadoen hoe ik denk dat het gaat klinken. En jongens. Wacht, ik kan dit. And he was standing there at the cafe with my red scarf. And I was... Maar toch? Het zou zomaar gekund hebben, hè?
0: Het zou echt zomaar gekund hebben. Ik vind het wel echt goed. Ondertussen zijn we het ook nog steeds op zoek tijdens dan de nieuwe van Taylor Swift over Jim-verhalen. Dat moet je zeker laten weten in de app van VRT Max, in onze chat daar. Stuur het even door en we gaan even kijken of de prognose van Charlotte van het nieuwe liedje van Taylor Swift klopt.
2: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag is van ons.
0: Ik vind dat je er verdacht dichtbij zit.
1: Maar echt, fair enough. Ik vind het close enough.

0: Olivia Rodrigo.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: And good for you.
2: Tussen ons gezegd en gezwegen.
0: Charlotte heeft deze week iets meegemaakt in de gym.
3: Ja, ik heb bij iemand kunnen binnenkijken in de kleedkamer van de gym.
0: Bij iemand kunnen binnenkijken, je zal het een beetje specifieker moeten zeggen.
3: Iemand lag naakt op een bank in de kleedkamer, benen open, kon recht. Ja, de recht bij binnenkijken eigenlijk. Ja, binnenkijken.
0: Vorige week had je ook wel weer een naakt gerelateerd verhaal natuurlijk.
3: Ja, ik had een
0: constante in je leven?
3: Is het... Maar nee, want deze keer was ik de naakte niet. Want ik zeg het, ik was juist daar een beetje preuts op dat vlak. En dan ineens, ja, had iemand anders wel alle gijnen weggenomen voor mij. Ik dacht, oké, erger kan niet, ça va, de toon is gezet.
0: Het werk is voor jou gedaan, dat is mooi.
3: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die wel wat gênante momenten uit de gym doorsturen in de chat van VRT Max. Blijf dat zeker doen. Fien Germijns, die is de gast in de podcast 22 minuten stomme vragen van de M&M Ochtendshow. En daar kan je even in luisteren, want zij heeft ook iets meegemaakt.
4: Ik ga nu sinds een paar weken, ik weet niet, consequent naar de Pilates. Ik ben die eerste lessen echt heel bang geweest dat ik een scheet ging.
5: Ik ging echt net zeggen, altijd naar het toilet gaan voordat je naar de Pilates.
4: Ja, maar dan nog? Dan werkt uw spijsvertering zo los. Dat
5: ja.
4: Ja, maar en als ik nu mijn benen nog één keer moet intrekken en terug uitduwen, dan gaat dat zijn gelijk met een baby dat zo wat gas moet lossen.
0: Voilà. Dat was in de aflevering van vorige week, een nieuwe aflevering van Clouseau, die staat al voor je klaar. Maar dus, ja, scheetje laat, het is mij ook al overkomen in de gym.
3: Herkenbaar. Ja,
0: aan de leg press.
3: Ja, echt, jij ook al?
0: Ja, echt aan de leg press en in één keer...
3: En hebben anderen het gehoord of was het...
0: Ik ben daar doorgaans alleen. Met mijn personal trainer.
3: Oeh, amai. Ah ja, jij gaat waarschijnlijk naar zo'n hyperdure...
0: Dure.
3: Privé. Privé-gym, dat is echt manu van akker.
0: Nee, ja, nee, helemaal niet. Maar er zijn er wel mensen, het hangt er echt vanaf. Ik ga er op een ander moment in de week.
3: Uh-huh.
0: Het ene moment staan daar nog 10 mensen. Het andere moment ben ik daar gewoon alleen.
3: Aangenaam.
0: Dus het is zo, ja, het is aangenaam. Maar dus als je iets gênant meemaakt in de gym, stuur het zeker even in de chat van VRT Max. We zijn razend benieuwd naar jouw mooie verhalen. Die horen we zometeen na Talk to You.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
8: Scamania, media bij Carrefour.
9: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: gepakt in de gym. Een gênante dingen. Die komen binnen hier in onze VRT Max app. Daar kan je ons altijd berichten sturen. Of een korte klachtenmail. Dat kan ook altijd. Maar we zijn je wel altijd van antwoord.
1: Tussen ons gezegd en gezwegen.
0: Charlotte, wat had jij nu weer meegemaakt in de gym?
2: Ja, ik had een beetje schrik voor zo het kleedkamer gebeuren. Je daar om te kleden, dat naakt zijn bij vreemden. Dat vind ik toch ook gewoon altijd een beetje gekkig. Maar ik kwam binnen en die gêne viel compleet weg. Omdat er een oudere vrouw gewoon compleet naakt, benen open, recht vooruit naar de deur zat. En ja, ik heb gewoon volledig kunnen binnenkijken. En ik dacht, het ergste is nu ook wel weer gebeurd.
0: Het ijs was wel degelijk gebroken. Lotte, 24 uit Gent, die zegt ik was squats aan het doen. En mijn sportlegging die scheurde volledig achteraan. Ik heb 10 minuten met mijn trui rond mijn middel nog rondgelopen. Ja, ik begrijp dat dat toch een beetje gênant kan zijn.
2: Dat kan gênant zijn.
0: Ja, Fatima, 24 uit Antwerpen, die zegt ik was zo hard aan het zweten dat mijn oortje uit mijn oor gleed en recht in de BH van mijn sporttop viel. Ik kreeg het er echt niet uit.
2: Oh, ik zie echt voor me dat je daar zat te vroeten. Vreselijk. Lars die zegt, ik wilde indruk maken op een jongen naast mij en zette het gewicht veel te zwaar. Hij heeft uiteindelijk mijn gewichten van mij moeten halen. Oh, zo herkenbaar dit ook.
0: Ja, wie weet, wat is daar allemaal uitgekomen? Er zijn wel nog dingen hoor. We hebben bijvoorbeeld ook Didier uit Sint-Niklaas. Man, wat is er allemaal gebeurd?
3: Ik ging eens met een groep tieners van mijn leeftijd naar een sportcentrum. Dat was een squashje, buurklimmen, gymmen, bowlen, waar dat vroeger de Sims voor was. En ik kwam toch wel in de kleedkamer en er stond een man zijn eigen af te drogen of om te kleden. Dat kan met een pimmel tot aan zijn knieën.
0: De pimmel tot aan zijn knieën?
2: Die ben je nu niet aan het overdrijven.
3: Ja, dat zal niet ver af geweest zijn. Maar het was, het zal niet ver van die knie geweest zijn afgeweest, ja.
2: En wat heb je dan gedaan? Gefeliciteerd?
3: Ik was 12-13 jaar. Ik zag dat, ik deed mijn handen, ik was weer weg.
0: Ah, 12-13 jaar. Gewoon omdraaien en terug weg. Ja, dat is misschien ook wel de goede oplossing uiteindelijk.
2: Ja.
0: Om te doen. Ja, de piemelt het aan de knieën. Ik heb het nog nooit niet gezien. Dat kan ik alleszins wel zeggen. Nog mensen die dingen meemaken. Amelie, vertel, wat is er gebeurd in de fitness? Is iets met een toestel?
4: Ja, ik wilde een nieuwe toestel uitproberen in de gym, maar die persoon was er aan bezig, maar hij was uit het toilet. En ik wist dat niet, en ja, die mens kwam dan terug en hij zei dat zij dat voor mij.
0: Ja. Dus jij waart gewoon op die zijn plek gaan zitten.
2: Ja, sorry, ik vind als je naar het toilet gaat, dan weggegaan is plaats vergaan.
0: Ja, weglopen is plaats vergaan.
4: Maar er zat ook geen fles of zo, dus ja, dat was helemaal leeg. Dan vond ik, ja, dat is vrij, maar het was niet vrij.
0: Zeker, Amelie, dat is echt oké. Okay. Het is echt meer dan oké. Okay. Ik vind het helemaal oké. Okay. We zijn begonnen aan het weekend ook. Hè. Vooral daar moeten we ook een beetje over nadenken. Toch? Moeten we een beetje feesten. Dat kan met J-Lo. Zie je het overgangetje?
2: Ik zie het voor me.
0: Ik zou zeggen, let's get loud. Dit is het dansje van bij mij in de kleuterturnshow.
2: Je mag het mee.

0: en let's get loud.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 15 minuten stilstaan vanaf Stabroek. Op de enige 10 vanaf Kleine Bareel moet je ook aanschuiven. En op de E313 is het 20 minuutjes filegolven vanaf Massenhoven. Er staat ook een defect voertuig op de E313 richting Luik in Zolder op de Spitsstrook. En dan op de buitenring rond Brussel. 15 minuten extra tussen Groenendaal en Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Dan op de binnenring 40 minuutjes file tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat er een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting zuid op de rechterrijstrook. Elders zijn er kleinere vertragingen.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.

0: De big hit van deze week moet je willen horen.
1: De M&M werknemer van de week.
0: Iets heel bijzonder, iets heel erg leuk, want heb jij deze week jezelf op het werk helemaal overtroffen?
2: Kijk je rond op kantoor en kan je daar naar niemand opkijken, omdat jij zelf gewoon de beste bent?
0: Ja, ben jij een koffietje gaan halen voor een van je collega's?
2: Een presentatie helemaal zelf in de hand genomen en goed uitgevoerd?
0: Ja, of je bent de hele week heel vriendelijk geweest, een keertje, voor je collega's?
2: Ja, ja, ja, dat is heel goed dan, want wij zijn op zoek naar de werknemer van de week.
0: Ja, dat is iemand die we willen nomineren. Iemand die we nomineren. Eigenlijk iemand die het zelf uitmuntend gedaan heeft op het werk. Dus stuur wie jij wil nomineren en waarom in onze app van VRT Max. En er hangt ook een prijsje aan vast voor de persoon die het wint.
2: Ja, inderdaad. Een hele leuke sticker. Ja,
0: je wint een sticker, die kan je dan op je laptop plakken, op je werkplaats, op je werkbroek, op je stalen tippen van je schoenen.
2: Ja, dus als jij zelf je goed gedragen hebt deze week op het werk, of je kent iemand die dat goed gedaan heeft, stuur dan nu wie en waarom in de app van VRT Max.

0: Samen met M&M.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49.

0: Chosen Texas van Ella Langley. Het klinkt een beetje als Taylor Swift, hè?
1: Het klinkt een beetje zoals elke country song dat de laatste tijd uitkomt.
0: Ja, en hoe kunnen we dat concluderen? We waren bijna in slaap gevallen.
2: De M&M werknemer van de week.
0: We gaan elke week op zoek naar de werknemer van de week. Dat is iemand die een uitzonderlijk goede prestatie geleverd heeft op zijn, haar of hun werk. Maar je mag natuurlijk ook altijd jezelf nomineren, toch?
1: Ja, inderdaad. Maar ik denk dat het leuk is om even eens iemand bellen en te horen waarom dat hij de werknemer van de week zou moeten zijn.
0: Aha.
2: De genomineerden zijn...
0: Hallo, met wie spreken we?
1: Hallo?
0: Hallo? Is er iemand... Opnemen?
3: Ja, hallo?
0: Ja, hallo! Ah,
3: oké, sorry.
0: Nee, het is niet erg. Het is niet erg.
1: Met wie spreken wij?
3: Ik spreek met Evi.
1: Dag Evi. Evi, ja. jij hebt een nominatie gestuurd. Kan je eens even vertellen wie en waarom?
3: Ja, dat gaat heel egoïstisch klinken. Nou, ik heb mijn eigen genomineerd, omdat ik ben nog maar net afgestudeerd. Ik ben mijn eerste werkweek begonnen als vaste hotelreceptionist. En het is een helemaal ander systeem, een helemaal andere werkgeving, andere regels ook. En nu mijn vierde shift is klaar. En ik kan eigenlijk al supergoed meewerken. Ik ken het systeem ook al. Dus ja, ik dacht, amai, chapeau. Mijn vorige job met ander systeem duurde dat 2 weken. Dus
1: je bent proactief geweest.
0: Evi, we hebben gewoon keigoed nieuws, want jij bent de werknemer van de week!
2: De winnaar van de M&M werknemer van de week is... Evi!
0: Evi, proficiat, proficiat. Ja, je hebt jezelf genomineerd, maar dat mag, hè? Dat mag.
1: Wij vinden dat wel tof.
3: Dat is echt een heel goed verjaardagscadeautje.
1: Oh, ja, je krijgt een sticker. Waar ga je hem plakken?
3: Ik laat de stickers meestal gewoon zo.
0: Oh, maar je plakt ze niet?
3: Ik plak ze niet. Ja, ik vind dat zonde van de sticker. Maar ik ga ze op mijn kastje leggen bij al mijn souvenirs van mijn reizen van dit jaar.
0: Het is het concept van een sticker. Dat is ze plakt.
1: Maar Eva,
3: als je je beter zou voelen, dan plak ik hem op het papiertje en dan leg ik hem daar.
1: Maar Evi, is het niet superleuk? Heb jij een werkcomputer?
3: Nee. Ik heb geen vaste werkcomputer.
1: In dat geval niet plakken. Of op je gsm, hè? Of, ja, het kan...
3: Ja, voilà. Inderdaad, ik ga nog eens bedenken waar ik moet plakken. Misschien op mijn diploma.
0: Ja, vind ik goed. Officieel document, plak het er maar op.
1: Inderdaad.
0: Doe maar.
1: Voilà, de werknemer van de week is weer gekozen voor deze week. Waar moest jij nu denken van de tekken? Ik weet ook nog wel een werknemer van de week. Of ik heb mijn best gedaan. Geen probleem, want volgende week maak je terug kans om werknemer van de week te worden.
0: Ja, en je mag ook al iemand nomineren. Hè. Dus stuur het maar in de app. Hè. Stuur het maar als je al iemand graag wil nomineren. Dat kan. En dat mag allemaal.
2: De vrijdag is van ons.
0: En deze week konden we deze extra luid meezingen. Want het was de 21ste september geweest. Leuk, hè? Hoor.
1: September, ja.
0: Ah ja, van de week. Tuurlijk weet ik het nog.

0: Zeg ik het juist, Adella?
1: Je zegt het juist.
0: Dankjewel. Hippe man dat ik ben. Zometeen gaan we na 4 uur heel veel het vrijdagslied zingen. Charlotte, zijn je stembanden opgewarmd?
1: Nee, maar dat is ook niet erg, want meestal zing ik toch eigenlijk niet mee. Maar nu...
0: Je bent altijd een beetje contrair, hè?
1: Ik ben niet contrair, ik heb het gewoon een beetje gehad met dat vrijdagslied.
0: Dat is speciaal voor jou, omdat je het ermee gehad hebt, heb ik nu een liedje klaargezet in het hitmachinetje, dat jij flink kan meezingen.
2: Manu van Akker en Charlotte Sieber.
3: De vrijdag is van ons.
1: Oh my god.
0: Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Hoor je dat? Het zijn Charlotte haar eierstokken die springen.

0: En toen, na dat Tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen.

0: krijg je van Toon Janssens.
1: Een vrouw uit Roeselare wordt ervan verdacht haar man te hebben vermoord. In Roeselare in West-Vlaanderen is de vrouw van 61, van een man die stierf bij een brand, aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt het parket.
2: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
1: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders verschillende slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens een college. De actie is opgeëist door een radicaal linkse beweging die de banden wilde aanklagen die de professor zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval al veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen. De universiteit heeft een onderzoek geopend en de professor zelf gaat klacht indienen. In alle gevangenissen in ons land wordt er op dit moment gestaakt. En dat 24 uur lang. Daarmee klagen de cipiers aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
3: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd. Van, dat gaat misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
1: Het is zonnig vanmiddag en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden dan.
4: Even kijken naar de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Porgerhout. Richting Gent schuif je 20 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen sta je op de A12 25 minuten in de file vanaf Stabroek. Op de E19 15 minuten vanaf Kleine Bareel. En op de E3 13 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel dan 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 25 minuten aanschuiven tussen Strombeek en Tervuur. In Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel. Dat is richting zuid op de rechte rijstrook. Als je ergens anders in de file staat, dan zijn dat maar kleinere vertragingen.
0: M&M. De vrijdag is van ons. Laatste uur met ons, dat betekent echt wel afsluiten op het werk nu.
4: En aan je vrijdag beginnen, want de afterwork die is begonnen. M&M.

0: Cat's Eye, an animal. Een beetje zoals Charlotte Sieben, een animal. Je bent echt een animal.
1: Wat zeg je nu toch weer?
0: Jongens, het is een wondermooie dag. Het zonnetje hangt in de lucht. En Charlotte, je weet wat dat betekent als ik vrolijk...

0: alweer. Heerlijk alweer. Het is awesome. Begonnen. Het is begonnen. Oh, Charlotte. Ik heb heel veel zin in het weekend.
1: Wat ga je doen misschien?
0: Werken. Ja, ik heb een werkweekend. Ik ga heel veel geld verdienen dat ik het meteen terug kan uitgeven ook. Dus ja, gezellig hè? Leuk. Wat ga jij doen?
1: Jawel. Ik ga een beetje wandelen met een vriendin. Met een gezamenlijke vriendin. Freya.
0: Ah, oké, oké.
1: We gaan wandelen. In Tervuren. Wij hebben het pact Tervuren. Ja, dat is echt funny.
0: Het meest onsexy ding ter wereld.
1: Ja, wij hebben...
0: Ja, ik ga wandelen in Tervuren.
1: Ja, maar wij spreken altijd af alleen in Tervuren. En dat noemt het pact Tervuren. En dat is omdat we eigenlijk allebei niet de moeite willen doen om naar elkaar te rijden.
0: Ah, ja, okay.
1: En wij meeten in de middel.
0: Oké.
1: Voilà. Gaan we lekker brunchen en zo. En misschien ga ik ook nog eens naar mijn nieuwe gym. Hè. We hebben het er straks over gehad. Ik ben gym girlie. Ga ik even gymmen. Rustig weekend. En morgen natuurlijk de M&M 50.
0: Ja, ook bijzonder. Wie zal er op nummer 1 staan? Morgen is het dezelfde van... Ja, moet nu nog niet zeggen. Het zou dom zijn. Maar wie stond er vorige week op nummer 1?
1: Somber.
0: Je wist het even niet?
1: Ja, dat is, soms is even, dat kan ook zo snel wisselen. Dus ik ben zo vorige week... Ah ja, Somber. Ja, met My Body Isn't Ready.
0: My Body is Over the Ocean. My Body is Over the Sea. Ken je het niet? Nee, gezellig. Ga wandelen. Het is echt mijn ergste nachtmerrie. Ik haat wandelen. Doe mij maar gewoon een goed hotel en wat room service. Hè? Snap je?
1: Ik snap je.
0: Nee? Room service?
1: Ja.
0: Pitbull.
2: Manu en Charlotte. De vrijdag is van...

0: die kan je wel eens gebruiken. Want op het einde van het radioseizoen in juni, dan gaan we doen wat Charlotte het allerliefst heeft. En dat is een open bar.
1: De afterwork van Manu en Charlotte.
2: Denk feest.
0: Denk groot.
2: Denk artiesten.
0: Denk circustent.
2: Denk geen circustent.
0: Denk Tomorrowland.
2: Denk lekkere drankjes.
0: Denk aan de grootste afterwork van het jaar. Die gaan wij organiseren. En het is er eentje waar jij en je werkbesties bij kunnen zijn.
2: Ja, zometeen kan jij voor onze afterwork op het einde van het seizoen tickets winnen. Het enige wat jij moet doen is afterwork sturen in de app van VRT Max wanneer jij dit belletje hoort. Voilà,
0: hè. Ja, dat zit ergens verstopt, hè?
2: Ja, inderdaad. Dat zit verstopt.
0: Ja, en dan kan het zijn dat wij jou gaan opbellen. Maar dan is het heel belangrijk,
2: ja,
0: dat als we je bellen, dat je opneemt met het Vrijdagslied. En

0: je was een beetje adlibs aan het toevoegen.
1: Ja, kijk eens aan, alsjeblieft. Dat ben je niet gewoon van mij, hè?
0: Nee, ben ik niet gewoon. Ik vind het heerlijk.
1: Voilà. Maar dus hoor jij het belletje. Stuur dan Afterwork in de app van VRT Max en neem op met het vrijdagslied. En dan kan jij bij de grootste Afterwork ter wereld zijn.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: De Keuning.
5: De slimme kijk op ramen.
6: Slim? Wat is daar nu slim aan?
5: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
6: Huh?
5: Bij ramen van de Keuning kiest je slim.
6: Hoe?
5: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
6: Dat is inderdaad slim.
5: Ja, hè?
6: Laat nog eens horen.
4: De Keuning.
5: De slimme kijk op ramen.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: hebt de bel gehoord. Dat wil zeggen dat we nu iemand gaan opbellen. En die moet dan ook opnemen met het vrijdagslied, hopen we. Heel erg benieuwd.
1: Zoveel berichtjes komen hier binnen in de app van M&M.
0: Het is niet te doen. Jullie willen duidelijk gaan afterworken.
1: Dit is spannend. Hallo?
2: Het is vrij.
0: Ja! Hallo? Ja!

0: het is vrijdag. Het is vrijdag. Ik zie hier in het systeem van de telefoon Amber verschijnen op het ding dat moet zeggen dat je misschien ooit al eens bij M&M gebeld hebt. Zeg Amber, hallo, vertel.
1: Hallo, ja, ik had het gehoord op de radio tijdens mijn laatste uurtje werk en ik wou met mijn collega's wel een afterwork.
2: En wat doe je van werk?
1: Ik werk als HR-consulent bij Start People in Capellum.
2: Huppla, en zijn dat mensen die niet vies zijn van een feestje?
1: Nee, zeker niet.
0: Heb je leuke collega's? Ja, als ja.
1: Heel leuke.
0: Oké, maar even onder ons, niemand is aan het meeluisteren. Heb je leuke collega's?
1: Ik heb heel leuke collega's en een heel leuke office manager. We zijn eigenlijk meer vrienden dan collega's.
0: Dat is mooi, dan is het mooi, dan is het mooi. We kijken er naar uit om jullie te zien ergens in juni op onze afterwork, op onze groot afterworkfeest, waar zeker al een jongleur zal zijn, een schminkstand en een pannenkoekenstand.
2: Dat is al allemaal gelogen, maar het wordt wel ongelooflijk.
0: Nee, ik zeg dat gewoon zodat M&M dat moet betalen voor ons. Maar waar zou jij jou in willen schminken, Amber? Amber de Vos heet die, zie ik, dus ik denk dat dat wel duidelijk is.
1: Nee, dan zou ik toch gaan voor een duif.
0: Amber de Dorf, dat is goed. Oké, leuk.
2: Wacht even, ze kan dat nu niet zeggen en dan gewoon... Amber, voor wat een duif?
1: Ja, het is eigenlijk iets heel stom hoor, maar ik weet dat 90% van de mensen de duiven haten, maar het is mijn lievelingsdier, dus ja, ik weet ook niet waarom.
2: Amai, allee, dat is uw lievelingsdier. En dus als jij op de Meir in Antwerpen loopt, dan denk jij, ik ben echt omgeven door mijn favoriete vrienden.
1: Ja, klopt. Ik heb ze vanmiddag nog allemaal een sandwichje gegeven op plein in Capelle.
0: Ze bestaan, die mensen. Amber, als jij gelukkig bent, dan zijn wij ook gelukkig. En ik kijk er echt naar uit om jou dan in een duif te zien op onze grote afterwork. En als je nu nu niet opgebeld bent, geen probleem, want volgende week kan je een nieuwe kans hebben.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk, want nu, ça va eigenlijk. Wat ben je aan het... Of zit er in die drinkbus van je? Nee, dus nog iedere week tot aan onze afterwork kan je dus kans maken op tickets met jou en je werkbesties voor onze afterwork.
0: Het gaat ook niet. Stik het maar op.
2: Jongens, toch.
3: Afterwork van Manu en Charlotte. M&M.

0: Dit is met voorsprong het favoriete liedje van Charlotte Sieben.
1: Dat is met voorsprong een leugen.
0: Die Die van Shakira en Burna Boy.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen.
0: Op de weg is het ook al wat drukker natuurlijk nu om 16:30. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld richting Nederland. 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent schuif je 25 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 25 minuten file rijden vanaf Stabroek. Op de E19 10 minuten vanaf Kleine Barreel. En op de E313 25 minuten extra vanaf Massenhoven. Richting Lummen gaat het traag op de E313 tussen Geel en Ham. Door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder 20 minuten extra van Dilbeek tot Beersel door een ongeval. Op de binnenring 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de R22 van Zaventem naar Grimbergen is er hinder tussen de Hennolaan en de A201 door een ongeval op de linkerrijstrook. Elders zijn er kleine vertragingen. Sorry. Tussen Geel en Ham. Dat is toch grappig?
1: Man,
0: dat is toch grappig? Dat doet mij denken aan een croque monsieur. Kaas is geel, dan heb je ook nog ham.

0: ooit samen gezien, hè, op Werchter Boutique.
1: Oh, ja, laten we nog eens zeggen hoe dat was.
0: Ja, dat is vreselijk. Maar goede muziek, maar vreselijk concert, jammer.
1: Vreselijk concert, ja.
0: Maar heel goede muziek.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Kwart voor vijf. Schijf.
1: Je hoort het, we gaan een beetje vies doen. Het is vrijdag, werken is gedaan. Stop met studeren als je dat ook nog aan het doen bent. We gaan aan het weekend beginnen. Maar eerst een kleine oproep van algemeen nut.
0: Ja, als je een kind bent of, je identificeert je als kind of als een zeurkous, draai dan de radio een beetje zachter, want we gaan even vies doen. Zeg niet dat we het niet gezegd hebben, hè.
1: Voilà, bon, nu kunnen we starten.
0: Het is tijd voor de slettenschijf.
1: Mm.
0: Op welke song worden jouw heupen losser? Ga je helemaal los in de kroeg? Kan er al eens geschuurd worden? Stuur jouw favoriete slettenschijf door in de app van VRT Max. En dan gaan we samen het weekend goed indansen.
1: Let's go.
2: Niall Horan stelt voor. Dinner Party live on

0: en M&M.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.

0: Ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: De Kneepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kneepolis.be/student.
3: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,99 euro.

0: Als ik ooit een lied zou maken voor Charlotte Siebe, dan zou het dit zijn. Dat is mooi, hè?
1: Ah, dat is kei mooi.
0: Geen addertje onder het gras ook, hè? Ik meen het echt.
1: Ik geloof het bijna niet.
0: Nee, het is echt waar. Kwart voor vijf. Schijf. Kwart voor vijf, Celette Schijf. Of althans, dat is toch wat we gaan draaien zo meteen. We hebben gevraagd of jij een ultieme Celette Schijf hebt.
1: Ja, en er zijn heel veel reacties weer in de app gekomen van alle sletterige songs waar het jou op wilt worken. Maar er is er weer eentje die ferm goed is, mij gedacht.
0: Jenka, welke mag het voor jou zijn?
2: Hi, goeiemiddag trouwens. Het is Twerk It Like Mali.
0: Oké.
1: Vertel eens, wat doet die song met jou?
2: Ja, als je die opzet, ik ga wel direct door mijn knieën, ik kan niet liegen. Ja. Echt.
1: En dat is eigenlijk net zo'n slut drop, of wat? Jij kunt dat.
2: Ja, ik heb ooit wel wat twerksessies gedaan met deze nummer. En voornamelijk als ik wat drink, dan moet ze de palen vastzetten. Ja.
1: Fantastisch.
0: Oh ja. Oh Jenka, serieus of wat?
2: Dit nummer doet van alles bij mij. Ik ben voor de rest heel braaf. Laat me dat duidelijk zeggen. Maar dit nummer, dat brengt mij echt ernstig naar boven.
1: Zeg, en Jenka, heb je dan voor vanavond ook wilde plannen?
2: Nee, ik heb een vriend, ik ben alleen, dus misschien dat wij iets gaan drinken, maar dat staat nog niet vast. Maar misschien als
0: we het nummer opzetten,
2: ik weet.
0: Je weet hoe dat gaat. Iets gaan drinken, dan twee gaan drinken, dan naar binnen, want het is wat frisjes. En dan zetten ze daar de muziek luider. En dan is het vertrokken, ja. Hè, Janka. Dan moeten ze de palen weer vastschroeven. Ja.
2: Oh, ik heb zondag ook niks op de planning, dus of morgen, dus als ik vanavond of morgen ga drinken, ik kan uitslapen, dus
1: Jenka,
2: geen probleem.
1: Dat klinkt gewoon als een zalig dansweekend dat jij kan hebben en wij gaan dat gewoon hier voor jou nu al starten met jouw favoriete song. Is dat goed?
2: Ja, dankjewel.
1: Oké,
0: dat is heel veel plezier. Geniet van je weekend en braaf zijn en niks doen dat wij ook niet zouden doen.

0: Het is speciaal voor Jenka, die had deze gevraagd. Twerk it like Miley, omdat ze daar goed op kan schuren. En bij deze mogen ook de kindjes en de zeurkousjes en de tere zielen terug allemaal meeluisteren. Het is helemaal oké. Want opgepast, als je ons stoute berichtjes stuurt, dan gaan wij naar de politie. Dat is zo, Charlotte, toch? Als je stout bent, dan gaan we naar de politie.
1: Ja, wij hebben een heel goede band met de politie.
0: Inderdaad, maar Lies, toch, wij hebben een goede band, hè?
2: Ja, zeker en vast, zeker en vast.
0: Hallo, dit is M&M Radio voor de Radio van de Politie. Waar ben je op dit moment?
2: Wij zijn momenteel in Artsvelden aan het rijden.
0: En moet je iets speciaal doen of moet je wat de ogen uitkijken?
2: Nee, we zijn gewoon een beetje aan het rondrijden, een beetje aan het rondkijken. School is gedaan, dus het is wel wat volk op de baan.
0: Ja, moeten we nu vragen aan de mensen in Ertvelden om iets verkeerd te doen, zodat jij daar dan naartoe kan, dat je een beetje werk hebt? Of hoe gaat dat?
2: Nee, we hebben toch wel druk genoeg, dus dat is wel oké.
0: Kan het wel geloven. Zeg, Marlies, luisteren jullie bij de politie vaker naar M&M?
2: Ja, eigenlijk staat dat wel vaak op. Bij ons in het interventielokaal staat er ook vaak M&M op. Dus
1: we zijn wel van.
0: Ik vind dat echt fantastisch.
1: Ik vind dat ook echt wel cool.
0: Marlies, is het een werkweekend of kan je ook even ontspannen?
2: Het is een werkweekend, helaas.
0: Ah, maar ja, helaas, maar dat is ook leuk, hè, toch?
2: Ja, maar het is wel gewoon mooi weer, hè, dus dan is dat soms wel jammer. Maar
0: dat is waar.
1: De ramen open in de auto als je moet rondrijden. Beetje leuke muziek op.
0: Zeg maar, Lies, mag ik eens iets vragen? Als je zo aan het patrouilleren bent, ik zal zeggen hoe het in mijn beleving gaat. Als ik een politiewagen zie, dan ga ik mij altijd heel keurig gedragen in de auto. Twee handen op het stuur. Is dat iets dat opvalt, dat andere mensen ook altijd doen?
2: Ja, dat valt inderdaad heel hard op. Zo een plek waar als we nooit 30 rijden, dat iedereen opeens 30 rijdt dan. Dus dat is wel
0: grappig. Ja, ik dacht al, van die moeten dat toch doorhebben. Dat iedereen dan in één keer zo plots twee handen aan het sturen zo heel deftig aan het rijden is. Ah ja, oké, dit is toch minder opvallend dan ik dacht. Maar Lies, ik hoorde walkie-talkie daar ook zijn ding doen. Dus ik zou zeggen, veel plezier, succes daar. Merci dat we er even bij mochten zijn. Mm-hmm. Daar bij de politie. Ik heb altijd een beetje schrik.
1: Van de politie? Ja, jij moet echt schrik. Nee. Ik snap dat bij jou.
0: Maar nee, zeg.
1: Het kan elk moment gebeuren.
0: Oh, dat is kei erg wat jij zegt, hè?
1: Het is wel waar.
0: Het is wel waar.

0: Maxi Dekker en alle alarmen gaan af.
1: M&M, Manu en Charlotte.
0: We hadden daarnet mevrouw de politie, Marlies, aan de lijn. Mevrouw Marlies, ik ben niet vergeten.
2: Ja, maar nu, daarnet was de politie dat je daar goed mee overeenkomt dat wij vrienden zijn, maar ik vraag het vrijdag iets aan en dat wordt niet gedaan.
3: Marlies,
2: man.
3: Weet je wat dat is? De man nu, als hij met politie moet praten, er is zoveel dat die man achterhoudt dat hij zo zenuwachtig wordt. Hij is echt hier met trillende handen aan die knoppen en dan ja, weet hij echt niet meer waaraf en waaraan.
0: Grootstags denken de mensen echt dat er iets is, hè?
3: Ja.
0: Ja, zeker. Maar Marlies, speciaal voor jou en alle Marlies Polis vrienden. Hoppa!
3: Alles.
0: Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Ah, Marlies, ik hoorde mensen meeklappen. Super, super. Waren dat de boeven in de koffer?
2: Dat zijn de boeven in de combi, inderdaad. Die zijn ook helemaal van.
3: Dat zou ik echt fantastisch vinden.
0: Ik ben ooit eens in de combi naar huis gevoerd.
3: Ja, dat weet ik, maar nu, je moet daar ook niet zo trots op zijn.
0: Nee, ik had niks misdaan. Nee, een taxichauffeur had iemand met mij de taxi zat in elkaar geslaan en de politie zei, ik zal u naar huis brengen. Echt waar.
2: Okay, politie, vriend, hè?
0: Dat is zo. Zijn we terug vrienden, mevrouw Marlies Polis?
2: Ik ben zeker terug, vrienden,
0: Manu. Oké. Okay.
2: Dank je wel.
0: Oef, dank je wel. Ik vind het een goede naam, Marlies Polis. Hoor je dat vaker, Marlies Polis?
2: Ja, dat hoor ik inderdaad wel eens.
0: Ja, ik vind het wel tof. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is precies de Studio 100-reeks, Marlies Polis.
2: Kijk, doe een
0: voorstel
2: bij
0: het
3: verhulst
2: en
3: jullie
2: hebben mijn nummer.
0: Dus
3: oh! Oh, voilà. Zaken doen. Zaken doen.
0: Amai, zaken doen, dat kunnen ze wel. Ik vind het leuk, ik vind het goed. Marlies Polis, merci, hè.
1: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag

0: wilde nog eens weten hoe het voelde om in 2021 te zijn. Daarom deze bag-in van Måneskin. Ah, zeg, we hebben ons toch weer geamuseerd vandaag. Het was
1: enorm,
0: leuk, hè?
1: Enorm, het was weer zo plezant, hè, Marietje.
0: Volgende week vrijdag dan zijn we weer terug en dan is het al de maand oktober.
1: Crazy.
0: Het gaat rap.
2: Manu en Charlotte.
3: De vrijdag is van ons.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Is het een vliegtuig? Is het een foto?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Hallo, goedenavond. Het is 5 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Toon Janssens.
5: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar één dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
6: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbal match of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
5: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen wel maar weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die stierf bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt het parket.
7: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
5: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen de speurders vandaag aan het woord om het onderzoek toe te lichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie van de feiten, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. Dat vertelt Caroline van den Bergen.
8: Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt.
5: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van een pole positie in de grote prijs van Azerbeidzjan. Russell in zijn Mercedes was bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Het weer. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en opnieuw zacht tot 21 graden dan zondag tot 26 graden.
9: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: En dan eens kijken hoe het gaat onderweg.
10: Ja, op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent dan 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen op de A12 20 minuten van Stabroek. Op de E313 sta je 25 minuten vast vanaf Massenhoven. Op de A12 dan nog 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechter rijstrook. Richting Lummen is het 20 minuten trage rijden met filegolven. Op de E313 tussen Herentals en Ham door een ongeval. Dan op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring ook 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En elders zijn er kleinere vertragingen.
4: M&M.
11: Kom er gezellig bij in de show van...
3: En ook met trouwe vriend van de show, Fabian Hermans. Fabske, voor de vrienden. En dat zijn jullie wel degelijk. Let's go, lieve vriendjes.

0: En dat is niet gelogen. Wat een lekker weertje. Je moet de app openen. Ja, want DJ Fabian Hermans staat er in de studio en niet Brechtje. Die komt ooit wel nog eens terug. Maar vandaag doen we het met jou, Fabian. En je hebt net een ander kapsel. Je hebt een pruik opgezet.
1: Ik moet zeggen, Julie, ik voelde mij een klein beetje uit de boot vallen of zo. Want ik dacht, Julie, Brechtje en nu eigenlijk Jana hier achter de schermen ook. Allemaal blonde mensen. Blonde, langharige, prachtige lokken, al waaiend in de wind.
0: Weet je wat gek is?
1: Ja.
0: Dat lijkt echt of dat je haar is. Dat is precies gewoon...
1: Past het bij de shape
0: past
1: van mij?
0: Past jij goed bij u?
1: En het is wel, ik moet de bangs, ik moet nog een klein beetje winnen wel. Het is zo een andere aerodynamisch en zo, ja.
0: Ga jij dat tot 7 uur opzetten?
1: Zover heb ik nog niet. Jij knikt nu ja, dus ik moet het wel doen.
0: Maar... Ik ben uw baas niet, hè?
1: Ah, nee. Is dat?
0: Niet? Nee, wilt jij dat ik uw baas ben? Oké, ik ben uw baas. Dus goed, Fabian hier in de studio, omdat Brechtje er niet kon zijn vandaag. Ze komt dus ooit wel nog eens terug. Dank je wel dat jij er wel wilt zijn.
1: Voilà, ad interim, nu met mijn pruik.
0: Voor de mensen die jou nog niet kennen, kan jij jezelf eens even in 1 woord voorstellen?
1: Een pateke.
0: Dat zijn 2 woorden, ja, maar dat is niet erg.
1: Het is zo vreemd om dat alleen te zeggen. Ja, dat is
0: pateke.
1: Ja, pateke.
0: Oké, wil je dat we jou zo aanspreken ook?
1: Dat hoeft niet actief.
0: Mogen wij Fabske zeggen?
1: Ja, dat vind ik dan leuker.
0: Fabske,
1: dat heeft mooi zo'n ring to it. Dan luister ik ook echt. Ja, ik voel het ook de warmte langs mijn hoofd. Zo. Ik denk dat ik heel rood aan het worden ben. Maar
0: een beetje maar.
1: Een beetje.
0: Hoe was uw week? Het is vrijdag.
1: Ja, dan moeten we er altijd even over gaan natuurlijk. Ja. Ik ken de show. Ik had een hele rollercoaster van een week. Ik had het gevoel dat ik voortdurend van hier naar Ginder aan het gaan was. Zo in de auto en dan in de trein en dan dit. Heel vaak naar Antwerpen en Brussel en daartussen. Ik voelde mij de IC-trein alom. Dus, maar het was wel heel leuk.
0: Parijs. Heb jij geen rijbewijs?
1: Jawel. Maar heb jij de dieselprijs al eens gezien tegenwoordig? Die zijn torenhoog, dus ik probeer wel meer met de trein te gaan. Ik heb ook trein plus abonnement of zoiets, dus ik moet het er wel uithalen.
0: Dat is mooi.
1: En ik ben gisteren nog naar een musical gaan zien in Antwerpen. Dear Evan Hansen. Grote fan van. Is een kei-emotionele musical, dus ik was ook een emotioneel wrak gisteren ook nog, s'avonds.
0: Zeg mij.
1: Maar... I'm okay, het gaat. En dit weekend ga ik ook naar Parijs. De stad de l'amour. Hè?
0: Voor op zoek ook naar de liefde?
1: Het mag wel eens komen. Ja. Ik bedoel, als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet.
0: Kunnen we helpen?
1: Dat weet ik niet. Kunnen we helpen?
0: Ja, maar kunnen wij u helpen?
1: Zo. ik zou zeggen, je kan proberen.
0: Oké, okay, ja. Zijn er specifieke wensen?
1: Humor. Ik vind humor heel belangrijk. Maar dat is een typische, hè, maar het is wel echt belangrijk. En zelf relativeren, zodat je jezelf niet altijd serieus neemt. Zoals jij, Julie. Hoe was jouw week trouwens?
0: Mijn week, goed. Beetje saai. Okay. Ik ga er eerlijk in zijn, een beetje saai. Zo de eerste week werk na heel lang vakantie. En ja, dan is het een beetje jammer, je moet gaan werken soms. Maar dat is niet erg, hè. Ja, we zijn terug. Ik heb er zin in. Tot 7 uur gaan wij hier gewoon leuke radio maken. Jij met je pruik en ik met mezelf. En naar goede traditie in deze show zeggen wij ook telkens hoeveel dagen nog tot kerst is.
1: Ja.
0: Nog 90.
1: Ah ja, dat wou ik net zeggen. Ah, je was me voor. Ja, en kerst is voor jou heel belangrijk, hè, want...
0: Want jij
1: bent de grote ster van het kritisch goed onthaald programma Single Bells. Ja.
0: Toch? Je mag jezelf zijn in deze show, dat weet jij toch, hè? Je mag jezelf zijn.
1: Ja, met die pruik is het wat moeilijk, hè, natuurlijk.
0: Dat is waar. Nog 90 dagen tot kerst en tot 7 uur zijn wij van jou, lieve baby's. Deel ook even hoe jouw week was, hoe je zomer was, hoe het leven is. We zijn te bereiken via de app van M&M. Zeer korte shortjes heb ik zien passeren, maar het is wel een zeer mooie man.
1: Zeg, die complimenten, Julie, alsjeblieft.
0: Ik heb het natuurlijk over mijn ex-lief.
1: Ah.
0: Harry Styles.
1: Ja. Ook.
0: Ook gezien?
1: Ja.
0: Afgelopen zomer?
1: Absoluut.
0: Ook. Ja. Dat is goed. We gaan nog overeenkomen. Dat is goed. Tot 7 uur zijn we van jou. Here is Harry met American Girls.

0: Legende zegt dat hij dit nummer heeft geschreven om mij jaloers te maken, omdat ik uiteraard geen American girl ben, maar een Belgian girl.
1: En niet veel mensen weten dat natuurlijk.
0: Dat ik een Belgian girl ben?
1: Nee, dat hij het over jou heeft geschreven, maar ja, inderdaad.
0: Een klein primeurtje dat ik geef aan de lieve vrienden van deze show. En we gaan naar Zingham. Goedenavond, dag Amélie.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Goed, goed.
0: Dubbel goed, dat is meestal heel goed. Vertel eens, hoe is de dag geweest? Hoe is de week geweest? Hoe is het leven?
2: Ik heb een goede week gehad deze week. Ik heb maar 3 dagen moest werken. En het was rustig van mijn werk. Dus.
1: Wat doe je van werk, Amélie?
2: Ik werk in het woonzorgcentrum.
0: Het woonzorgcentrum. Ah, ja. Oké, en waarom moest je maar drie dagen werken dan?
2: Ik was gewoon een extra dagje thuis.
1: Oké, zeg Amélie, wat was de leukste activiteit dat je deze week gedaan hebt in het woonzorgcentrum? Want je hebt daar zowel van die activiteiten zoals bingo en...
0: Met de bewoners.
1: Met de bewoners, ja. Ja.
2: Ze vooral het eten rondgebracht van de middag, zodat jullie hem kunnen smaken, leuk hebben kunnen zeggen. En ja,
1: dat vind ik ook altijd heel leuk, ja, als ze dat doen. Ja.
0: Dat is waar. Ik heb het niet zo goed begrepen. Ik ga eerlijk zijn, ik kan niet liegen nu en ja zeggen. Ik begrijp het niet zo goed. Maar dat is denk ik West-Vlaanderen. Ik moet er ook even zien komen aan Amélie. Ik ben heel blij. Moet je dit weekend werken of kan je gewoon lekker genieten van de zon?
2: Ik ga nog moeten werken.
0: Ah, damn. Dat is nu niet het antwoord dat ik had gehoopt. Maar wij wensen jou een super fijne werk. Weekend.
2: Dank u.
0: Daar met de bewoners. Veel plezier daarmee. Ga je blijven luisteren, Amélie?
2: Ja, zeker.
0: Heel goed, want er komt iets nieuws aan. Misschien ook wel voor jou, lieve Amélie. Want stel je voor dat je minister kan worden. Mm. En de wereld kan veranderen. Mm. Van bijvoorbeeld printers. Ja, en nu zeg je printers kei raar, want printers die werken nooit. Die werken nooit en dat is het enige dat die moeten doen. De enige reden waarom dat die bestaan is om dingen te printen. En toch doen die dat vaak niet. Dus mocht ik nu bijvoorbeeld minister van de printers kunnen zijn, dan zou ik ervoor zorgen dat die altijd werken. Fabian, heb jij zoiets?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik kom inderdaad altijd heel braaf over, hè, zoals mensen zouden zeggen, van mijn braaf lief snoetje en soms met een gekke pruik. Maar af en toe durf ik mij toch ook wel eens frustreren aan bepaalde dingen.
0: Ja? Oh, ja. Nog niet zeggen wat.
1: Ah ja. Ja, ja.
0: Nee, nog niet zeggen wat.
1: Spanning opbouwen zo.
0: Ja. Fabian is straks minister, maar van wat? Oh. Dat hoor je straks.
3: Van Julie van den Steen.
4: Julie van den Steen.
3: En Fabian Hermans.
4: MMM.
5: Ik word wakker in het donker.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.

0: kabinet.
1: Fantaseren, dat is plezant en noodzakelijk in het leven. Dus op dit moment van de dag stellen wij ons voor dat wij ministers zijn en iets kunnen veranderen dat ons al heel lang enerveert. Fabian?
2: Ja.
1: Mijn trouwe sidekick vandaag.
2: Aanwezig.
1: Ça va met jou een beetje trouwens?
2: Het gaat, ja. Mijn hot flash is wel voorbij nu, dus ja. Dat is oké. Okay. Maar misschien is dat ook omdat ik de pruik even aan de kant heb gelegd. Dus.
1: Ja, dat is ook heel gek dat die daar ligt. Alsof er nu heel veel personen in deze studio zijn. Maar jij gaat de spits afbijten vandaag. Van wat ben jij minister?
2: Ik ben minister vandaag van de openbare / publieke toiletten.
1: Oké. Okay. Vertel ons, wat zou jij dan veranderen en waarom? Dus.
2: Publieke toiletten. Eerst en vooral zou ik willen dat er overal, ten allen tijde, op elke plek waar het een toilet dus publiek is, muziek wordt afgespeeld. Want hoe awkward is het niet om op een toilet te zitten? En meestal klinken die ook keihard. Hè? Dat die echt goed langs alle kanten. En ik heb geen interesse om zo daar te zitten en inderdaad het kunstwerk van mijn, het audiofragment van mijn buurt te horen. En dan wil ik ook zo stil zijn. Moet ik stil zijn? Moet ik laten weten? Ik ben hier. Laat niet vol onscheet of zo. Want ik zit hier en je wilt ook niet dat zij hetzelfde horen van jou, wat je daar allemaal, jouw kindje daar ligt in het toilet. Dat klinkt heel raar, jouw kakkindje. Zo.
1: Rare minister ben jij.
2: Exact, maar toch. Dus ik wil dat er ten allen tijde muziek wordt afgespeeld, zodat okay. Die ongemakkelijke stilte eigenlijk altijd doorbroken wordt. Je hoort niks van de mensen die bezig zijn, van de mensen die binnenkomen, want je wacht ook altijd, eerlijk gezegd, toch op het geluid van zo'n handdroger of zo, om toch verder te kunnen doen. Misschien ben ik daar alleen in, misschien ook niet, maar toch in mijn toiletten zal dat niet voorvallen. Er hangt ook altijd een goed geurtje. Je hebt ook sowieso altijd de mogelijkheid om zo... Soms hangen er naast die toiletten zo een sproeierke om je bril te kunnen afkuisen. Dat je toch die verdachte vlekken die daarop hangen van William, die er voor u zat, die dan zegt van, dit is niet van mij hoor. Misschien zegt hij dat niet, maar die denkt dat wel. Om dat ook weg te halen, dat zal op mijn toilet ook gebeuren. Een klein beetje ambience, misschien zo vogeltjes op de achtergrond. Ook niet te fel licht, want daar kan ik ook niet goed tegen als het zo te belicht is. Je denkt van, ik moet hier rustig mijn gemak kunnen doen. En, last but not least,
1: okay.
2: Genoeg toiletten. En dat zeg ik vooral voor mijn vrouwelijke medemens.
1: Hallo.
2: Hallo. Want ik merk inderdaad dat de vrouwelijke wachtrij is altijd zoveel langer.
1: Ja.
2: En ik denk dat wij als man het altijd zo goed hebben gehad met zo'n korte wachtrij. Die mogen altijd doorsteken. Dus van mij mag het ook allemaal genderneutraal worden. Genoeg toiletten voor iedereen gewoon. En die urinoirs misschien ook wel met een goede stevige muur ertussen. Want ik wil ook niet naast mij dingen zien bewegen of zo. Of het gevoel hebben van iedereen is naar mij aan het kijken op een toilet. Vind ik ook niet aangenaam. Voilà. En dat is mijn beslissing. Als ik minister word van openbare / publieke toiletten, het wordt aangenaam voor iedereen. Maar vooral, je gaat geen plonsjes meer horen naast jou. Dank je wel.
1: Dat is mooi. Ik vind... ik zou stemmen op je minister.
2: Voilà.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Dat is prachtig gezegd. Volgende week is het aan jou, lieve luisteraar. Dus stuur in de app van VRT Max wat jij zou willen doen. Waarvan wil jij minister worden? Wat irriteert jou? Wat zou jij willen veranderen in de wereld? En je mag dan volgende week ook jouw betoog doen daarvoor in deze show. Dat kan via de app van...
2: VRT Max. En denk vooral even aan mij als je binnenkort op het toilet zit.
1: Oh, je hebt het verpest.
2: Ai.
1: Voor mij dan toch.

0: Tegenwoordig moet je als artiest echt zorgen dat je op TikTok veel gedraaid wordt, gebruikt wordt en gehyped wordt. Zo is dat ook bij Ilse de Lange gebeurd. It's so incredible. Ja, het is een beetje cowgirl vibes.
1: Een beetje country.
0: Country?
1: Country.
0: Zeker, country. Eens kijken hoe het gaat op de weg.
1: In de country.
0: Ja.
1: Oké, okay, op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan sta je vast op de A12 voor een 35 minuten vanaf Stabroek. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Lummen dan 20 minuten trager rijden met filegolven op de E313 tussen Hassel, Herentals en Ham, sorry. Ook op de E314 richting Lummen een kwartier erbij tussen Genk-Oost en Zolder. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring zijn dat 50 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de N44 van Maldegem naar Aalter hinder tussen de Urselenweg en de Brugstraat door een ongeval. En elders zijn er ook nog kleinere vertragingen.
0: Het is 17:55. Wat denkt u? Tijd voor Dua Lipa?
1: Tijd voor een feestje.
0: Zeker.

0: vrijdag 25 september. Het is denk ik 100 graden buiten. Het is toch wel terrasjesweer. Maar het is ook wel echt een weekje geweest hoor. Veel nieuws, veel gebeurt in de wereld. Ook in onze wereld, in de wereld van de showbiz. Dus we dachten, hoe plezant zou het zijn om daar een korte quiz van te maken. Dus heel simpel, Fabian.
1: Aanwezig, ja.
0: Hapske voor de vrienden.
1: Mag gezegd worden, ja zeker. Okay. We zijn allemaal vrienden. Hè, dus.
0: Allemaal, ja. Iedereen?
1: Proberen we toch. Day by day.
0: Oh, schoon. Jij gaat zo meteen, Fabske, 3 krantenkoppen lezen, 3 headlines voorlezen. Alleen, er is er maar eentje echt gebeurd. Jij raadt, lieve luisteraar, welke van de volgende headlines echt gebeurd is. Fabske, heb je ze voor je?
1: Ik heb ze voor me.
0: Oké. Hier ga je.
1: Oké, hier gaan we dan. Dus, goed opletten, hè. Ruben van Gucht werd uit...
0: Ja, sorry.
1: Ja, dus Ruben van Gucht, ja, ik snap het, ik snap het. Werd uit de verraders gezet.
0: Oh.
1: Omdat hij betrapt werd op het dragen van een pruik. Misschien had ik al een hint gegeven vandaag. Bon, tweede. Maxime Stojanac. Nats. Nats en droogs. Maxime dus is verbannen van dating-app Tinder. En die zegt er ook bij, ik kan nooit meer inloggen. Laatste. Amerikaanse acteur Channing Tatum bevestigt, dubbele punt, burner account op Instagram wel degelijk van mij.
0: 3 krantenkoppen heb je gehoord, maar welke van de 3 is echt gebeurd? Of ja, echt verschenen. Want het betekent natuurlijk niet omdat het in de krant staat dat het daarom echt gebeurd is. Zwat, 1, 2 of 3 sturen. Dus 1 was Ruben van Gucht werd uit de verraders gezet omdat hij een pruik draagt. 2 is Maxime Stojanac, de zanger, is verbannen van de dating app Tinder.
1: Omdat hij een pruik draagt.
0: De derde was Channing Tatum heeft bevestigd. Burner-account op Instagram was wel degelijk waar. Het was van hem. 1, 2 of 3 sturen in de app van...
1: VRT Max.
0: Haalt het verkeerd, zeker.
2: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg,
2: zeg. Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Zet 4 stippen op je hand.
5: 1 om te helpen.
4: 1 om erover te praten.
5: 1 om niemand uit te sluiten.
4: En 1 om op te komen.
5: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
4: Toon je stippen.
5: Want samen zeggen we...
4: Pesten is niet oké. Okay.
5: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
4: Of op bel-bo.be/stipit.
5: Bel en Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
4: Bel en Bo.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: M&M.

0: ik raad je aan om de app te openen. Wij zijn radio om naar te kijken. Het is prachtig.
1: Visual radio.
0: Je hebt een pruik op.
2: Wauw. Van
3: den
2: Steen.
0: Ja.
2: Julie van
3: den
2: Steen.
0: Hallo.
3: En Fabian Hermans.
1: Ah, dat ben ik. Ja.
0: Ja, ben jij dat? Ik twijfel eraan met die pruik op je mooie hoofd.
1: Ja, ik voel me heel Brechtje nu wel.
0: Is dit Brechtje?
1: Dit is Brechtje.
0: Ik ben heel blij dat Brechtje dit niet kan zien en niet kan horen. Een hele week trouwens aan nieuws in één superkorte quiz gegoten, waar jij, lieve luisteraar, moet raden welke van de volgende drie krantenkoppen echt gebeurd is.
1: Ja, we hadden dus of Ruben van Gucht, die uit de verraders werd gezet met een pruik, door zijn pruik. Zanger Maxime, die verbannen werd van Tinder. Of de Amerikaanse acteur Channing Tatum, die toch bevestigt dat zijn burner-account van hem was.
0: Ja, je hoort er drie, maar slechts eentje. Is echt verschenen, maar de welke? Hallo, dag Lotte uit Arendonk.
4: Hallo.
0: Goedenavond. Lotte, eerste vraag. Volg jij dat zo'n beetje, zo het gekke showbiz-nieuws?
4: Als dat op Instagram komt, dan lees ik het wel.
0: Ah ja, jij volgt het nieuws via Instagram. Dat is wel interessant om te weten eigenlijk.
1: Is dat dan vooral nieuws van VRT?
4: Ja, vaak komen die toch wel daarvan.
1: Ja,
4: maar nu niet dat ik die speciaal volg. Maar.
0: Nee,
1: okay. Dat is oké.
0: Ja. Nee. Je moet wijs zijn met wie dat je volgt en wie niet natuurlijk. Lotte, wat denk jij? Welk nieuwtje is echt gebeurd?
4: Dat Maxime niet meer op Tinder kan inloggen.
0: Dat Maxime Stojanats niet meer kan inloggen op Tinder. Ja, Fabian, vertel het ons maar gewoon, hè.
1: Wel.
0: Klopt het?
1: Het is... helaas. Helemaal juist! Helaas voor Maxime dan, hè. Helaas. Ja.
0: Had je dat ook gespot op Instagram dan, Lotte?
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je daar gevoelens bij dat nieuws?
4: Gevoelens, oei.
0: Ja, wat doet dat met u als je dat leest? Komt dat even binnen?
4: Ja, dat is lastig voor hem, hè.
0: Ben je single? Mag je dat vragen?
4: Nee, ik ben niet single.
0: Ah, nee. Maar vind je het een mooie man, Maxime? Nee. Mag je dat vragen?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké. Ben je van...
4: Mag
0: van...
4: je zien worden, hè?
0: Sorry?
4: Hij mag je zien worden, hè.
0: Ja, allee, ja, niet meer op Tinder natuurlijk. Nee. Dat is wel spijtig.
1: Nee. Heb je zelf ook op Tinder gezeten?
4: Ja.
1: Okay.
4: Heel even wel.
1: En heb je daar de man van je leven ontmoet? Of de partner van je leven?
4: Nee, maar wel op een andere date.
1: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je nee zei, partner van je leven. Ik dacht, oei, oh, garma.
0: Maar je hebt een liefje, Lotte.
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: En die ben je ook tegengekomen, waar je nu mee samen bent... Wacht, de persoon waarmee je nu samen bent, ben je ook tegengekomen op een dating-app?
4: Ja.
0: Welke app was dat dan?
4: Bumble.
0: Mm-hmm. Bumble is de app waar de vrouw vroeger eerst moest praten. Toch?
4: Ja.
0: En dat was...
4: Op dat moment was dat ook echt nog zo.
0: Oh, wat heb je dan gezegd tegen jouw lief nu?
4: Dat ik dacht dat ik die van ergens kende. Maar dat was dus blijkbaar helemaal niet het geval.
0: En was het echt, je dacht echt dat je hem herkende? Of was het echt gewoon een openingszin? Ah!
4: Nee, ik dacht echt dat ik hem kende, maar het was niet.
0: Ja.
1: Oké, okay, had hij zo opvallende foto's of zo, dat je dacht van, ah ja, dat is opvallend, die foto?
4: Ja.
1: Oké, okay, zoals?
4: Ja. Eentje waarbij dat hij op een springkasteel zat.
1: Ah ja. Maar
0: wacht, wat? Op een springkasteel zat? Gewoon zitten, niet springen?
4: Ja, maar wel zo zijn arm in de lucht.
1: Hij had wel fun, om het zo te zeggen. Ik vind dat wel nog goed, dat mensen dat durven laten zien. Van kijk, ik heb ook nog een gek kantje. Ik kan zo het kind in mij nog een beetje naar boven halen, loslaten. Tenzij je natuurlijk zoiets hebt van, je zou niet op dat springkasteel mogen zijn of zo. Dat is dan misschien...
4: Inderdaad.
0: Maar wacht, is dat dan wat u heeft aangetrokken in uw... Mogen we de naam weten eigenlijk, van uw lief?
4: Stef.
0: Sorry?
4: Stef.
0: Dus je zag Stef springen. Nee, sorry. Zitten op het springkasteel en je dacht, dat is de mijne.
1: Met de armen in de lucht.
4: Nu niet per se die foto, maar ja.
0: Oké, okay, en waarom is Stef de man van uw leven, Lotte?
4: Omdat hij lief is en heel veel voor mij doet. En gewoon echt heel zorgzaam, heel leuk.
1: Attent. Okay.
0: Hij behandelt jou.
4: Plezier maken. Ja,
0: hij behandelt jou als de queen die je bent, Lotte.
4: Ja.
0: Heel mooi.
4: Inderdaad.
0: Mocht Stef nu aan het luisteren zijn, wat zou je dan zeggen tegen hem?
4: dat ik hem graag zie. En dat ik blij ben dat ik hem subiet terug ga zien. Oh,
0: schattig.
1: Voor eeuwig en altijd op jullie springkasteel.
0: Hebben jullie al een liedje samen, Lotte? Zeg nee.
4: Oei, hebben we al een liedje samen?
0: Zeg maar nee.
4: Hoeken van de Kamer.
0: Wat? Nee? Hoeken van de Kamer?
4: Ja, van Jan Smits.
1: Ah ja.
0: Ja, ik had anders... Jawel. Maar ik had anders een andere leuke suggestie. Dus ik ga het even opnieuw doen, Lotte. Als ik zeg, heb je al een nummer, zeg jij nee. Oké. Hebben jullie al een nummer samen, Lotte?
4: Nee.
0: Ah, wel. Ik heb een mooie suggestie voor jou.
4: Ja?
0: Hier. Sam Smith. Nee, Sam Fender. Olivia Dean en Rain Me In. Speciaal voor jou en Stef.
4: Ja. Oké, super. Dank je.
1: Love you.
0: Love you. Love you too. Papske. Gaan wij ook dansen?
1: Ja.

0: geboren. Emerald Eyes. Wat zou dat betekenen, Emerald Eyes?
1: Is dat geen kleur? Emerald?
0: Emerald?
1: De Emerald Stone? Emerald?
0: Groen.
1: Groen?
0: Is dat groen?
1: Ja, van de Emerald City van de Wizard of Oz. Is dat niet dat?
0: Oei, daar ben ik.
1: Stad van Smaragd.
0: Smaragd?
1: Smaragd.
0: Ik ben gewoon wat woorden aan het herhalen van u om te doen alsof ik hier ben in dit gesprek.
1: Ik vond het wel een topsong van Alex Warren. Het is echt... Ik presenteer soms de ultratop hier op M&M. En die is daar ingekomen, die song. Ja. En ik vote echt... Of ik hoop dat mensen dan nog veel gaan luisteren, dat die hoog komt te staan. In de ultratop, ja. Ik moet toch een beetje reclame maken voor mijn eigen winkel ook.
0: Is dat je broer of zo, die en Alex?
1: Denk je? Zou het kunnen?
0: Ik weet niet. Ik weet niet hoe die eruit ziet.
1: Een beetje...
0: Emerald?
1: Emerald.
0: Smaragd.
1: Smaragd. Het is wel een grappig mannetje. Allee, het is wel een koddige, om het zo te zeggen.
0: Hij is niet knap, dus...
1: Your word, jawel. Not mine.
0: Jij bedoelt dat. Jij bedoelt,
1: nee,
0: ik ken u wel. Fapske.
1: Fapske, wat is ermee?
0: Ah ja, je bedoelt dat hem lelijk is, hè?
1: Nee, dat wil ik niet zeggen. Hij is wel heel grappig. Nee, dat is echt alleen maar
0: over
1: lelijk. Het is een lieve.
0: Het is een lieve man.
1: En getalenteerd. Mooie stem, zo schurend. Ja... Dat is Alex Warren.
0: Super. We hebben hier nog wat berichten binnen trouwens over mannen met vissen op dating-apps. Ik wist niet dat dat echt een ding was.
1: Ik wist dat ook absoluut niet.
0: Dat is echt gek dat dat echt gebeurt.
1: Ik heb ook echt niks met vissen, dus nee, hou ze maar bij.
0: Mocht iemand weten waarom mannen dat doen, laat ons dat dan weten. Oh my god, straks, jullie gaan het meemaken. Een zotte, zotte primeur van Nora Gariep.
1: Let's
0: op
1: go.
0: De radio, zeker.
2: Als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen. Woehoe!

0: wel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Zes uur is het. Goedenavond.
4: 14 nieuws.
3: Met Toon Janssens.
5: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar één dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
6: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft. Als die vindt van, kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
5: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. De advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes noemt de feiten onbegrijpelijk.
7: Voor mij was het van groot belang om te zien hoe dat je dat kunt nadoen. Het zijn tenslotte uw eigen kinderen die je vermoord hebt. En de manier hoe dat hij het gedaan heeft. Als mens denk ik niet dat je daartoe in staat bent, maar blijkbaar wel. Het is onbegrijpelijk.
5: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de oogst van de aardappelen. Omdat er deze zomer zo weinig regen is gevallen, is de grond extra hard en droog en daardoor verloopt de oogst moeilijk. De aardappelen raken bij de oogst ook beschadigd, vertelt het Algemeen Boerensyndicaat. Het
8: punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die, zeg maar, in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond, ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet, waardoor dat ze inderdaad meegaan op uw kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in uw roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
5: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist nu de brandstofprijzen zo fel gestegen zijn. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Het weer, vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en vannacht dan temperaturen rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat warmer tot 26 graden.
3: En dan onderweg.
9: Ja, ja, Julie, wat geef ik eens ik ga, ja, mijn keel, zo een klein beetje.
3: Oké.
9: Ja, dat is oké, hè? Ja.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent moet je 15 minuten bijrekenen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen traag op de A12 25 minuten erbij vanaf Stabroek. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E34 in Ranst door een ongeval traag daar. Op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Lummen 20 minuten trager rijden met filegolven op de E313 tussen Herentals en Ham. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht door een ongeval. Op de binnenring een klein uurtje bijrekenen tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Op de N44 van Maldegem naar Aalter is er hinder tussen de Urselenweg of de Urselenweg? Dat weet ik nu niet.
9: Urselaweg.
3: Ja, daar dus en de Brugstraat door een ongeval. En elders zijn er nog maar kleine vertragingen.
4: M&M.
10: Kom er gezellig bij in de show van...
3: Hallo. En als je één ding kan zeggen over de zomer van 2026, dan is het wel dat Zara Larsson die heet heeft gemaakt. Ze komt eraan.

0: We zijn er. Sorry? Ja. We zijn er.
1: Ik was even Lush Girl, sorry.
0: Ja, mooi. Ja. Ik was erbij trouwens, dat wou ik ook nog vertellen, met Zara Larsson nu afgelopen zomer op Pukkelpop, toen ze daar zo viraal in de lach schoot. Ja. Ze heeft zoals langs gegaan bij een of andere Jimmy in een late night show en ze heeft het er dan weer eens over moeten hebben. Ja, België is super viraal. Ja. Waar was jij? Jij was er niet?
1: Ik was er inderdaad niet. Ik was gewoon thuis. Ik was eigenlijk op het verjaardagsfeestje van mijn broer. Maar ik kon het toch niet laten om mijn gsm'ke boven te pakken en VRT Max op te zetten en Zara mee aan tafel te laten bij ons. Dus ja, we hebben daar heel gezellig met z'n allen naar Zara moeten kijken en naar mijn geschreeuw erbij.
0: Zalig dat jij zo buiten had.
1: Ik ben ook echt buiten had van die dans.
0: Nee, dat is niet erg. Ik zal wat vertellen aan de mensen, want dit is een showbiz-programma op vrijdagavond op je radio. Dus, wat moet er dan zeker in zitten in een showbiz-programma op vrijdagavond?
1: Showbiz.
0: En?
1: Programma.
0: En?
1: Spel.
0: Een primeur.
1: Een primeur.
0: En die krijg je straks ook. We gaan bellen met de mooiste vrouw uit de Vlaamse showbiz, die altijd van alles te vertellen heeft. Nora Gariep.
1: Oh, ja. Dat is een toppertje. Ik vind dat een kei cool. Ik vind dat echt een hele...
0: Die is zeker cool. Misschien gaat het daar wel over, over het feit dat ze zo cool is. We gaan geen tip geven.
1: Ja.
0: Want we weten het eigenlijk zelf nog niet zo heel goed wat ze gaat vertellen. We gaan het straks samen met jou ontdekken na Sienna Spyro. Spyro?
1: Spyro.
0: Het is bijna jarig trouwens, maandag. Happy birthday, Sienna.

0: Sienna.
1: Prachtvrouw, prachtstem.
0: Dat is niet normaal wel. Echt, maandagjarig, hoe oud wordt ze? Want jij bent fan.
1: Ik ben grote fan, 21 jaar.
0: Is hij nog maar 21?
1: 21.
0: Dat kan niet.
2: De show van Julie van den Steen.
3: Hallo.
4: Julie van den Steen.
2: En Fabian Hermans.
1: Aanwezig.
0: Goedenavond, ondertussen 11:06. Het is heel fijn dat je luistert. Het is heel goed ook dat je luistert. Want over een paar seconden ga je een primeur horen van een showbizfiguur. Niet zomaar een showbizfiguur. Ze is presentatrice. Ze is actrice. Ze is prachtig. Ze is grappig. Ze is moeder. Ze is ook een vriendin van mij. Zoveel meer is ze nog. Hallo, goedenavond. Dag, Nora Karim.
5: Hey, hallo, hallo. Hoe is het?
0: Goed, goed. Hoe is het,
5: ja.
0: Hoe is het met jou, Nora?
5: Goed, goed, goed. Ik ben vandaag heel de dag thuis geweest. Het is zalig. Alles is wel mooi weer buiten. Ik vind het jammer dat ik er niet van heb genoten, maar de baby wou veel slapen.
0: Juist, jouw nieuwe baby, Yara. Hoe gaat het daarmee?
5: Goed, goed, goed. Ja, ik heb vandaag veel geslapen, dus ik ben blij. Maar ja, ik wou van zonnetje genieten. Misschien subiet nog even gaan wandelen.
0: Zeker. Met de baby. Die kan al wandelen. Dat is ongelooflijk. Twee maanden. Ze kan al wandelen. Dat is Nora, haar baby.
5: Ik maak superwoman.
0: Lieve Nora, zoals dat gaat in deze show, moet jij een primeur lossen. Vertel eens, lieve Nora.
5: Ja.
0: Wat is jouw primeur?
5: Wel, het zat er aan te komen. Ik heb er heel lang over nagedacht.
1: Oh my god.
5: Ja, heel veel twijfels gehad. Doe ik het of doe ik het niet? Ga ik er goed aan doen of ga ik er niet goed aan doen? Ik heb uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. En ik ben officieel sinds gisteren een bakfietsmoeder.
0: Oh my god. Een bakfiets. Oh, sorry dat ik daarmee lach. Ik wil daar niet mee lachen.
5: Maar ik lach daar zelf keihard mee.
0: Wacht eens, Nora, ga je op een bakfiets?
1: Op een bakfiets.
5: Ja, ik had het mij ook echt nooit voorgesteld. Ik weet ook niet of het een cultureel ding is, maar je ziet echt niet veel Marokkanen op een fiets, laat staan een bakfiets. Het is gewoon wat het is. Maar het is opkomend, toch wel ook onder ons. En ik heb nu ook een tweede kind, dus ik dacht, ja, met de auto in het centrum, dat is het toch niet. Misschien moet ik dat toch eens een kans geven. En een tijdje geleden had ik het zo op mijn socials gezet van, een bakfiets. Ik ben heel klein. Zou dat iets voor mij kunnen zijn? En heel veel mensen hebben mij toch aangemoedigd om dat eens te testen.
1: Ja.
5: En ik heb het gedaan. Ik heb een bakfiets sinds gisteren. En ik ben ook meteen op de bakfiets gesprongen, zeg.
1: En Nora, is het een elektrische bakfiets? Of moet je echt heel veel trappen zelf? Want dat lijkt me toch wel zwaar.
5: Ja, nee, zot. Ja. Het is zeker een elektrische bakfiets. Ja, nee. Dat weegt... Ja, je zegt daar zoiets, hè. Ik ben dus gisteren wel even op het aanknopje vergeten duwen. En dan dacht ik, deze is echt niet zo gemakkelijk als dat mensen mij hebben wijsgemaakt. Ik moest hem nog aanzetten. Maar het is zeker elektrisch. Okay. Zeker en vast.
1: En manoeuvreren en zo door in de straten, dat kan toch ook niet super makkelijk zijn? Het is toch wel vrij...
5: Nee, het is inderdaad vrij groot, maar ik moet echt eerlijk toegeven, het is echt bijna makkelijker dan een gewone fiets.
1: Maar,
5: ik vind het echt zot. Ja, het is elektrisch. Ik heb echt wel een hele goeie aangeschaft. Ik ben er super tevreden over. Het is wel echt een investering, maar ik ben er heel, heel, heel blij mee. Echt mega tevreden.
1: En heb je al gemene blikken gekregen of zo? Of mensen die jou een beetje judgen?
5: Nee, ik doe wel heel rustig op straat. Ik weet niet wat jij denkt dat ik doe. Nee,
1: maar you do your own stunts, hè. Ik weet dat, Nora. Je doet alles altijd.
5: Ja, dat is waar.
1: Dus daarmee.
0: In patsers en ook op de bakfiets.
1: Voilà, ik zie jou door zo'n vlam rijden.
5: Ja, maar ook op de bakfiets. Nee, ik doe echt super voorzichtig. Ik had gisteren ook zo kittenheels aan. Dat is zo'n mini-hack. Maar ik dacht, ik ga echt moeten afstappen elke keer bij een rood licht. Maar dat is niet. Ik kan echt gewoon voor de allereerste keer op een fiets gewoon mijn been neerzetten. Dus jij weet niet hoe gelukkig ik ben. Ik ben zo gelukkig.
0: Maar wij ook nu, als wij dat zo horen. Wij gunnen het jou. En misschien dat we het ooit zelf ook eens proberen.
1: Ik ga vanavond nog een bakfiets bestellen.
5: Amai.
0: Mensen in Antwerpen zijn gewaarschuwd bij deze.
5: Ja, voilà. Maar Julie, jij gaat eens een keer in die bak zitten. En we gaan gewoon de straten onveilig maken. Want het is echt leuk.
1: Bakfiets ja, en wat? Chill.
0: Ik weet nog niet of ik dat vertrouw, maar we bellen nog, zal ik zo zeggen. Is het goed nog?
5: Oké, we bellen nog.
0: Geniet van uw weekend. Groetjes daar aan Shams en aan
5: jullie ook.
0: Yo,
5: dat ik doen. Bye. M&M. They stand from Imagine Dragons. Make

0: Grappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: al gezegd, maar je moet ook kijken naar deze show. Zeker als Fabske hier is. Je krijgt altijd een mooie dansoptreden. Prachtig.
1: De show van Julie van den Steen.
2: Julie van den Steen.
1: En Fabian Hermans.
0: Er zijn een paar dingen die wij de wereld willen uithelpen met deze show. Om te beginnen...
3: Zeker.
0: De negatieve sferen die je soms online ziet voorbij komen, daar zijn wij geen fan van. En dan denken we vooral aan Facebook.
3: Ja, Facebook is wel echt zo een klein beetje dat zijn de kerkers van de social media. Dat is ooit begonnen als het ding, maar ja, nu, ik ga eerlijk zijn, daar wil ik niemand mee tegen de borst stoten, maar daar zit toch wel een iets ouder publiek op.
0: Maar borst stoten. Ja. Ten eerste, die zijn niet aan het luisteren nu. Die boomers.
3: Voilà, die liggen al in hun bed.
0: Dat zou ik nu niet zeggen. Met een trappist in hun hand ergens op een grote markt of zo, denk ik.
3: Voilà. Ja. En dan nog met een auto naar... Nee, is niet waar.
0: En ondertussen maar kwaad zijn op Facebook.
3: Ja, exact. Kwaad zijn op Facebook. Ja. Inderdaad, mensen die zo niet echt een rem hebben of zo. Die gewoon die caps lock aanzetten en die gaan ervoor.
0: Die boosheid kun je soms voelen in de reacties. Dus daarom gaan wij elke week met de hele redactie door de meest heftige Facebook-reacties die we tegenkomen. Fabian gaat er een paar voorlezen nu. Allee, twee, dus ja, letterlijk een paar. En jij, lieve luisteraar, mag nu op dit moment, dus elke week op dit moment van de dag, kies jij dan wie er in de Facebook-hoek ligt. Is grappig, hè?
3: Ja, dat is heel grappig. De Facebook-hoek. Ziet dat zo'n plekje in die ruimte waar je even met je neus tegen de muur moet gaan staan en gewoon nadenken over wat je aan het geeft.
0: Denk maar een keer goed na.
3: Denk maar eens na.
0: Wat je gedaan hebt. De eerste reactie
3: komt van Willy. En Willy die zegt over trouwens een artikel over K3. Want Klaasje gaat officieel nu stoppen met K3. En het is een soort afscheidstournee. En Willy had daar een antwoord op. Die zei, product heeft zijn bewaardatum al jaren overschreden. Dat zelfs de ontbinding is gepasseerd. Stop er nu voorgoed mee.
0: Super. Maar Willy.
3: Dank u, Willy. En dan verzin ik niet trouwens. Was er nog iemand anders? Wally. Ja, Wally.
0: En Wally.
3: Wally. En Wally die had dit te zeggen. K3, comma, is uitgedoofd en al jaren. Dit noemen ze nu persen tot de laatste druppel. Alleen kunnen die meisjes niet zingen. Het zijn vrouwen die dansen als kleuters. Wordt zwanger om de 6 minuten. Kan al helemaal niet zingen, nog dansen. Het is door die stomme ouders dat zo van die groepen blijft bestaan.
0: Een klein momentje van stilte voor Willy en Wally. Maar vooral, lieve luisteraar, wie vliegt er in de Facebookhoek? Willy of Wally? Doorsturen via de app van 14
3: Max.
0: Hey, Taylor Swift is hier.
3: Oh, ja, trouwens, met haar brand new song.
0: Brand new.
3: Life of a Showgirl Encore.
0: Brand new.
3: Sinds van

0: geweest?
1: Nog voor het huwelijk.
0: Er nog voor?
1: Ja, kan ik bevestigen. Want ze hebben het geschreven wanneer de Life of a Showgirl een gigantisch goede release week had. Taylor had iets van kassa kassa. Ik kan nog meer schrijven, want er blijft maar muziek uitkomen natuurlijk. En is ze naar Zweden gegaan, heeft dat samen daar met enkele producers nog 4 songs uit haar mouw geschud.
0: Ongelooflijk, Fabian, wat je allemaal weet.
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Eens kijken hoe het gaat onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden. Tussen Sint-Anna en Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur erbij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe, waarom kan ik dat niet uitspreken? En Anderlecht op de binnenring, een klein half uurtje tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Luxemburg moet je 3 kwartier bijrekenen. Op de E411 bij name door werken. En elders zijn er kleinere vertragingen.
3: M&M, de show van Julie van den Steen.
4: Julie van den Steen.
0: Sint-Stevens-Woluwe.
3: Fabian Hermans.
0: Sint-Stevens-Woluwe.
1: Tervuren.

0: super schattig. Er zijn heel veel leuke vrienden van jou aan het luisteren naar de radio.
1: Ja.
0: Zo leuk.
1: Verzamelen allemaal.
0: Je hebt vrienden.
1: Blijkbaar. Hallo.
0: Hallo. Wel.
2: Mama. Love you.
0: Oh, Marleen. Dat is uw mama, hè?
1: Dat is mijn mama, ja.
0: Schattig. Dag, Marleen. Maar wie vliegt er in de Facebook-hoek? Willy of Wally? Ze gaven allebei boze Facebook-reacties op het nieuws dat Klaasje Meijer definitief stopt bij K3. We gaan het vragen aan Zoe. Dag, Zoe. Goedenavond.
3: Hallo.
0: Hey, jij klinkt vrolijk.
3: Ik ben altijd vrolijk.
0: Wat is uw geheim? Hoe doe je dat?
3: Een heel toffe job hebben waar ik gelukkig van word.
0: Ah, dat heb ik al niet. Dus dat gaat al niet gaan. Nee, dat is een mopje natuurlijk.
3: Oh.
0: Nee, dat is een grapje.
1: Ja, wat doe je van werk?
0: Oh, okay.
1: Ik ben
3: gezinsondersteuner bij de Katrol.
1: Oei.
3: Katrol is eigenlijk voor kwetsbare gezinnen te ondersteunen op huiswerk en gezinsondersteuningen met allemaal kwetsbaarheden en ja, problemen of moeilijkheden waar ze tegenaan botsen.
0: Maar je bent daar nog eens goed voor de wereld. Zoe, je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je hoorde daarnet ook de reacties, de Facebook-reacties van Willy en Wally. Jij mag kiezen, Willy of Wally, in de Facebook-hoek. Wie gaat worden?
3: Ik heb voor Willy gekozen, alhoewel ik ze beide niet fijn vond.
0: Ja, wij delen die mening, maar vertel eens, waarom moet Willy in de hoek?
3: Ik vind het gewoon heel jammer dat hij het fixeert op Klaasje, omdat Klaasje al superveel gedaan voor K3. Dus in de vervanging, omdat er iemand een zwangerschap verlof is en omdat er problemen zijn met de anderen. En dan denk ik, heb een beetje respect dat zij heel haar agenda vrijmaakt om op dat podium te staan voor die kinderen, om die blij te maken. Ik moet er alleen maar aan. Van, ik vind dat chapeau van haar, want dat is ook maar een vraag zoals ze stellen van, hoe dat doen? En die springt daar direct op in met heel veel enthousiasme.
0: Ik ga nu een applaus geven voor Zoe. Ik denk, Zoe, als je ooit je werk toch beu zou worden, dat jij woordvoerder moet worden.
1: Van Facebook.
3: Eind december is mijn job gedaan. Dat je weet.
0: Zoe, of kom bij de radio werken.
1: Voilà, of.
0: Ik ga nog een applaus geven.
1: We bellen Gert Verhulst as we speak.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
3: Jammer. Ik zal dat doen.
0: Je mag bij ons komen werken. We houden je voor ons. Zoe, ben je een grote fan van K3 misschien? Want je weet er wel veel van, hè?
3: Ik ben er nog altijd grote fan. Ik ben 24, maar ik blijf daar grote fan van.
0: Dat is prachtig. Dat is mooi.
3: Ja, de zomer van Oja Jelé, dat is vrij lang in mijn hoofd gezeten. Ik heb dat constant van dingen tot vervelend toe, denk ik, van mensen. Ik vond dat de max van nummer.
0: Ik denk niet dat jij mensen ooit zou kunnen vervelen of irriteren. Je klinkt als een prachtige vrouw.
1: Prachtig mens ook.
3: Ja.
1: En Willy, in de hoek nu.
0: Voilà.
1: Kom.
0: En nog eens een applaus.
1: Voilà. Geen applaus genoeg.
3: Dank je wel.
0: Zoe, dankjewel. Ga je nog iets leuks doen vanavond? De zon schijnt.
3: Straks komt mijn vriend en ik ga mij voorbereiden, want we doen morgen met de vriendinnen komen eten.
0: Oh.
3: En ik ga voorbereidingen doen.
0: Met de vriend?
3: Die kan niet koken, dus nee.
0: Oké, die gaat er gewoon bij zijn. Dat is ook belangrijk natuurlijk, gezelschap.
3: Inderdaad.
0: Maar plezant. Groetjes aan de vriend en aan iedereen dit weekend.
1: Zoe, zet je af en toe ook even neer. Hè? Je mag even rust nemen. Je hebt het verdiend.
3: Ja, dat kan ik niet zo goed.
1: Oh, nee, je mag het doen van mij.
3: Nee, applaus. Ik ga heel de weekend ook mijn verjaardag vieren. Dus.
0: Oh!
3: Gelukkige
0: verjaardag. Gelukkige
3: verjaardag. Het is eigenlijk 2 weekenden op rij dat ik mijn verjaardag vier.
0: Dus.
1: Je
0: hebt gelijk, Zoe. Als er iemand het verdient, dan ben jij het wel. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En Zoe, we love you.
3: We love you. I love you too.
1: Love you.
0: Doei.
3: Bye.
4: Show van Julie van den Steen.
0: En Zoe.
5: Julie van den Steen.
0: En Zoe.
4: Fabian Hermans.
1: En?
5: M-M-M.
1: En Zoe.
0: En Zoe. Fabian Hermans.
1: En Zoe.
0: En al je vriendjes die luisteren.
1: Love you.
0: En Bruno Mars. I love Bruno Mars.
1: Oh my soul.
0: Bruno Mars?
1: Ja.
0: Oké.

0: Filmfest Gent.
1: Van 7 tot 18 oktober.
0: Topcinema van bekende regisseurs.
1: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
0: Ga voor long, short of VR.
1: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
0: Tickets via filmfestgent.be.
1: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
0: Ga met M&M naar Verity.
2: Why can't your wife finish her books?
1: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
3: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
4: And a little bit terrified.
1: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
5: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: M&M.

0: Dancing on My Own van Robin. Als je de film, was het voicemails voor Isabella gezien hebt op Netflix, dan is dit wel even een heel triestig momentje geweest. Maar ook leuk! Ook leuk!
1: Het gevoel.
0: Ja, het is een gekke brainstorm geweest toen we begonnen aan het nieuwe seizoen van dit programma. Mm. Want toen kwam er dit uit deze brainstorm. Het gevoel, dat is een laatste spelletje voordat wij hier straks weg zijn om het af te leren. Het is eigenlijk, om volledig te zijn, het gevoel van Brechtje, die normaal gezien hier naast mij staat. Allee, wel, ja, als ik nu voor mij kijk, zie ik ook een mooie blonde vrouw. Dag Fabian. Ja,
2: hallo. Ja, ik ben Brechtje van de week.
0: Het gevoel van Brechtje, zo heet het spelletje. En het is eigenlijk ook zo simpel. Jij moet raden. Maar het gevoel van Brechtje is...
2: Ja, maar
0: klinkt ingewikkeld.
2: Is ook wel een beetje ingewikkeld, hè?
0: Maar het, nee, het klinkt simpel, maar het is ingewikkeld.
2: Ja.
0: Eigenlijk, je gaat zo meteen iets horen.
2: Mm.
0: En jij moet raden welk gevoel daarbij hoort.
2: Ja, maar je moet echt wel je zesde zintuig bovenhalen. Want het gaat inderdaad over een geluid. Maar het geluid is niet het belangrijkste. Je moet echt voelen wat Brechtje voelt.
0: Ja, probeer je in te beelden... In wat zij voelt. Zo is het, hè?
2: In de schoenen van Brechtje.
0: Ja, wie... Doe je ogen toe. Doe nu... Allee, allemaal... Allee, bal was gaan trailen.
2: Ja,
0: nee. Uw ogen toe. Ik ben Brechtje, ik ben Brechtje. Welk gevoel hoort hierbij? Oh, dat was wel heel kort.
2: Oh my god.
0: Misschien... Wacht, nog één keer, heel kort?
2: Ja, ja, ja.
0: Oké. Goed luisteren.
2: Okay. Het is zo voorbij. Hè?
0: Het is zo voorbij, maar wat denk jij? Welk gevoel had Brechtje toen ze dit inlas, opnam?
2: Voelde.
0: Voelde!
2: Ja.
0: Je kan daar trouwens ook iets mee winnen. Hè?
2: Dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Anders doen we het niet, natuurlijk. Wat voelde Brechtje? Je stuurt het door via de app van VRT Max. Welk gevoel jij denkt gehoord te hebben...
2: En er mag echt wel tekst en uitleg bij.
0: Zeker.
2: Ja, er mag, ja, neem je tijd, maar ook niet te lang.
0: Nee, dat is weer ingewikkeld maken.
2: Ja.
0: Dank je wel, Fabian, voor deze bijdrage. We gaan over naar Bad Bunny. Daar is hem, ze. De vriend van de show. Knappe vriend van de show.
2: Ja, zeker. Hoe zou Bad Bunny zich voelen?
0: Ik denk dat hij mij wel een beetje mist in zijn leven.
2: Mm.
0: Die is zoiets van, ik mis iets, maar ik ben het.
2: Zoals wij, daar is ze.
0: Hey, schatje.

0: ADHD, Fabian?
1: Dat zou wel kunnen.
0: Ah, je weet het niet.
1: Nee. Dus we laten het gewoon in het midden. Het kan niet.
0: De volgende vraag is...
2: Het gevoel.
0: Wat is het gevoel? Het gevoel van Brechia. We hebben daar net iets gehoord. Ik zal het nog eens laten horen voor iedereen die niet mee is. We moeten proberen te raden wat het gevoel is van Brechia. En de eerste tip die je kon krijgen was dit geluid. Ja, dat is een leuk spelletje dat we spelen vlak voordat we stoppen, straks om 7 uur.
1: Moeilijk wel.
0: We gaan naar deinzen. Sophie, dag Sophie.
3: Hallo.
1: Hey. Hey. Sophie, zeg hoe...
0: Ja, dat is een leuk spelletje dat we spelen vlak voordat we stoppen, straks om 7 uur.
1: Moeilijk wel.
0: We gaan naar deinzen. Sophie, dag Sophie.
3: Hallo.
1: Hey. Hey. Sophie, zeg, hoe voel jij je nu? Op dit moment.

0: Chinees, denk ik. Zo, ja. Baby Pangang.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is zoiets iets roods, maar ik weet niet.
1: Ja, iets roods.
0: Ah, is Bami Pangang?
1: Ja, het zal zoiets, ja, is het met noedels of is het met rijst? Nee, het is echt wel gewoon een kipachtig gedoe.
0: Het is met noedels.
1: Noedels, ja. Oké.
2: Okay, super.
1: Lekker, hè?
2: Heel interessant dit gesprek. Maar wat wij moeten weten van jou, lieve Sophie, is... Wat is het gevoel van Brecht? Ik ga het nog één keertje laten horen, zodat iedereen goed mee is. Je hoorde daarnet dit... Oké, Sophie, wat denk jij dat het gevoel is van Brechtje?
0: Ik denk zo, als je echt superveel stress hebt en je staat echt zo op het puntje voor zo over te lopen en dan komt er iemand met iets en is het echt zo boom.
2: Okay.
0: Dan ga je echt ontploffen.
2: Dat is jouw...
0: Ik ben er net voor, ja.
2: Dat is jouw definitieve antwoord, Sophie?
0: Ik ben even aan het kijken naar iedereen in de auto, maar we denken...
1: Je moet het nu weten, nu.
0: Ja, dat was definitief antwoord.
1: Gaan we eens kijken naar de jury?
2: Oh, dat is helaas niet juist, Sophie.
0: Oké.
2: Dat is jammer.
1: Ja. Dat is oké.
2: Maar je hebt meegedaan en je gaat Chinees eten.
0: Ja.
2: Dank je wel.
0: Ja,
2: merci.
1: Love you.
2: Tot volgende keer.
1: En het gevoel komt opnieuw terug, hè, volgende week.
2: Zeker. Volgende week zijn we terug met een nieuw gevoel. Met Fabia. Nee, met Brechtje.
1: En Julie.
2: Tot volgende week. Doei.
3: En toen, na de... Tuur had je ghost?
1: Nee.
3: Jawel, toen Izzy gewoond op iemand anders.
4: Jij meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
4: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
5: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
6: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
7: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
13: Oh, oei. Met een enkel.
12: Schat, ça va?
13: Nee.
12: Waar kun je er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
12: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
14: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden. Op mini.be.
16: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
17: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
12: Oh.
17: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Een hele goede avond, het is 7 uur.
18: 14 nieuws.
1: Krijg je nu?
19: Huisartsen zijn niet blij met het nieuwe wetsvoorstel van de N-VA. Die partij wil iets doen aan het aantal ziektedagen zonder doktersbriefje. Nu kan je per jaar 2 dagen afwezig zijn op je werk zonder doktersbriefje, zodat je niet naar de dokter hoeft te gaan.

0: Maar volgens de NVA wordt daar misbruik van gemaakt. Daarom heeft de partij een wetsvoorstel ingediend, waardoor werkgevers zelf kunnen beslissen of ze een ziektebriefje vragen. Huisartsenvereniging Domus Medica vreest dat de dokters daardoor veel meer werk zullen krijgen, terwijl de meeste van die zieken helemaal geen behandeling nodig hebben.
1: Wij vinden natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug invoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven in de gezondheidszorg. De schatting is ongeveer 90 miljoen op dit moment.
0: In Amsterdam in Nederland is een gevangenismedewerker doodgeschoten op een terras. Door het mooie weer was het er erg druk. Veel mensen hebben de schietpartij dus zien gebeuren. Voor de schietpartij zou er een discussie geweest zijn tussen de dader en het slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer werkt in een gevangenis. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met zijn job. En paus Leo XIV is sinds vandaag in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij is aangekomen in Parijs. Daar zal hij vanavond een waken houden met zo'n 80.000 jongeren in het Stade de France. Morgen gaat hij in de loop van de dag naar de bedevaartplaats Lourdes. En hij sluit zijn reis af in Metz in het noordoosten van het land. Hij zal tijdens zijn reis ook spreken met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. En de Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan de groepsfase in de Nations League. Ze spelen straks tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK. En het is ook ineens de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Dat vertelt Stef Wijnands.
2: Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan.
0: Het weer nog vanavond opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en vannacht ook temperaturen rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen tot 21 graden en zondag wordt het wat warmer tot 26 graden.
3: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: M&M. Nina Black Friday. Laurens Luiten.
5: Hey, heb je zin in een feestje, dan ben je op het juiste adres. En dan mag je gewoon je favoriete song doorsturen in de app van VRT Max. Nina Black, die draait al.

0: Sweet Nothing van Florence and the Machine natuurlijk. Nina, hebben we er zin in op deze vrijdag?
1: Zeker, ik heb er altijd zin in.
0: Ah.
2: Nina Black Friday.
0: Dat is belangrijk, want jij bepaalt mee de vibe hier. Nina, jij doet dat eigenlijk vooral?
1: Ja, grotendeels, maar het publiek mag mee bepalen. Hè?
0: Ah, maar nu zijn we er. En wat wil dat zeggen? Wel, dat wil eigenlijk zeggen dat je gewoon je eigen songs mag doorsturen in de app van VRT Max. De titel en artiest hebben we nodig en dan maken we daar een feestje van in de stijl dat jij leuk vindt. Zo simpel is het. En jij bepaalt dus gewoon de vibe en de leukheid. Het is vrijdag. Nina, wat zijn de plannen voor jou?
1: Ik moet gaan draaien straks op Springuur in Aalst. Een soort van student welcome.
0: Ja, Springuur doet me daaraan denken eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het vanuit stad Aalst iets is om de studenten te verwelkomen.
0: Kezaal.
1: Dus heel leuk. Heb jij plannen vanavond?
0: Ik moet ook gaan draaien in Gent. In de Oude Vismijn.
1: Oh, ook een leuke plaats.
0: Ja, leuk. Het is een apero.
1: Oh, dat is een hele leuke.
0: Dus dat is ook maar tot 2 uur. Dus dat begint bijna, of dat is al bezig bijna. En dan, dat begint
1: een soort van afterwork.
0: Ja, eigenlijk wel, maar wel een hele coole leuke die wild kan gaan. Ah ja, ik draai. Dus...
1: Tuurlijk.
0: Het is vandaag ook een heel speciale dag. Het is vandaag 25 september. En als je dat even... Ja, wij zeggen dan 25, 9, 20, 26. In de States zeggen ze dat anders, hè, Nina?
1: 9 to 5.
0: Ja, zeggen ze eigenlijk 9, 25, 20, 26. Maar die 9, 25, dat is iets nieuw. Dat is eigenlijk vanaf nu, sinds dit jaar, Dolly Parton Day. Ze hebben dat in het leven geroepen, want ja, 9 to 5, hè, 9, 25. Dat is ook een bekend nummer van een bekende countryzangeres die jammer genoeg ons heeft verlaten. Dolly Parton natuurlijk. En in California vieren ze vanaf nu elk jaar op 25 september die Dolly Parton Day. Ik vind dat eigenlijk een goede zaak.
1: Ja, dat is wel mooi dat ze haar zo eren. Ik ben benieuwd als ik ooit sterf of dat jullie ook zo'n dag gaan uitvinden.
0: En eigenlijk, het wordt nog even zoeken wat voor een dag dat zal zijn.
1: Black Friday wordt dan misschien gewoon officieel Nina Black Friday. Dat zou ik een hele leuke vinden.
0: Ik zal er eens over babbelen met wat mensen. Zo.
1: Ja. Haal je connecties eens boven.
0: Het ding is zo, in California, ze willen niet per se Dolly Parton echt vieren, maar ze willen vooral vieren en herinneren dat iedereen het leven moet leiden zoals Dolly Parton. Dat je eigenlijk hetzelfde in het leven moet staan. Dus
1: oh, dat is
0: positief,
1: wel heel mooi.
0: Mensen helpen, je geraakt er wel in het leven.
1: Zoals ons eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk zoals ons.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zou dit... Eigenlijk is dit gewoon onze dag vanaf nu, Nina, 25 september.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is onze dag vandaag. Onze feestdag.
0: Zullen we stoppen met lullen en Dolly Parton spelen? Ja. Oké, voilà.
1: Ik denk dat de mensen
2: Nina
1: wachten.
2: Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

0: Amber Roosters. Dankjewel om deze aan te vragen vanuit Veurne. Never Say Never van Justin Bieber. Is zo'n goed nummer. Zo lang geleden dat ik het nog gehoord heb. Kijk content van.
1: Ik vind dat ook echt een heel leuk nummer. Dat is zo'n nummer van Justin Bieber dat zo nog net niet genoeg gespeeld wordt.
0: Ja, ah wel.
1: We spelen altijd Beauty and a Beat. We moeten meer Never Say Never.
0: Yes. En Iliana Klarebout die vroeg Gasolina aan van Daddy Yankee. En ze wou dat vooral op deze vrijdag na de eerste lesweek. Dus ja, het is begonnen net weer, de lesweken.
1: Ja, alle studenten. Ik vind wel het positieve aan het feit dat de lessen begonnen zijn, zijn al die student kick-offs.
0: Ah ja.
1: En de Overpoort is weer open. Woe.
0: Ja, dat is ook een nadeel natuurlijk.

0: Oké, zometeen meer van Nina Black. En jij bepaalt mee welke stijl ze opgaat. Gewoon je favoriete nummer, feestnummer. Om te zingen, springen, dansen en zingen. Gewoon even doorsturen in de app van VRT Max. En dan regelen wij al de rest. Dus de titel en artiest, die hebben we nodig.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn we

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Nina Black Friday.
3: M&M.
2: Laurens Luiten en Nina

in California. En die zegt, de dag is nog maar net hier aan het begin in California. En de playlist valt al mega mee. Merci daarvoor. Ah, maar eigenlijk, Daan, moet je dan heel veel mensen bedanken. Want niet alleen Nina Black kiest zelf de plaatjes. Maar ook mensen die sturen in de app van VRT Max natuurlijk, die doen dat ook. Hè. Dus daar ben je ook meer dan welkom, Daan, om gewoon even een titel en een artiest door te geven. En dan gaan wij dat feestje hier verder zetten op deze vrijdagavond. Op de buitenring van Brussel 15 minuten vertragen tussen Grimbergen en Wemmel. En naar Luxemburg 3 kwartier op de E411 bij Namen doorwerken. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid een half uur tussen de Annie Cordy-tunnel en Troon. En elders zijn er enkel kleinere vertragingen.

0: M&M.
1: Watch your weight, Elba. Put your back in. Just a little more.

0: En dat van Pitbull? Kesha en?
1: Ja, Kesha en Pitbull.
0: Ja, ja. Ja, ik weet dan nog al die dingen, hoor. Ah, het gaat hier lekker. En deze vrijdagavond vibes die blijven nog heel de avond doorduren op M&M, want straks om 9 uur kijk je Laura Govaerts. Maar eerst nog een uur en een kwartiertje ons Nina Blakkio.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash E-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
8: Joehoe. Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy krijgt van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Nina Black Friday.

0: Die kan toch schoon zingen eigenlijk? Zie.
1: Prachtig.
0: Maar oh, de emoties druppen eraf. We hebben trouwens een vaste luisteraar die heeft gestuurd in die app van M&M. Namelijk Klaas Lambrecht, die zegt Sirtaki Vollen Bakkie. Zijn we blij mee natuurlijk. Je kan hem ook wel horen, hij heeft dat schijnt een eigen showtje.
1: Een eigen showtje.
0: Een eigen showtje op zaterdagavond met DJ Magic. M&M Party. Om 9 uur elk

0: Nina elke week leer je me wel iets bij. Vaak ook dingen die totaal niet nuttig zijn.
1: Maar dit is wel echt nuttig.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij straks weer uit je mouw gaat toveren.
1: Ik ga jou iets geweldig laten horen. Laten zien. Ik ga het de mensen meegeven. Ik heb het zelf gevonden op TikTok deze week. Ik ben er helemaal weg van.
0: Ik heb schrik dat jij mij weer trauma's gaat aanpraten.
1: Hoogstwaarschijnlijk. Maar positieve trauma's.
0: Oké.
1: Dat bestaat.
0: Is dat zo?
1: Vanaf nu wel.
2: Godverdoemen, hè. Ik weet dat te vinden, hè.
0: Dat is als je mij trauma's geeft, Nina.

0: Zometeen meer vibes hier van Nina Black Friday. Stuur al je verzoekjes door in de app van VRT Max. En wij gaan zo meteen iets nieuws leren.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
4: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Het is herfst. Met regen, vallende bladeren en daardoor soms een verrassend glad wegdek. Wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omnium-verzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Neem dus even de tijd om je verzekeringen te checken. Zo geniet je onderweg in alle vertrouwen van die prachtige herfstkleuren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
5: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit den boze zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
6: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
5: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor

0: binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
1: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
0: Over minder dan drie kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
2: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar. Dus Senne Lammens is de nummer 1 in doel bij de Rode Duivels. Achteraan geen verrassingen. Castagne, Ngoy, Mechelen en De Kuyper, die komen dus vanuit het WK. Net zoals het middenveld Raskin, Tielemans en De Bruyne. Aanstippen dat De Bruyne aan zijn 125ste interland zal beginnen. Dus Hans van Aken begint op de bank. En vooraan spelen de Rode Duivels eigenlijk zonder diepe spits. Want De Ketelaere speelt bij Atalanta aan de linkerkant bij zijn ploeg. Moreira is de rechter aanvaller vandaag bij de Belgen. Die speelt ook al aan de linkerkant bij zijn ploeg Milan. En Gods is de enige echte nieuweling. Die was er niet bij op het WK. Mika Gods van PSG. Hij zal van aan de linkerkant gaan spelen. Dit stadion hier in Rome zal maar voor de helft gevuld zijn. Want Italië is ook een ploeg in opbouw.
0: Dankjewel, Stef. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
3: Het wordt een mooie zomer, alleen herfst, want die is eigenlijk gestart. Dus die moeten we vieren. Hè? Met nummertjes en ons Nina Black.
4: Ja, yeah, so incredible.
5: M&M.

0: beetje casual. Dat was Roxy, hè?
1: Ja, lover.
0: Ja.
1: Ja, zij is van Nederland, hè?
0: Ja, en Nina, je hebt dan een tip gegeven. Wat je me wilt bijleren, komt ook uit Nederland, hè?
1: Klopt.
0: Ah, ik ben een beetje zenuwachtig, want als jij zo'n dingen doet, hè, dan vertrouw ik dat voor geen haar.
2: Nina Black Friday.
0: Want Nina, je hebt iets gezien op TikTok, vertel.
1: Ja, ik heb op TikTok K3 met de baard en de keel leren kennen. Okay. En dat is eigenlijk een soort van cover tribute band. En dat zijn drie mannen die zich verkleden als Karel, ben even in de war. Want ze verkleden zich als Karen, Christel en Kathleen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar in de comments staat er dus, dit is Karel, Chris en Corné.
0: Ja, en dus ik heb een keertje dat gaan opzoeken op TikTok dan. En daar klinkt dat eigenlijk als volgt. Niet verschieten. Wacht, het moet er nog doorkomen ook.
1: Top radio dit.
0: Ja, ik snap niet waarom het niet komt. Ah, deze, hè. Ja, daar. Zo, maar ook zo. En als je dacht dat toch niet genoeg was.
1: Ja, geweldig, hè? Je hoort het. Maar eigenlijk, je moet het vooral zien.
0: Ja, want ik zie daar dus drie mannen staan. En één van die mensen, namelijk Corneel, ook wel gekend als Christel, dat is gespeeld eigenlijk door Jean-Paul. Dag, Jean-Paul.
3: Hi, goeiedag.
0: Hallo. Jean-Paul, stel je eens voor, want jullie zijn dus K3 met de baard in de keel.
3: Ja, wat een geniale naam, hè? K3 met de baard in de keel.
0: Ja,
3: het is... Ja?
0: Ik snap niet van waar die naam eigenlijk komt. Ik heb er echt geen idee van.
3: Zullen we een lang verhaal of een kort verhaal?
0: Ja, kort verhaal.
3: We gingen gewoon een paar biertjes drinken. En we doen zeg maar mee met de huttenbouw uit Velserbroek. Allemaal uit Nederland. En op een gegeven moment doen wij Bonte Avond. En dan proberen wij zeg maar de kinderen het podium op te krijgen.
0: Ja.
3: En we zagen een lichte daling na al die jaren. Dus hebben we gezegd van, nou weet je, wij gaan ook wel optreden. Dus toen hebben we gewoon iets geniaals bedacht door een paar biertjes. En het is gewoon zo gekomen. En toen op een gegeven moment kwamen we bij een feestweek in Zandvoort. En die gast die zei van, nou, als jullie met K3 Rockers op willen treden, dan vind ik het goed. Nou, en dat hebben we zo gedaan. En dat hebben we allemaal opgenomen. Nou, en het is nu echt,
0: mooi.
3: Aan het exploderen.
0: Maar dus het was jullie eerste optreden. Hebben jullie er nog in het verschiet staan nu dat jullie wereldberoemd op TikTok zijn aan het worden?
3: Ja, nee, het is eigenlijk al die filmpjes wat jullie zien, dat is eigenlijk van één of twee keren opgenomen.
0: Okay.
3: En verder hebben we nog in een café gestaan, De Wildeman in Zandvoort. Maar nu, onze DM's exploderen. Het is echt bizar.
0: Maar
3: we
0: staan
3: door heel Nederland. Ja?
0: Tuurlijk, the sky is the limit, hè?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: Nu moet je ervoor gaan. Je moet wereldberoemd in de Nederlanden worden.
3: Ja, en in België natuurlijk, hè, de buren.
0: Zeker.
3: En daar komen ook voor.
0: Maar ja, maar ik heb een ideetje. Ik denk dat we eens een keertje met Robin van der Raden moeten spreken. We hebben hier namelijk ook zo'n versie gehad, maar die is gestopt. Het was niet de K3 met de baard in de keel, maar wel K3 van de Aldi. Ja, die deden ook van die covers. Maar ik moet zeggen, jullie zijn wel van een ander niveau. Of dat dan hoger of lager is, dat ga ik in het midden laten. Maar ik vind het zeer opvallend mooi.
3: Ja, dat is echt prachtig. Dat is echt prachtig, want het is... Kijk, want we kunnen niet zingen, we kunnen niet dansen, maar het wordt zo leuk opgepakt. Dus het is werk aan de winkel de aankomende tijd.
0: Oké. Jean-Paul,
1: nee, please, blijf zoals je bent, niet werken. Het is perfect zoals het is. Ik wil niet dat het beter wordt.
0: En heel benieuwd wat hiervan gaat komen. Heel veel succes ermee.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: En ik stel voor dat wij nog eens een keertje gaan luisteren naar K3 zonder baard in de keel.
3: Ja, tuurlijk. Ja, goed, ik ga luisteren.
0: Is goed, thanks Jean-Paul. Veel succes daar.
3: Yo, dankjewel.
2: Bye. Black Friday. MNM. Laurens Sluiten en Nina Black.

Je luistert nog steeds naar Nina Black Friday. En we zijn gelukkig hoor. Want jij hebt fantastische muziek doorgestuurd in die app van VRT Max. Deze is aangevraagd door Elodie. En onze Elodie, die heeft smaak hoor. Maar hoe is het met die van jou? Laat het weten.

0: Gaat hier lekker hoor. Charlotte Veressa die zegt goedenavond, het is vrijdag. En als wij denken aan vrijdag, dan denken wij aan... een toetertje.
1: Toeters en bellen. Om deze feestdag te vieren.
0: Het is trouwens vandaag Dolly Parton Day. Dat is zo'n kleine feestdag hoor.

0: Die heeft er eigenlijk goede nummers gemaakt, hè? Inja. Hier met Sun Is Up. Weet je wat hij nog heeft gemaakt?
1: Nee, zeg het mij eens.
0: Dingen. Nee, Stereo Love niet. Maar, oh, allee, ik kan 1000 keer zeggen, wacht.

0: dit nummer.
1: Jawel, Hot heeft het heel goed gedaan. Die Sun Is Up die is maar tot de 9e plek geraakt. En die Hot is tot de 2e plek geraakt, Nina Black.
0: Nina Black, ja. Nog nooit van dat nummer gehoord. Kan je het eens zingen?
1: Dat is iets anders dan Sun Is Up, hè.
0: Kan je het zingen?
1: Nee, maar als je wil, kan ik dat wel laten horen. Nu ben ik echt heel benieuwd. Oh, maar Nina, nu heb je mij iets aangedaan. Nu moet je allemaal zitten zoeken, verdorie.
0: Misschien moeten we gewoon aan de mensen laten weten hoe het op de weg is.
1: Nee. Wacht, ik kan dat nu opzetten.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ah, zie je wel? Ja. Dat is toch een schijfje?
0: Ja, ik wist niet dat dat Hot noemde.
1: Wacht tot het riedeltje, hè.
0: Dat lijkt wel enorm op elkaar, niet?
1: Ja, eigenlijk daarom dat je denkt dat hij maar één nummer heeft, omdat hij alleen maar dezelfde nummer heeft gemaakt. Maar bon, er is van alles in Luxemburg als je daar naartoe wilt. Want naar Luxemburg rijd je 20 minuten file op de E411 bij Namen door werken. Tot maandagochtend wordt op de Brusselse ring in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden, wat heel veel hinder zal geven. Want op de Antwerpse ring richting Nederland wordt er dit weekend gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. En vanaf 21 uur zijn er maar 2 rijstroken beschikbaar. Dus vanaf 11 uur tot zaterdag 9 uur is dat er maar 1. Vanaf middernacht tot 6 uur is ook de aansluiting van de E313 Hasselt Antwerpen met de ring richting Nederland dicht. Je moet de ring op richting Gent en keren aan de afrit Berchem. Dat zal allemaal wel heel schoon aangegeven zijn. M&M.
2: Hey, Nina Black Friday.
0: Lauren Sluiter.
2: M&M.
3: Make life sing.
2: Make life sing.
3: Make life sing.
2: M&M.
1: Nina.
0: Ah, ik dacht dat we gingen babbelen.
1: Ja, maar zet dan maar iets op, hè. Ah, voilà. Het is 9:05.
0: Het wordt een speciaal kwartiertje. De mensen vragen erom. We gaan retro stampen.
1: Oeh. En hoe lang gaan we dat doen?
0: Pak een goede 10 minuten.
1: Op die man... Ja, dat is net genoeg tijd om naar het toilet te gaan.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij hoe als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist.

0: Dat is retro. Dat is wat ze belooft en ze gaat er ook voor. Nina Blackie, vol een bakkie.
1: Vol een bakkie, sirtaki.
0: Juppla. Evelien Boekaert die zegt, amai, dit is echt de max. Ik sta precies weer in een fuif met twee bekers bier in de handen en hopla, gaan. Was jij iemand van de remorkjes, Nina?
1: Van de remorkjes?
0: Ja, zo twee bekers bier achter elkaar in de handen.
1: Nee, ik had er eigenlijk zes vast.
0: Hola.
1: Mijn ex-schoonvader die heeft die dingetjes gemaakt die je op festivals ziet,
0: ja?
1: Waar je zo zes pintjes in kan.
0: Die heeft dat ontworpen?
1: Die heeft dat ontworpen.
0: Wauw.
1: Ja. Shout-out naar Johan voor u.
0: Is hij nu zo rijk als hij zee diep is?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dus...
1: Wat denk je, Laurens? Is het niet eens tijd om de kontjes te shaken?
0: Ja, ik doe zo'n dingen normaal niet.
1: Niet liggen, hè?

0: op een beetje naar de disco house. En gewoon echt de goede vibes, die krijg je hier. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 met Nina Black Friday. There's nothing brave than walking alone. Wat is dit, Nina?
1: Rain Me In van Olivia Dean.
0: Nice.
1: Heel mooi nummer.
0: Ah.

0: kende die nog niet van Olivia Dean, maar die is echt heel mooi, amai.
1: Ja, mooi. Ken je het nummer niet?
0: Ja, maar Nina, ja. Ik kan niet alles weten, hè.
1: Dat is waar. Ik weet dat je nog veel dingen moet leren.
0: Ja. En we gaan daar rustig onze tijd voor pakken. Je moet daar niet direct mee beginnen.
1: Misschien moet ik jou elke week zo een nieuwe TikTok-trend leren.
0: Prachtig.
1: Dan ben je wat mee met de jeugd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Je gaat
2: het is niet allemaal van puf, puf, paf en dood, hè?
0: Maar wel Nina Black.

0: Dat was de pre-party. Met een opwarmer van een DJ, Nina Black. Pas op, opwarmen is een kunst, hè?
1: Ja, dat is. En eigenlijk een kunst die heel veel DJ's
0: niet kunnen. Niet kunnen. Ik ben daar zelf ook echt super slecht in.
1: Maar niet waar.
0: Ik wil super hard knallen, dat is het ding. Zometeen krijg je Laura Govaert.
1: En dat is goed. Ik wil gewoon even de tijd nemen. Ik heb nog 5 seconden. Ah, ik ga allemaal luisteren, want het is echt het beste wat je ooit gehoord gaat hebben. Laura, je bent top. Ga nu luisteren.
0: Veel plezier. Doei.
2: Zometeen in M&M Party.
3: Een uur lang.
2: Non-stop party met Laura Govaert.
4: Het is 9:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo van Vekes. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. Van literatuur tot erfgoed, sociaal-cultureel werk of amateurkunsten. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat nog 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
5: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
4: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Friedrich Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft vrijwillige militaire dienst al ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht opnieuw invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek. Ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. De Rode Duivels zijn zo'n kwartier geleden begonnen aan hun eerste wedstrijd na het WK. Ze nemen het in de Nations League op in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Stef Wijnands, hoe zijn de Belgen eraan begonnen?
6: 13 minuten ver.

0: staat nog 0-0, maar de Belgen zijn uitstekend begonnen met al een hele goede grote kans voor Charles de Ketelaere. Onschadelijk gemaakt door die sterke Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Maar de Belgen dus goed op dreef met vlot combinatiespel. Hoge pressing ook, wat Van Bommel allemaal heeft gewild. Goede acties aan de buitenkant met Moreira en vooral Mika Gods van PSG. Die daar al een paar keer zijn tegenstander is voorbij gegaan. En Kevin De Bruyne al met twee splijtende passes. Eén kansje tegengeven, een bal op de paal. Maar uiteindelijk stond Schutter buitenspel. En nu is er opnieuw een hoekschop voor de Belgen. Die ze alweer mogen nemen. Dus ze duwen de Italianen vast op hun eigen helft alvast. Het eerste kwartier onder Mark van Bommel is zeer lovenswaardig.
1: Dankjewel, Stef. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de Belgen bij de belofte mannen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Niels Driessen sprintte wel mee voor een podiumplaats, maar eindigde vijfde. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry, die alleen finishte na een solo van ruim 30 kilometer. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
3: Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
2: M&M Party. Laura Govaerts.

meisje die nu op de grond ligt. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se een slecht mens. Ik wil in de sensie niet per se een veldslag. Maar dat was het lot wanneer ze altijd geld zag. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se een slecht mens. Ik heb in de sensie niet per se een probleem. Maar ik heb de drang tot het knal zo extreem. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se een slecht mens. Ik zie in de sensie niet per se een conflict. Maar het is je meisje die nu op de grond ligt.

0: Goedenavond, het is 10:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
1: Er wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. Een domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment. Dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
0: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion, dans ce que moi aussi j'ai

0: u, Paske.
1: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
2: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
1: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
3: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Voor bondscoach Mark van Bommel is het zijn debuut. Stef Wijnands, hoe staat het daar in de tweede helft?
4: We zijn 58 minuten ver. Het staat 0-1 voor de Belgen dat werkelijk fantastisch speelde in de eerste helft. Mika Gods domineerde de eerste 20 minuten. Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2 zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Gooijs waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keane van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten en zijn Luke Bakio en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
3: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
5: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
6: DJ Licious.

0: is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Rode Duivels hebben in Rome hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
1: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. De algemene vergadering van de Verenigde Naties zit erop. En volgens eurocommissaris Hadja Labib waren er nooit eerder zoveel wederzijdse beschuldigingen en verdeeldheid te horen. Volgens Labib zijn er wereldwijd 130 actieve conflicten, dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Toch blijft ze geloven in een hervorming van de organisatie. De VN moet volgens haar eerlijker en efficiënter worden, met meer aandacht voor Afrika en een herziening van het vetorecht. Labib pleit ook voor een vrouw aan het hoofd van de VN als opvolger van secretaris-generaal Guterres. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
2: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
0: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. En ze speelden een van hun eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht

0: 75 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en op sportza.be.
1: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
2: Mixed by Erwin de Nul.
3: Count it three. I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two, three.
4: The funky technician is back.
3: Top

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf van Heden. De melding kwam binnen rond 10:15. Het is een uitslaande brand met erg veel rook en er is dan ook een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De politie heeft de straten in de buurt afgezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Kort voor 10:00 hebben de ministers van de Vlaamse regering een punt gezet achter een lange dag van gesprekken over de begroting. Van aan het Martelarenplein in Brussel, Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft de vrijwillige militaire dienst ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion.
2: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
4: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un Haïtien noir, comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: Voetbal. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. In Rome versloegen ze Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
5: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammes moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: Senne Lammes kon de nul dus houden. Hij stapte met een goed gevoel van het veld.
6: Heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit

0: tijd brengt. En we hadden ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé viel geblesseerd uit en verlaat de selectie. Hij kon wel scoren in de wedstrijd. Maar hij zal er dus niet bij zijn maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar. En om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin. Op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. De groep speelde 7 nummers, onder meer een van de eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. We krijgen een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer op vrtnieuws.be.

0: Eminem.
1: Dit is deze week de Eminem Big Hit.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselaar in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft ook de straten in de buurt afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De brand in de ondergrondse parking van het station van Berchem bij Antwerpen is de voorbije avond geblust. Een elektrische auto had daar vuur gevat. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder. De ondergrondse parking werd een tijd lang afgesloten en ook het treinverkeer liep in de war. De parking werd in de loop van de avond weer vrijgegeven. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering ook een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
2: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
0: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is ook topfavoriet om wereldkampioen te worden.
3: Ik denk niet dat ik bang moet hebben om met een kleine groep naar de mee te gaan. Zeker na 270 kilometer. Dus ik denk dat het een beetje van mijn gevoel zal afhangen in de wedstrijd. Wil ik weg of heb ik het gevoel dat ik de rest wel ga aankunnen in de sprint? Maar volgens mij gaat de koers zo lastig zijn dat er op een bepaald moment geen geheimen meer zijn en dat de sterkste zal voorop zijn. En iedereen gaat op zijn plek terechtvallen, denk ik.
0: De wegrit bij de vrouw wordt de komende dag om 3 uur in de namiddag gereden met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.